0: Iran heeft een aantal nieuwe eisen gesteld aan Amerika voor de heropening van de Straat van Hormuz. Het land wil onder meer dat de VS zijn troepen uit de regio terugtrekt, alle sancties tegen Iran opheft en de oorlogsschade helemaal vergoedt. Ook wil Iran niet meer worden bedreigd door Amerika. Verder zou de oorlog tegen Iran definitief moeten stoppen, net als andere oorlogen zoals in Libanon en de Palestijnse gebieden. De belangrijke zeestraat blijft volgens Iran gesloten, zolang Amerika zijn gedrag niet corrigeert. In de provincie Brits-Columbia in het westen van Canada is de noodtoestand uitgeroepen vanwege een grote natuurbrand. Duizenden mensen in de buurt van het Okanagan-meer zijn geëvacueerd. De brand brak vrijdag uit en verspreidt zich snel. Een gebied van zo'n 95 vierkante kilometer zou zijn getroffen. Meerdere woningen zijn verwoest en een deel van het gebied zit zonder stroom. In Brazilië zijn 4 mensen omgekomen bij een helikopterongeluk in de buurt van Rio de Janeiro. Volgens Braziliaanse media zijn 3 slachtoffers Colombiaanse toeristen. De 4e dode zou de piloot zijn. Het toestel stortte neer in een bergachtig en dichtbebost gebied bij Vista Chinesa, een populair uitzichtpunt over Rio. De slachtoffers zouden leden zijn van een familie van 6 die zich voor een helikoptervlucht had opgesplitst in 2 groepen. In de eerste speelronde van de Eredivisie heeft titelverdediger PSV pijnlijk puntenverlies geleden. Thuis tegen Fortuna Sittard werd het 2-2. AZ won met 2-0 van ADO Den Haag. Go Ahead Eagles was met 4-1 te sterk voor Willem II. En Telstar zorgde voor een stunt door uit met 2-1 te winnen van NEC. Dan het weer, vannacht opklaringen, maar ook bewolking en kans op mist. Overdag veel zon en ook wolken. Het wordt 27 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg.

0: schade helemaal vergoed. Ook wil Iran niet meer worden bedreigd door Amerika. Verder zou de oorlog tegen Iran definitief moeten stoppen, net als andere oorlogen zoals in Libanon en de Palestijnse gebieden. De belangrijke zeestraat blijft volgens Iran gesloten zolang Amerika zijn gedrag niet corrigeert. Vanwege een grote natuurbrand geldt in de Canadese provincie British Columbia nu de noodtoestand. Het vuur woedt in een gebied van 45 vierkante kilometer in de omgeving van het Okanagan-meer. Duizenden mensen zijn geëvacueerd. Door het vuur zijn huizen verwoest en kwamen inwoners vast te zitten. Ook zitten er mensen in de regio zonder stroom. Bij een helikopterongeluk vlakbij Rio de Janeiro in Brazilië zijn 4 mensen omgekomen. 3 van hen zouden toeristen uit Colombia zijn. Ook de piloot van het ongeluk zou het ongeluk niet hebben overleefd. De helikopter stortte neer in een bergachtig gebied met veel bomen. Het toestel vloog daarna in brand. De brandweer kon daar moeilijk bij komen. In Uden is iemand met een gestolen auto ingereden op een politieauto. 1 agent raakte daarbij gewond en moest naar het ziekenhuis. Bij Volkel zagen agenten de gestolen auto rijden met een caravan daarachter. De bestuurder negeerde een stopteken, waarna een inzittende de caravan loskoppelde en de auto er op hoge snelheid vandoor ging. In Uden reed de bestuurder met de auto in op de politiewagen. Dan het weer, vannacht opklaringen, maar ook bewolking en kans op mist bij 10 tot 18 graden. Overdag veel zon en wolken, het wordt dan 27 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop, voor thuis, op het werk en onderweg.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Iran heeft een aantal nieuwe eisen gesteld aan Amerika voor de heropening van de Straat van Hormuz. Het land wil onder meer dat de VS zijn troepen uit de regio terugtrekt, alle sancties tegen Iran opheft en de oorlogsschade helemaal vergoedt. Ook wil Iran niet meer worden bedreigd door Amerika. Verder zou de oorlog tegen Iran definitief moeten stoppen, net als andere oorlogen zoals in Libanon en de Palestijnse gebieden. De belangrijke zeestraat blijft volgens Iran gesloten zolang Amerika zijn gedrag niet corrigeert. De VS heeft nog niet op de eisen gereageerd. Vanwege een grote natuurbrand geldt in de Canadese provincie Brits Columbia nu de noodtoestand.

0: het Hoge Rechtshof. Hij werd in 2011 ontslagen nadat hij had gezegd dat hervormingen van de toenmalige regering Orbán een bedreiging waren voor de rechtsstaat. En dinsdag stemt het parlement over de voordracht, maar dat lijkt een formaliteit. In de eerste speelronde van de Eredivisie heeft titelverdediger PSV pijnlijk puntenverlies geleden. Thuis tegen Fortuna Sittard werd het 2-2. AZ won met 2-0 van ADO Den Haag. Go Ahead Eagles was met 4-1 te sterk voor Willem II. En Telstar zorgde voor een stunt door uit met 2-1 te winnen van NEC. Dan het weer vannacht, opklaringen, maar ook bewolking en kans op mist. Overdag veel zon en wolken. Het wordt dan 27 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg. Radio.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Iran heeft een aantal nieuwe eisen gesteld aan Amerika voor de heropening van de Straat van Hormuz. Het land wil onder meer dat de VS zijn troepen uit de regio terugtrekt, alle sancties tegen Iran opheft en de oorlogsschade helemaal vergoedt. Ook wil Iran niet meer worden bedreigd door Amerika. Verder zou de oorlog tegen Iran definitief moeten stoppen, net als andere oorlogen, zoals in Libanon en de Palestijnse gebieden. De belangrijke zeestraat blijft volgens Iran gesloten, zolang Amerika zijn gedrag niet corrigeert. De VS heeft nog niet op de eisen gereageerd. Vanwege een grote natuurbrand geldt in de Canadese provincie British Columbia nu de noodtoestand. Het vuur woedt in een gebied van 95 vierkante kilometer in de omgeving van het Okanagan-meer. Duizenden mensen zijn geëvacueerd. Door het vuur zijn huizen verwoest en kwamen inwoners vast te zitten. Ook zitten er mensen in de regio zonder stroom. Bij een helikopterongeluk vlakbij Rio de Janeiro in Brazilië zijn 4 mensen omgekomen. 3 van hen zouden toeristen uit Colombia zijn. Ook die piloot zou het ongeluk niet hebben overleefd. De helikopter stortte neer in een bergachtig gebied met veel bomen. Het toestel vloog daarna in brand. De brandweer kon daar moeilijk bij komen. De 8e etappe van de Tour de France Femme is gewonnen door Demi Vollering, die daarmee ook de gele trui heeft veroverd. Als ze haar voorsprong in de laatste rit vandaag weet te behouden, grijpt ze haar 2e eindzege in de Tour. Het weer, opklaringen, maar

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
1: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Bij aanslagen in Colombia is een dode gevallen en zijn mensen gewond geraakt. In het zuidwesten ontplofte een autobom bij een tolstation. Dat was vlakbij de plek waar een dag eerder de ultrarechtse president Abelardo de Espriella werd beëdigd. Het leger geeft twee groepen van de voormalige guerrilla-beweging FARC de schuld. In het noorden van het land kwam een politieagent om bij een aanval op een politiebureau. Bij zijn beëdiging zei de nieuwe president dat gewapende groepen moeten luisteren naar de autoriteiten. Anders volgt er een confrontatie met de politie en het leger. Iran heeft een aantal nieuwe eisen gesteld aan Amerika voor de heropening van de Straat van Hormuz. Het land wil onder meer dat de VS zijn troepen uit de regio terugtrekt, alle sancties tegen Iran opheft en de oorlogsschade helemaal vergoedt. Ook wil Iran niet meer worden bedreigd door Amerika. En verder zou de oorlog tegen Iran definitief moeten stoppen, net als andere oorlogen, zoals in Libanon en de Palestijnse gebieden. De belangrijke zeestraat blijft volgens Iran gesloten, zolang Amerika zijn gedrag niet corrigeert. Vanwege een grote natuurbrand geldt in de Canadese provincie Brits Columbia nu de noodtoestand. Het vuur woedt in een gebied van 95 kilometer in de omgeving van het Okanagan-meer. Duizenden mensen zijn geëvacueerd. Door het vuur zijn huizen verwoest en kwamen inwoners vast te zitten. De achtste etappe van de Tour de France Femme is gewonnen door Demi Vollering, die daarmee ook de gele trui heeft veroverd. Als ze haar voorsprong in de laatste rit vandaag weet te behouden, grijpt ze haar tweede eindzege in de Tour. Het weer, opklaringen, maar ook

faces, a new place, and keep the ghosts away. Not just

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. In Canada is de noodtoestand uitgeroepen vanwege de natuurbranden in de westelijke provincie British Columbia. Duizenden mensen in de buurt van een groot meer zijn geëvacueerd. De brand brak vrijdag uit en verspreidde zich snel. Een gebied van bijna 100 vierkante kilometer zou in brand staan. Meerdere woningen zijn verwoest en een deel van het gebied zit zonder stroom. Iran heeft een aantal nieuwe eisen gesteld aan de VS voor de heropening van de Straat van Hormuz. Zo werd het land onder meer dat Amerika troepen uit de regio terugtrekt, alle sancties tegen Iran opheft en de oorlogsschade volledig vergoedt. Ook zou Israël moeten stoppen met aanvallen op Libanon en de Palestijnse gebieden. En de VS heeft nog niet op de Iraanse eisen gereageerd. Bij aanslagen in Colombia is één persoon om het leven gekomen. Ook raakten meerdere mensen gewond. De dode viel in het noorden van het land bij een aanval op een politiebureau. Eén agent kwam om. In het zuidwesten ontplofte een autobom bij een tolstation. Het was vlakbij de plek waar een dag eerder de ultrarechtse president de la Espriella werd beëdigd. En die zei toen dat hij gewapende groepen hard aan zou pakken. Het leger geeft twee groepen van de voormalige guerrillabeweging FARC de schuld van de aanslagen. En landskampioen PSV heeft gelijk punten verspeeld in de Eredivisie. In eigen huis werden 2-2 tegen Fortuna Sittard. De Limburgers maakten in blessuretijd de gelijkmaker. En verder won AZ met 2-0 van promovendus ADO Den Haag. Go Ahead Eagles was met 4-1 te sterk van Willem II. En Telstar zorgde gelijk voor een stunt door uit met 2-1 te winnen van NEC. En bij de vrouwen kwamen Ajax en PSV in actie bij de voorrondes van de Champions League. PSV versloeg het Finse HJK en

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. In natuurgebied Herperduin bij Os is vanochtend een natuurbrand geweest. Een gebied van 100 bij 150 meter stond in brand. Inmiddels is het vuur onder controle. Er wordt nog wel nageblust. De veiligheidsregio roept mensen op om voorlopig niet naar het natuurgebied in Brabant te komen. Als de VS wil dat de straat van Hormuz weer wordt geopend, dan moet het land onder meer zijn troepen uit de regio terugtrekken. Dat is een van de nieuwe eisen die Iran heeft gesteld. Ook zouden alle Amerikaanse sancties moeten worden opgeheven en moet de oorlog definitief stoppen. Het Witte Huis heeft nog niet gereageerd. Vanwege een grote natuurbrand geldt in het westen van Canada de noodtoestand. In de provincie British Columbia staat een gebied van bijna 100 vierkante kilometer in brand. Duizenden mensen zijn geëvacueerd. Door het vuur zijn huizen verwoest en kwamen inwoners vast te zitten. In de Amerikaanse staat Utah zijn twee helikopterpiloten omgekomen tijdens het bestrijden van een bosbrand. Het toestel stortte vrijdag neer, maar hulpdiensten die konden pas een dag later de plaats van het ongeluk bereiken om de dood van de twee te bevestigen. Landskampioen PSV heeft gelijk punten verspeeld in de Eredivisie. In eigen huis werden 2-2 tegen Fortuna Sittard. De Limburgers die maakten in blessuretijd de gelijkmaker. Verder won AZ met 2-0 van promovendus ADO Den Haag. Go Ahead Eagles was met 4-1 te sterk voor Willem II. En Telstar zorgde gelijk voor een stunt door uit met 2-1 te winnen van NEC. En bij de vrouwen kwamen Ajax en PSV in actie bij de voorrondes van de Champions League. PSV versloeg het Finse HJK en Ajax won van het Schotse Rangers. Beide Nederlandse ploegen zijn door naar de derde voorronde. Het weer dan nog, lokale mistbank en wat bewolking. Vooral vanmiddag flink wat zon bij 27 graden in het noorden tot lokaal 32 graden in Limburg. Morgen begint eerst bewolkt met in het noorden kans op lichte regen. Het wordt dan iets minder warm dan vandaag met 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: 70% korting op bus en tram. Woon je in de provincie Utrecht en heb je een lager inkomen? Ga naar kortingov.nl en reis een jaar lang voordelig met bus en tram in de daluren. www.kortingov.nl.
3: Een woonboulevard met alle grote woonwinkels bij elkaar. Makkelijk bereikbaar, gratis parkeren en waar je alle stijlen en merken kunt vinden.
4: Woonboulevard Utrecht, iedereen is er thuis.
5: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Radio M Utrecht jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
6: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
7: Natuurlijk wel. Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
8: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
9: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4.000. Dewarmte.nl.
8: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
10: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Terres om op in je testament en help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst, wereldwijd. Kijk op terresom.nl.
11: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
10: Neem Terres om op in je testament. Kijk op terresom.nl.

De dames van de Bengals op deze 9e augustus. Het is nog vroeg, internationale dag van de inheemse volkeren. Een meloendag, nationale meloendag. Wordt nooit van gehoord. Dag van de boekenliefhebber. Fijn dat je erbij bent op deze wat vroege ochtend. Mooie ochtend, hartje zomer nog steeds. Mensen zijn nog flink op vakantie, overal in allerlei bestemmingen krijg ik berichtjes van. En wij zitten gewoon lekker hier op de Hengeveldstraat in Utrecht. 2 uur lang muziek, start van de dag. Een klein beetje natuur. Het gaat ook over een leuke museumtip. Die hebben we ook nog vandaag.

Het liedje waarmee zij gewoon wereldberoemd werd, Olivia Dean. Het was op dat moment, eind vorig jaar, de meest gedraaide plaat op alle zenders. Olivia Dean dus. En daarvoor die andere Olivia Newton-John. En deze klassieker van Doe Maar. Hier in een heel leuke uitvoering van Herman van Veen. Hij staat trouwens 9 oktober hier in de stad Schouwburg in Utrecht. En daar kan ik zomaar bij zijn. Dat vind ik toch wel heel bijzonder. Ik heb hem nog nooit in het echt zien optreden. Dus dat gaan we alsnog meemaken.

lichtje branden. Schitterend mooi. Suzanne en Freek, en wat een kracht stralen ze toch uit met z'n tweeën. Kijk vooral ook even die film nog die gemaakt is over en die documentaire. Moet je naar een van de streamingsdiensten, dat dan wel. Maar dit liedje, ja, dat overtrof natuurlijk alles. Met alles wat ze meemaakt aan narigheid, maar ook al het geluk met hun kindje. Mooi hoor. En van Suzanne en Freek naar Met Bianco. Wat we niet zo vaak draaien, maar ik hou ervan. Heerlijk om mee wakker te worden.

0: OM Utrecht is je weekend van goud. Luister elke zaterdag en zondag vanaf 5 uur naar het Gouden Weekend met Edwin Meerman.
1: Geschiedenis aan de dis en ik schuif graag aan bij het eten met de krenten uit de pap, muziek voor fijnproevers, gebakken lucht en pittige maar ook sentimentele sausjes. Een lekker uitje naar een hitweek van toen en even voor 7 een zoet toetje.
0: Het Gouden Weekend met Edwin Meerman. Zaterdag en zondag, 5 uur, Radio M Utrecht.

0: Nog op zondag, museumtip.
1: En het barst in de provincie van de leuke musea. We beginnen bij het museum met het meeste leukste geluid. Dat is namelijk Museum Speelklok in Utrecht. Het is daar natuurlijk druk in de zomervakantie. Mensen komen langs voor een muzikale rondleiding of zomaar. Liefhebbers kunnen ook meedoen aan een zomeractiviteit sinds vorige week. Het leren drummen met alledaagse voorwerpen. Ja, waar is dat nou goed voor? Anne ging op onderzoek samen met Akkie Groen van het museum.
2: Ja, nu hoor je, er werd altijd een muziekje gespeeld. Toen had je natuurlijk zelf thuis geen klokken of horloges. Dus het was een sein dat de tijd werd geslagen. En zo konden mensen luisteren hoe laat het was.
3: In de stad. Ze hadden geen klok thuis, wat je al zegt.
2: Nee, daarom.
3: Ja. Dat is wel heel interessant om te zien. We zijn nu op de boven, de eerste verdieping eigenlijk van het museum. Museum Speelklok in Utrecht. We hebben al een kleine muzikale rondleiding gekregen zojuist van jou, van Akkie Groen van Museum Speelklok in Utrecht. Maar we zijn nu bij de Makers Space. Ik zie heel veel machines, om het zo maar te zeggen. Veel robots ook. Ik zie schermen, kleuren overal. Wat kun je hier precies doen? Want het ziet er wel uit alsof ik jeukende vingers krijg. Op knopjes drukken hier.
2: Ja, beneden kun je dus onze collectie zien en de rondleidingen, de muzikale rondleidingen volgen. En hoor je hoe alles werkt. Maar hierboven, je ziet daar verderop waar de deur open staat, de Makerspace. Daar geven we workshops. Maar deze hele ruimte is eigenlijk heet Music Machines and Me. En dat is vooral aan onze bezoekers om helemaal zelf uit te gaan vinden en te proberen vooral hoe alle techniek werkt in onze instrumenten.
3: Ja, het lijkt allemaal een soort tandwielen, of zeg ik dat nou? Kijk nou. Ja. Allemaal hamertjes die slaan op een trommel, lijkt het.
2: Ja, dit is ook een carillon eigenlijk. Dus een wat grotere versie dan wat je net zag, bieren.
3: En, ik zie hier een knop en die ligt groen op en dat trekt enorm mijn aandacht. Mag ik hier even op drukken? Pump it up staat erop. Oh, zo'n voetpomp. Moet ik hier op staan? Ik ga op een plateau staan met voetafdrukken. 1, 2. Oeh. Oh, het is een soort surfboard.
2: Orgelpijpen laten.
3: Oh, kijk nou.
2: Ja, je moet wel trappen.
3: Oh, ik moet trappen. Oh, ik moet bewegen. Oh, jeetje.
2: Kijk.
3: Oh, en dan komt er geluid uit de pijp.
2: Dan wordt de lucht gepompt in de orgelpijp en dan kun je...
3: Oh ja, wil je even op die knop? Wat grappig. En deze groene knop hier voor mij, als ik die op... Oh nee, dat doet niks. Nee, dat is gewoon... Oh ja, kijk.
2: Ja.
3: En als ik dan beweeg met mijn voeten, dan komt er geluid uit. Nou, dat is ook nog heel...
2: Kijk, dat gaat. Oh.
3: Wauw, en dat klinkt ook allemaal op theepotten. En... Oh! Ik word wel door verrast. Dus je kan het oplopen naar de Makerspace. Want we hadden het net al eventjes over een workshop die jullie organiseren. Een drumworkshop met alledaagse voorwerpen.
2: Ja, waarom organiseer je dat? Op dit kunstwerk gebaseerd. Ja. En ook om mensen te leren hoe je met ritmes kan werken en muziek. Want dat hoor je ook in onze instrumenten terug. Ja. Dus je gaat eigenlijk zelf met een groepje aan de slag. En verbindt stokjes met allerlei... voorwerpen, gaat zelf proberen hoe dat klinkt. En dan ga je met een groepje bepalen welke ritmes je wilt gaan spelen. En dat op een iPad kun je dan zelf die muziek gaan programmeren of die ritmes gaan programmeren.
3: Is het niet, volwassenen kunnen eraan meedoen, maar kinderen vanaf 8 dus ook.
2: Ja.
3: Is het niet ontzettend irritant voor volwassenen als de kinderen met messen en pollepels gaan drummen thuis?
2: Dat zou kunnen natuurlijk.
3: Leren ze allemaal dingen die ze thuis ook gaan doen.
2: Ja, maar ik denk wel, wat het leuke hier aan is dat je gewoon echt zelf aan de slag gaat. En het is inderdaad voor kinderen vanaf 8 jaar, maar we merken dat alle andere bezoekers het ook heel erg leuk vinden om hierboven rond te lopen en dan overal aan te mogen zitten en dingen aan te zetten.
3: Ja, precies. Want zien jullie ook veel toeristen uit het buitenland hier komen?
2: Ja, we hebben veel buitenlandse toeristen in de vakanties. Echt uit Europa, maar ook verder buiten. Dus we krijgen veel Aziatische groepen uit Amerika. Veel toeristen, maar ook veel buitenlands.
3: Ja, ik zou zeggen, laten we nog even muziek aanzetten om te genieten van wat jullie... hebben om daar even lekker mee uit te gaan natuurlijk. Dat even blijft hangen. Oh, ik zie een rode knop en dat jeukt ook weer.
2: Drukken.
3: Mag ik op drukken? Oké, 3, 2, 1.
0: Vroeg op zondag met Lisbeth de Moor.

Met deze muziek kom je sowieso helemaal in de vakantiestemming. Veel mensen die ik ken zochten dit jaar een noordelijker bestemming op. Scandinavië, Noorwegen, Zweden, Denemarken. Maar ook Ierland, Schotland, Engeland. Noem het maar op. Je gaat er meteen zin in. Orinoco Flow. Enea. Spreek je zo weer na 9 uur voor een tweede uurtje vroeg.

0: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Radio M Utrecht jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
1: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd, ook in de zomer. Zoals AH ijshoorntjes, 8 stuks, voor maar 1,80 €. Dat wordt lekker afkoelen. Prijsfavorieten. Lekker zomers. Altijd laag.
2: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar 9,95 €. Bestel op vitepro.nl.
3: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
2: Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95 €. Bestel op vitepro.nl.
4: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
5: Voor wie zijn we ook alweer?
4: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
4: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 € per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
6: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
7: Michel Koenen met het NOS-journaal. De aanhoudende hitte en droogte zijn niet alleen slecht voor de natuur, maar ook voor de economie. Daarvoor waarschuwt Triodos. Volgens de bank is de situatie zo erg dat de verwachte economische groei in de EU dit jaar in rook op zal gaan. Vooral Frankrijk wordt hard geraakt, gevolgd door Italië en Spanje. Door de hitte en droogte kunnen veel mensen daar niet werken. Ook de Nederlandse economie is daar niet goed op afgestemd, zegt Triodos. En vooral de landbouw merkt dat. Vanwege de lage waterstand wordt ook de transportsector getroffen. Vanwege een grote natuurbrand geldt in het westen van Canada de noodtoestand. In de provincie British Columbia staat een gebied van bijna 100 vierkante kilometer in brand. Duizenden mensen zijn geëvacueerd. Door het vuur zijn huizen verwoest en kwamen inwoners vast te zitten. In de Amerikaanse staat Utah zijn 2 helikopterpiloten omgekomen tijdens het bestrijden van een bosbrand. Dat gebeurde vrijdag al, maar de 2 zijn nu pas gevonden. In het westen van Amerika woeden meerdere bosbranden. Vanwege de droogte is in delen van Duitsland het zondagse rijverbod voor vrachtwagens opgeschort. Die mogen vandaag gewoon de weg op. Onder meer in Noord-Rijn-Westfalen, dat aan Nederland grenst. Vanwege de lage waterstand van onder meer de Rijn kan er minder vracht via het water worden vervoerd. Daardoor kunnen de vrachtwagens op zondag nu gewoon rijden. En dat zou bijvoorbeeld de bevoorrading van winkels niet in de problemen moeten brengen. En in Amsterdam is gisteravond de World Pride afgesloten. Een internationaal evenement rond de Pride in de hoofdstad. Duizenden mensen liepen mee in de Pride March. Sommige deelnemers liepen met vlaggen van landen waar homoseksualiteit nog altijd strafbaar is. Zoals van Afghanistan en Pakistan. Het evenement werd afgesloten met een concert op het Museumplein. Het weer, lokaal nog een mistbank, wat bewolking. Vooral vanmiddag flink wat zon bij 27 graden in het noorden tot lokaal 32 graden in Limburg. Morgen eerst bewolkt met in het noorden kans op lichte regen. Daarna 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Het ontroerende, waargebeurde verhaal van 2 vrouwen die vechten voor hun vrijheid in De Wees van Westerbeek. De historische roman van bestseller-auteur Patricia Snell. Haal De Wees van Westerbeek nu bij de boekhandel.
9: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
5: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
10: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
5: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
11: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
12: Helpende hand uit de buurt nodig? Van schoonmaken, kleine klusjes, tuin, boodschappen, koken tot gezelschap en begeleiding. Voor jezelf of iemand waar je voor mantel zorgt. Vandaag geboekt, morgen al hulp.
13: Boek nu via beepforhelp.nl/Utrecht. Direct hulp aan huis.
14: Beste Theo, ik verzeker je, het interesseert me zeer om kopieën van Rembrandt's schilderijen te maken. Zo zorg ik.

0: jaren 70. What Can I Say, Bulls Cakes. En dat scheen een enorme womanizer te zijn. Hè? Of was dat nou Robert Palmer? Ik gooi ze altijd een beetje door elkaar. Afijn. 9 augustus, tweede uurtje, vroeg op zondag. Leuk dat je erbij bent. Ik heb een heel leuk plaatje klaarstaan. Een hele bijzondere samenwerking van Stevie Wonder en Tony Bennett. Straks Luc Hogestein met een extra bijlage over een bijzonder verschijnsel. Op onze hele aarde eigenlijk. Horen we zo meer van. Maar eerst dus dat hele leuke liedje van Stevie en Tony.
1: For once in my life,

0: Goedemorgen, dit is zondagochtend vroeg en wij gaan het hebben over een natuurverschijnsel waar je misschien niet meteen op let, maar als je goed kijkt in de bomen kun je ze zien, namelijk korstmossen. En volgens mij zijn dat niet direct alleen planten. Ik ga het vragen aan Luc Hogestein, bioloog en schrijver, iedere week in onze uitzending. Luc, hoe zit dat? Dat zijn dus geen planten, korstmossen?
1: Nee, je hebt helemaal gelijk. Het zijn inderdaad geen planten. Sterker nog, het zijn eigenlijk twee soorten die met elkaar samenwerken. En dat zijn een schimmel en een alg. En soms ook een blauw alg. En die samenwerking is heel erg lang geleden ontwikkeld. En die heeft heel goed uitgepakt. Want die alg en schimmel die kunnen eigenlijk niet zo goed zonder elkaar leven. Die schimmel die haalt namelijk bijvoorbeeld water en voedingsstoffen uit de lucht. En die geeft hij aan die alg, waardoor die alg kan groeien. En die alg die kan door fotosynthese, door middel van zonlicht, kan die suikers maken waar de schimmel weer van kan leven. Dus ze helpen elkaar letterlijk. En tezamen vormen ze een korstmos.
0: Maar waar zie ik ze en hoe ziet het eruit?
1: Ja, je ziet ze eigenlijk overal. Niet alleen op bomen, maar bijvoorbeeld ook op de stoep. En waar je op moet letten zijn een soort van plakkaatjes. Echt, ja, letterlijk plakkaatjes, kleine ronde plakkaatjes of iets grotere plakkaten. Die op een boomstam zitten of op een tegel zitten. Of misschien zelfs op je aluminium zonnewering. Daar heb ik ze ook zelf zitten. En ze zien er vaak een beetje viezig uit. Maar als je goed kijkt, dan zie je dat het fantastisch mooie constructies zijn. Met echt alle kleurtjes van de regenboog zo'n beetje. Ja, ze zijn echt schitterend, vooral van dichtbij. Ik vind het altijd een beetje de kunstwerken van moeder natuur. Ze zijn echt heel erg mooi.
0: Hier spreekt dan wel de biologas. Op je zonnescherm zitten, ben je niet zo blij. Volgens mij weet ik het wel. Zie je ook wel eens op de stoep van die een beetje lichtgroenige of gele, okergele, ja, plantvormige vormpjes. Is dat het ongeveer? Zijn dat korstmossen?
1: Ja, dat klopt inderdaad wel. Want je ziet soms van die vlekjes op de stoep liggen, wat een soort van beetje kauwgomachtige vlekjes lijken, alsof iemand een kauwgompje heeft uitgespuugd. Dat is heel vaak een korstmos met de naam ronddambordje.
0: Okay.
1: En dat ronde dambordje is een van de meest algemene korstmossoorten van Nederland. En die vind je ook vaak in stedelijke omgeving waar veel voedsel in de lucht zit, veel stikstof en zo. En die okergele dingen die je ziet, dat zie je vaak op bomen, maar ook op begraafplaatsen kom je die wel tegen. Ja. Dat is groot dooiermos. En dat is ook een prachtig ding met letterlijk een knalgele kleur met mooie rode vlekken erop. Ronde vlekken erop, sorry, niet rood natuurlijk. En die houdt erg van stikstof. Dus op stikstofrijke plekken in de stad, daar zie je hem vaak. Maar dan heb je meteen een van de functies te pakken van korstmossen. Ze leven namelijk op die stikstoffen. En stikstof is een fijnstof waar wij als mensen niet zo blij mee zijn. Want als je fijnstoffen inademt, dan is dat niet zo heel goed voor je levensduur, zeg maar. Maar die korstmossen zijn dus eigenlijk een soort luchtfilters van moeder natuur die fijnstoffen uit de lucht halen. Niet zoveel, maar ze doen het wel. En waardoor onze luchtkwaliteit dus eigenlijk beter wordt. Mm. Dus we moeten heel blij zijn met die korstmossen.
0: Terwijl je denkt, als je ze ziet, ik vind het smerig, ik haal het weg. Laat ik heel eerlijk zijn.
1: Ja, en dat gebeurt vaker hoor. Bij ons in de straat hebben we één bewoner en die haalt continu met de kerger zijn korstmossen van de stoep. En dan denk ik van, joh, doe toch normaal, joh. Je doet helemaal niks, je glijdt er niet over uit. Het kan helemaal geen kwaad, dus laat ze lekker zitten.
0: Weer wat geleerd. Kijk of mensen hierop reageren via de app. Maar ik wil je hartelijk danken en graag tot een volgende keer. En weer een leuke tip van je of een leuke natuurverschijnsel. Dankjewel, Luc. Leuk dat je in de uitzending was.
1: Heel graag gedaan.

0: Netherlands. Just Like Starting Over op Radio M Utrecht. En daarvoor hoorde je het leuke Street Life. Daar heb ik heel wat mee meegezongen. Eind 70, begin jaren 80, de Crusaders. Samen met Randy Crawford. Die zo heerlijk breed uit kon zingen. En daarvoor onze eigen Danny Vera. Heerlijk hoor, die draaien we hier vaak op de zender. Zo dadelijk nog een half uurtje te gaan. En ik heb nog een kleine tip voor je. Ga eens naar het Verdronken Bos in de Kromme Rijnstreek. Moet je even naar de site van onze provincie, van provincie Utrecht. Het is natuurtip, het Verdronken Bos bij Schalkwijk. Kijk je op de foto's, dan zie je water met een houten vlonderpad eroverheen. 10 jaar geleden stond er nog een bos. Je kan het bijna niet geloven. Nu is het een mooi gebied. Je kunt er prachtig wandelen. Ik heb dat gedaan in training voor de Vierdaagse die ik een aantal jaren geleden heb gelopen. Ja, je loopt over dat vlonderpad, dwars door het bos. Nou ja, over het water eigenlijk. Verrekijker meenemen, een fotocamera. Voorzichtig en zachtjes doen, want er zitten wel bijzondere waterdieren. Zoals de grote zilverreiger. Kleine tip, blijf lekker naast.
1: Vroeg op zondag, met Lisbeth de Moor.

Turn, Turn, Turn van de Birds, uiteraard op Radio M Utrecht in Vroeg op Zondag. En iedere week draaien wij iets uit het archief, uit het live archief van het lunchprogramma Aan Tafel, waar ik zelf ook al heel lang aan meewerk. En in het verleden en in het heden hebben we ontzettend veel bands en artiesten in de studio gehad. Onder andere de 3J's. Nou, dat zijn zowat vrienden van de show. Ergens, ik denk 2018 of 2019, waren zij er ook. En toen traden ze op en zongen onder andere het volgende liedje. En dat heet De Betere Jaren, live in Studio 2 op Radio M Utrecht.

Heerlijk jaren 80 zomerliedje van Splitsing. Wat heerlijk om weer te horen. Een zomer lang en door met John Evangelis en I'll Find My Way Home.

wat een fijn liedje. Jason Mraz featuring Colby Kaya en Lucky. Ik wens jou een hele fijne zondag. Koop zit er helemaal klaar voor en voor elkaar. Daarna muziekplezier met Joost. En Erwin is er vanmiddag ook. Dus een hele fijne zondag. Hou de radio er lekker bij aan. Radio M Utrecht. Graag weer tot de volgende.

0: voor elkaar. Met Koop Geersing. Elke zaterdag en zondagmorgen om 10 uur.
1: Dat klopt. Samen met Marilia en Gerard ga ik graag voor je aan de slag. Zoek je bijvoorbeeld oud-klasgenoten voor een reunie? Heb je hulp nodig in de tuin? Of wil je aandacht voor een bijzondere tentoonstelling? Alles is mogelijk. Mail naar mvoorelkaar@rtvutrecht.nl of app tijdens de uitzending. Ik spreek je graag, want we doen het samen.
0: M voor elkaar met Koop Geersing. Zaterdag en zondagmorgen om 10 uur. Bij ons, Radio M Utrecht.
2: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
3: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Ta-ta-ta-ta. Beethoven's imposante vijfde symfonie wordt uitgevoerd door het Antwerp Symphony Orchestra. Ook hoor je Dvorak's vioolconcert op 23 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
4: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
3: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
5: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, beter leven.
6: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
7: Drie sterren slot.
6: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
8: De Tweede Wereldoorlog eindigde in Nederlands-Indië op 15 augustus 1945. Daarom draag ik 15 augustus de Malati, teken van respect. En kijk ik 's avonds vanaf 6:45 naar de nationale herdenking live op NPO 1. U ook?
9: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Radio M Utrecht jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
10: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app. Radio M
11: Utrecht. Michel Koenen met het NOS-journaal. De aanhoudende hitte en droogte zijn niet alleen slecht voor de natuur, maar ook voor de economie. Daarvoor waarschuwt Triodos. Volgens de bank is de situatie zo erg dat de verwachte economische groei in de EU dit jaar in rook op zal gaan. Vooral Frankrijk wordt hard geraakt, gevolgd door Italië en Spanje. Door de hitte en droogte kunnen veel mensen daar niet werken. Ook de Nederlandse economie is daar niet goed op afgestemd, zegt Triodos. En vooral de landbouw merkt dat. Vanwege de lage waterstand wordt ook de transportsector getroffen. Vanwege een grote natuurbrand geldt in het westen van Canada de noodtoestand. In de provincie British Columbia staat een gebied van bijna 100 vierkante kilometer in brand. Duizenden mensen zijn geëvacueerd. Door het vuur zijn huizen verwoest en kwamen inwoners vast te zitten. In de Amerikaanse staat Utah zijn twee helikopterpiloten omgekomen tijdens het bestrijden van een bosbrand. Dat gebeurde vrijdag al, maar de twee zijn nu pas gevonden. In het westen van Amerika woeden meerdere bosbranden. Vanwege de droogte is in delen van Duitsland het zondagse rijverbod voor vrachtwagens opgeschort. Die mogen vandaag gewoon de weg op. Onder meer in Noord-Rijn-Westfalen, dat aan Nederland grenst. Vanwege de lage waterstand van onder meer de Rijn kan er minder vracht via het water worden vervoerd. Daardoor kunnen de vrachtwagens op zondag nu gewoon rijden. En dat zou bijvoorbeeld de bevoorrading van winkels niet in de problemen moeten brengen. En in Amsterdam is gisteravond de World Pride afgesloten. Een internationaal evenement rond de Pride in de hoofdstad. Duizenden mensen liepen mee in de Pride March. Sommige deelnemers liepen met vlaggen van landen waar homoseksualiteit nog altijd strafbaar is. Zoals van Afghanistan en Pakistan. Het evenement werd afgesloten met een concert op het Museumplein. Het weer, lokaal nog een mistbank, wat bewolking. Vooral vanmiddag flink wat zon bij 27 graden in het noorden... tot lokaal 32 graden in Limburg. Morgen eerst bewolkt met in het noorden kans op lichte regen. Daarna 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Een woonboulevard met alle grote woonwinkels bij elkaar. Makkelijk bereikbaar, gratis parkeren... en waar je alle stijlen en merken kunt vinden.
12: Woonboulevard Utrecht, iedereen is er thuis.
13: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH IJshoorntjes, 8 stuks, voor maar 1,80 €. Dat wordt lekker afkoelen. Prijsfavorieten. Lekker zomers, altijd laag.
14: Het ontroerende, waargebeurde verhaal van twee vrouwen... die vechten voor hun vrijheid in De Wees van Westerbeek. De historische roman van bestseller-auteur Patricia Snell. Haal De Wees van Westerbeek nu bij de boekhandel.
15: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
16: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen... Daarom bevat Vitepro Mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
15: Rijd je motor? Kies dan de motoronderbroek van Bikeboxer. Bikeboxer.nl.
16: Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
17: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel... en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
18: En wat ik nog vergeet te zeggen... uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
19: Ik doe het voor gezonde nieren.
20: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
21: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten. Voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
22: De zomer vier je bij ons.

0: lekker zomerse plaat. TenCC. Dreadlock Holiday ontstond na een vakantie in het Caribisch gebied, waar Eric Stewart tijdens het parasailen zijn bevriende zangmaat Justin Hayward van de Moody Blues achterliet bij een groepje locals. En die hadden meteen oog voor zijn zilveren ketting, aldus TenCC.
1: En voor elkaar.
0: Mooi verhaal.
2: Koop Geersing.
0: Ja, goedemorgen. Ik heb vanmorgen al even een tijdje buiten zitten kijken met een kop koffie die langzaam koud werd, alhoewel met dit warme weer. En nergens was haast te bespeuren. Het is volop zomer, de vakantie duurt nog weken, en op een zondag als deze hoeft de ochtend niet op te schieten. En voor elkaar het zoekprogramma. We zoeken samen. App je zoektocht maar via de RTV Utrecht app of mail hem naar mvoorelkaar@rtvutrecht.nl. En straks herhaal ik nog even de zoektochten van gisteren. Verder natuurlijk uittips voor deze zondag. Blijf er lekker bij, zou ik zeggen. Pak een kopje koffie. Ik zwaai intussen nog eventjes door het raam naar Lisbeth. Lisbeth, dank je wel weer voor vanochtend.

Ja, deze week namen we afscheid van Johnny Kaagman, het warme gezicht en de onvergetelijke stem van Earth and Fire. Afgelopen vrijdagavond kon je de prachtige ode aan haar beluisteren van collega Edwin Meerman in Hits uit Holland hier op Radio M Utrecht. En ook vandaag sta ik even stil bij haar muzikale nalatenschap. Al in 1971 liet Johnny op het album Song of the Marching Children horen waartoe ze in staat was. Symfonisch, groots, met die stem er dwars doorheen. We gaan een liedje draaien, ja, in de singleversie, als herinnering aan Johnny. Song of the Marching Children.

FIFA Forever. Heb je die wel eens gehoord? Het heette aanvankelijk Obrigado, Portugees voor dankjewel. En voor de videoclip werden tinnen popjes gemaakt door hetzelfde team achter Wallace en Gromit. Dat ken je natuurlijk nog wel van Zeppelin. Een knap staaltje stop-motion, aldus de Spice Girls. Over Zeppelin gesproken, daar heb ik zo meteen wat nieuws over. Want er komt een spektakel over vandaag, in onze regio ook. Ja, er is van alles te beleven, dichtbij en net wat verder. Ik leg even een paar mooie dingen voor je neer. En als jij zegt, ja, maar ik ben hier vandaag en dat is ook zo leuk, laat het me dan maar even weten. Kan via de RTV Utrecht-app of via mvoorelkaar@rtvutrecht.nl. Er is een plek in Zeist waar de tijd zachter loopt. De dieptetuin, verscholen achter de huizen, onderhouden door vrienden die hem koesteren namens de hele stad. Vanochtend staat alles in bloei, de kleuren buitelen over elkaar heen en tussen de borders hangt een stilte die je bijna kunt vasthouden. Ik hoop dat ze niet te veel last hebben van die enorme droogte die er al is. Loop de paden af, ga op een bankje zitten en doe even niets. Het kost je niets, het is er gewoon. Het is er voor iedereen die het even nodig heeft. En ze zijn al open hoor. Tot zeg maar in de middag aan de Van Tetslaan in Zeist. En wie stilstaat, ziet ineens de kleinste dingen bewegen. Op landgoed Zandwijk bij de Bilt fladdert het deze ochtend van de vlinders. Ja, ja, dagpauwogen, citroenvlinders, koolwitjes en wat geluk. Als je dat hebt, een landkaartje. Dat is ook een vlinder. Met gidsen van het IVN ga je op zoek en je leert weer kijken zoals je als kind keek. Gebukt, geduldig. Verwonderd. Meedoen, gratis. Er kan een handvol mensen mee. Je begint om 11 uur bij Landgoed Zandwijk aan de Utrechtseweg 301 in de Bilt. Aanmelden even via ivndebilt.nl. En van de vleugels in het gras naar de verbeelding in een kas. En dat rijmt. In de Inspiratietuin in Cabau laten vier plaatselijke kunstenaars hun beelden en schilderijen zien midden in de kas tussen het groen. Het zal er wel warm zijn. Zelfs de kinderen van de basisschool doen mee met beeldjes van speksteen. Nou, loop je daar naar de tuin in, dan wachten er nog meer beelden van kortenstaal en van hout tussen de bloemen en de paden. Het is een middag om langzaam rond te dwalen en je te laten raken. Vanaf 2:30 ben je welkom aan de Cabauwse Kade in Lopik. Ja, en dan die Zeppelin. Kijk vandaag gerust eens omhoog, want er zweeft een bijzondere gast door de lucht. Een Zeppelin van liefst 75 meter lang trekt op maar 300 meter hoogte over het land. En voor de vliegers onder ons zo'n 1000 voet, hè. Op weg van Duitsland via Arnhem en Kootwijk en dan gaat hij denk ik over Amersfoort zo richting Utrecht. Aan boord zit geen passagier, maar meetapparatuur. Onderzoekers van Wageningen Universiteit brengen zo de luchtkwaliteit in kaart. Van fijnstof tot CO2. Traag en statig glijdt het luchtschip voorbij, precies zoals een Zeppelin betaamt. Sta je buiten en zie je hem voorbij komen, stuur gerust een foto, een berichtje. Dan lezen we die natuurlijk voor, want we willen allemaal wel meekijken. We vinden het allemaal spectaculair. En het gaat zo rustig, net als deze zondag.

0: Maar het jaar leunt dus op de melodie van I Only Want To Be With You, hè, van Dusty Springfield. Leuk hoor, een beetje Portugees en een beetje Nederlands. Rolf Sanchez is onze nationale nieuwe, lekkere, vrolijke zomerplaat. Van de townships van Zuid-Afrika naar een paviljoen in Amersfoort. Die reis maak je in de expositie From Township to Amersfoort. 11 Zuid-Afrikaanse kunstenaars gaan er een gesprek aan met de stille beelden van de Amersfoortse beeldhouwer Emiel van der Kruk. Je ziet het dagelijks leven met al zijn schoonheid en veerkracht en je ontdekt dat de afstand tussen Kaapstad en Amersfoort soms kleiner is dan je denkt. Vanaf 12 uur ben je welkom in het Rietveld Paviljoen aan de Zonnehof 8 in Amersfoort. En dichterbij huis, misschien voor jou, dobbert er iets vrolijks op het water. De stadskamer van Hoog Catharijnen is deze zomer één grote bad-eentjesbaai. En sinds gisteren dobberden de eendjes er al vrolijk rond. Je adopteert er eentje, versiert het en laat het los op het watereiland voor de grote race. En je steunt er Stichting Het Vergeten Kind mee. Het is er zacht en gezellig, leuk voor het hele gezin. En je bent vanaf 12 uur welkom aan het Godebadkwartier 54 in Utrecht. En meer lees je op de site van Hoog Catharijnen. Nou, van het water in de stad naar de geuren van het land. Achter Kasteel Groeneveld in Baren strijkt vandaag de Trotsmarkt neer. Een markt van eerlijke streekproducten, zoals ze dat zelf omschrijven. Gemaakt door mensen met liefde voor hun vak. Je proeft, je snuffelt, je neemt iets moois mee voor thuis. En je kunt er zomaar bij een biologisch biertje of een wijntje in het gras neerstrijken. Rijkdom wachten de bossen en het park op een wandeling. De poorten staan open achter Kasteel Groeneveld aan de Groeneveld 2 in Baren. En kijk maar even op trotsmarkt.nl. Misschien ben je ook heel trots dan, hè? Gisteren zochten we in de uitzending naar mensen, naar een handleiding, naar vrijwilligers en naar LP's. En misschien heb jij thuis wel precies dat ene. Of ken je iemand die kan helpen? Of kun jij zelf helpen? Tineke Bontje was onze eerste gast uit de beeld.
1: Nou, ik woon sinds kort in een verzorgingshuis. We hebben hier een pick-up op de kop weten te tikken. Maar daar hebben we natuurlijk nog geen grammofoonplaten. Dus ik wou vragen, zijn er mensen die beginnen nu weer de spullen op te ruimen, of ze muziekplaten hebben?
0: Nou, wie heeft nog LP's op zolder staan? Nederlandstalig, Frans, Spaans, het maakt Tineke niet uit. Laat van je horen. En we kregen al reacties daarover, zo dadelijk meer. Overal in onze regio zijn er mensen die het even niet alleen redden. Door ziekte of door een beperking of omdat de wereld soms een beetje te groot wordt. Handje helpen brengt precies die mensen samen met een vrijwilliger die past. Irene Domburg is haar directeur en zij zoekt vrijwilligers. En stel dat jij je hiertoe aangetrokken voelt.
2: Ik denk dat als je denkt, ik wil iets voor een ander doen, ga dan op onze website kijken. Daar zie je tientallen maatjes gevraagd. Daar zit ook een test in, waarin je kan kijken van, goh, waar pas ik dan het beste? En als je dan denkt van, nou, dit vind ik leuk, dan vul je je formulier en dan bellen we je. En als je denkt, het zit er niet bij, ik wil gewoon even dat gesprek hebben, want dan weet ik zeker dat we binnen no time zo iemand voor je gevonden hebben. We gaan ook altijd met je in gesprek, hè. We komen of bij je thuis, of je komt bij ons op kantoor. We gaan ook bij hulpvragen zien gesprekken, want dat is een onderdeel van het maken van de match. Dat je echt het gevoel hebt, deze mensen passen bij elkaar en die blijven dan ook langere tijd bij elkaar.
0: www.handjehelpen.nl. Kijk daar gewoon eens. Richard Smits uit Geldermalsen stuurde een heuse brief naar M voor elkaar. Hij kocht kort geleden een stereotoren, want
3: mijn oude tuner, die was stuk, al jaren. En ik zag daar een tijdje terug eentje staan bij de kringloop. Maar er zit geen handleiding bij. Nou, ik heb hier wel het type nummer en zo. JVC, Dirk Rudolf, een streepje en dan een E51 en dan stereo, dublé, cassettedek, receiver.
0: Ja, wie kan Richard helpen aan de ontbrekende handleiding van de stereotoren met als, ja, zeg maar, cijfers en letters? JVC, Dirk Rudolf, Eduard 51. Nou, wij hebben het internet al afgespeurd. Dat is best moeilijk te vinden. Er is namelijk ook nog een DVD-speler, maar van datzelfde type. Maar het moet echt die stereotoren zijn. Nog geen resultaat. Wie kan Richard deze stereotoren even weer laten werken? Je mag ook helpen als je zegt, van, nou, ik, die handleiding, dat komt wel, maar ik ga wel even naar hem toe. Laat het ons weten. En tenslotte ontvingen we Willy Begeman en haar man Chris in de uitzending op zoek naar mede-vakantiegenoten. En we gaan terug naar het begin van de jaren 60.
4: Daar hadden ze een huisje van de PTC gehuurd. En daar waren een aantal meisjes waarmee die dus speelden. Ik weet niet hoe oud die precies was toen. Ria, Sylvia en een nichtje Simone, waar die altijd mee speelde. Hij weet echter geen achternaam. Hij weet dat ze uit Amsterdam kwamen. Daar zou hij zo graag weer een keertje contact mee hebben.
0: Ja, dat kan ik wel een beetje indenken. Op vakantie mensen ontmoeten die dan heel lange tijd niet zien. Ja, dan wil je nog eens bijpraten. Het was in Groet in Noord-Holland, begin jaren 60. Marilie, die was er gisteren ook bij.
5: We spraken net met Willy Begeman en haar man Chris op de achtergrond, die nog even aanvulde. Op zoek naar Ria, verpleegster Sylvia en een nichtje Simone. En dat ging om tijden uit de jaren 60, een vroeger huisje van de PTT in het kleine plaatsje Groet, jaren 60 zei ik al. En daar zijn we naar op zoek en we zouden het leuk vinden om hen natuurlijk te vinden. En wie dat nog leuker vindt is Chris en Willy natuurlijk. Nou, heb je tips, laat ze vooral even weten via de app of stuur even een mailtje naar mvoorelkaar@rtvutrecht.nl. Mag ook van de week als het opeens te binnen schiet van, oh god, zouden dat die mensen kunnen zijn? Alle tips zijn welkom en dan gaan wij op speurtocht of we ze aan elkaar kunnen koppelen. Zou natuurlijk heel mooi zijn. We kregen ook van Claudia nog op de app een tip om even op internet inderdaad te kijken naar de gebruikershandleiding. Zijn we zeker ook aan het doen. En dat doen jullie thuis ook met ons. Dat hebben we gemerkt. Met dank aan Hans ook onder andere. Richard Smits op zoek naar de handleiding van de JVC. Stereotoren. Type Dirk Richard. Eduard 5-1. Nou, laten we allemaal nog even zoeken van de week. Wie weet vinden we hem. Zou natuurlijk hartstikke leuk zijn. Handje helpen. We spraken Irene die vrijwilligers zoekt. En wil je meer informatie of heb je interesse om te helpen? Dan zou ik zeker even aanraden om op de website te kijken. www.handjehelpen.nl. En daar zie je hoe je je aan kan melden. Dat zou natuurlijk een hele leuke extra tijdsbesteding kunnen zijn als je een paar uurtjes over hebt elke week. Tineke Bontje. Wij hebben een vraag van haar. Zij wilde plaatjes gaan draaien. Zoals als eerste in onze uitzending. En het mag André Hazes zijn, maar ook internationaal en allerlei soorten muziek, want ze heeft een oude pick-up en die zou ze natuurlijk graag werkend hebben met een paar mooie platen erop. Nou, we hoorden eerder al dat Anneke van Elteren een krat vol LP's voor haar heeft en die volgende week gaat brengen. Is natuurlijk helemaal te gek. En ook net kregen we nog een bericht binnen van Ian van Rijn en die zegt, goedemorgen, ik heb voor Tineke Bontje een koffer met LP's. Nou, koffers en kratjes vol koop. Het gaat hartstikke goed. Ze is de hele dag onderweg, maar ze zegt, hebben jullie haar telefoonnummer? Dan maken we een afspraak. En dat hebben we natuurlijk naar haar gestuurd.
0: Ja, en Ian stuurde nog een mailtje. Ik heb het vanmorgen gelezen. Ze heeft gebeld met Tineke en ze gaan een afspraak maken. Nou, mooi hè? Kun jij helpen? Je kunt tijdens de uitzending appen met de RTV Utrecht app. En dag en nacht mailen naar mvoorelkaar@rtvutrecht.nl.
6: M voor elkaar.
5: Met Koop Geersing.

deze hoor je nog wel eens voorbij komen op Radio M Utrecht. Beetje ontstond als een vingeroefening op akoestische gitaar. Dat kun je wel horen, hè? Dat getokkel. Er werden wat losse loopjes gespeeld, waarna de partner voorstelde er een tekst bij te schrijven, geïnspireerd door een dichtregel uit Indiaanse poëzie. Kansas was dat. Ik heb nog 3 plekken voor je waar de geschiedenis nog voelbaar is. Voor wie vanmiddag iets ouds wil opzoeken. Bij Bunnik bijvoorbeeld ligt Fort Bij Vechten, een oud fort van de Waterlinie, waar de gracht spiegelglad tussen de wallen ligt. Onder leiding van een gids loop je langs de slaapvertrekken, de kazematten en de kruidkamers. Je voelt hoe het leven hier ooit was, stil en waakzaam. De rondleiding vertrekt om 1:30 vanaf het Waterlinie Museum. Aanmelden kan bij de kassa. Je vindt het aan de Achterdijk 12 in Bunnik. En meer staat op waterliniemuseum.nl. En van de Waterlinie naar een nog veel ouder verhaal aan de rivier. In wijk Bij Duurstede brengt Museum Dorenstad de vroege middeleeuwen tot leven. Toen hier aan de Rijn een van de drukste handelssteden van Noordwest-Europa lag. Op zolder klim je in het nagebouwde schip van Katla en vaar je via een animatie 12 eeuwen terug. Wat leuk. Beneden vertellen de vondsten over het dagelijks leven en een grote maquette laat de stad aan het water herrijzen. Leuk voor nieuwsgierige ontdekkers, jong en oud. Op zondag open en dat is vandaag van 1 tot 4 uur aan de Markt 24. En meer even opzoeken op museumdorenstad.nl. En wie liever zelf op zoek gaat, kan een geheim ontrafelen. In het park van Huis Doren gaan kinderen vanmiddag op speurtocht om het geheim te ontdekken, ja, het geheim te ontrafelen van de keizer. Door de tuinen en de oude keuken van het huis ongeveer een uur lang zoeken, kijken en raden. Als je van spelletjes houdt, is dit hartstikke leuk. Voor de slimmerikken die het oplossen, ligt er een prijsje klaar. Je haalt de speurtocht bij de kassa in het poortgebouw tussen 1 en 5 aan de Langbroekerweg 10 in Doren. En meer lees je op huisdoren.nl. Zometeen gaan we even schakelen met Weerplaza. Dan weet je waar je vandaag en morgen en de komende dagen aan toe bent. Zal ongetwijfeld hoge temperaturen betekenen en droog. En dat is best een probleem. Maar de exacte details, die horen we zometeen. En dan tussen de tips door, of aan het einde van de tips van dit uur, een liedje dat afscheid neemt met een glimlach. Luister maar mee naar een nummer van het eerste soloalbum van Ringo Starr.

0: ze was voor de verandering een keertje op tijd vandaag. La Isla Bonita, Madonna. En wie altijd op tijd is, dat is Floris van Weerplaza. Floris, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Koop.
0: Ja, ik vat het even samen, het weer alvast. Het zal vast en zeker warm zijn vandaag. Het blijft droog en dat geldt ook voor morgen.
1: Inderdaad.
0: Is dat, is dat een observatie waar jij mee uit de voeten kan?
1: Dat is een hele goede observatie, Koop. Echt het weer in een notendop.
0: Ja.
1: Maar er zijn wel wat kleine details waar we rekening mee kunnen houden vandaag. Want het is momenteel zonovergoten. Onder invloed van een meest matige wind uit het zuiden warmt het heel snel op. En de temperaturen die komen momenteel al uit op zomerse waarde van 25 graden of nog wat meer. Maar daar komt nog een schepje bij vanmiddag met tropische temperaturen van 30 graden of nog wat hoger. De bewolking neemt wel iets toe aan het eind van de dag, maar het blijft wel gewoon droog.
0: Ja, had je dat gisteren al verwacht?
1: Ja, dat hadden we wel verwacht inderdaad. Dat er wat meer bewolking in het weerbeeld zou zijn later.
0: Ja.
1: En de wind draait vanavond ook naar het westen. Wordt het ook wat, wat vochtiger, wat klammer vanavond en vannacht.
0: Het wordt dan ook wat koeler?
1: Het wordt ook wel wat koeler. De luchtvochtigheid neemt iets toe. De temperatuur gaat wel iets omlaag. En vannacht daalt de temperatuur dan naar een aangename 15 graden. En dat is een prima temperatuur om te slapen.
0: Zeker. Ramen even lekker open in huis. Dan koelt het weer een beetje af. Ja, dan ben ik toch benieuwd wat het morgenochtend, de maandag, gaat worden.
1: Ja, komende nacht draait de wind dus van west naar noordwest. En morgen hebben we te maken met die noordwestelijke aanvoer. Komt er tijdelijk wat minder hete lucht naar Utrecht toe. Maar morgen is het zeker wel aangenaam weer met 23 of 24 graden aan het eind van de middag. Er trekken wolkenvelden voorbij, het blijft wel droog. En naarmate de dag vordert krijgt de zon ook steeds meer ruimte om te schijnen. Morgen dus een hele aardige zomerdag met 24 of 25 graden, Koop.
0: Nou, dat klinkt lekker hoor. En beter te behappen, denk ik, dan dat hele warme, hè?
1: Dat denk ik ook.
0: Ja, beetje klam wordt het wel, begrijp ik. Floris, over een uurtje kijken we naar de rest van de week. Wat vind je?
1: Gaan we doen, Koop. Tot straks.
0: Tot zo, hè.

0: Geniet van je weekend met muziekplezier.
1: Vrijdag tot met zondag vanaf 12 uur.
0: Bij ons Radio M Utrecht.
2: Vandaag met Chris.
3: Beep for help. Soms heb je hulp nodig. Van schoonmaken, kleine klusjes, tuin, boodschappen, koken, tot gezelschap en begeleiding. Voor jezelf, voor iemand waar je voor mantelzorgt, of voor jullie allebei. Vandaag geboekt, morgen al hulp. Boek nu via beepforhelp.nl/Utrecht. Direct hulp aan huis.
4: 70% korting op bus en tram. Woon je in de provincie Utrecht en heb je een lager inkomen? Ga naar kortingov.nl en reis een jaar lang voordelig met bus en tram in de daluren. www.kortingov.nl.
5: Het ontroerende, waargebeurde verhaal van twee vrouwen die vechten voor hun vrijheid in De Wees van Westerbeek. De historische roman van bestseller-auteur Patricia Snell. Haal De Wees van Westerbeek nu bij de boekhandel.
6: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
7: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
8: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
9: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
10: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij bleef staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
9: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
11: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app. Radio M Utrecht.
12: Michel Koenen met het NOS-journaal. De aanhoudende hitte en droogte zijn niet alleen slecht voor de natuur, maar ook voor de economie. Daarvoor waarschuwt Triodos. Volgens de bank is de situatie zo erg dat de verwachte economische groei in de EU dit jaar in rook op zal gaan. Vooral Frankrijk wordt hard geraakt, gevolgd door Italië en Spanje. Door de hitte en droogte kunnen veel mensen daar niet goed werken. En ook de Nederlandse economie is niet goed afgestemd op hitte en droogte, dat zegt de Triodosbank. En vooral landbouw merkt dat. En vanwege de lage waterstand wordt ook de transportsector getroffen. Bij een woning in Arnhem heeft vannacht een explosie plaatsgevonden. Daarbij zijn een aantal ramen gesprongen, niemand raakte gewond. De politie kreeg om 2 uur vannacht een melding van een ontploffing. Het is nog niet bekend wie er achter de explosie zat. En in de straat in Arnhem wordt onderzoek gedaan. Vanaf vandaag mogen er in delen van Duitsland weer vrachtwagens op de weg. Normaal gesproken mogen ze niet rijden op zondag. Maar vanwege de extreem lage waterstand is er amper vervoer via het water mogelijk. Door vrachtwagens op zondag in te zetten zou bijvoorbeeld de bevoorrading van supermarkten niet in gevaar komen. En in Italië is een oud-Romeins scheepswrak ontdekt voor de westkust van Sicilië. Het is ruim 2000 jaar oud. En op de zeebodem liggen honderden amforen. Dat zijn oude aardewerken kruiken met 2 handvaten. Daar werd wijn of olie in vervoerd. Het schip werd gevonden na een tip. En Italië spreekt van een van de belangrijkste archeologische vondsten van de afgelopen jaren. De komende maanden wordt er verder onderzoek gedaan en ook worden er maatregelen genomen om het wrak te beschermen. Het weer dan nog, vooral vanmiddag flink wat zon bij 27 graden in het noorden tot lokaal 32 in Limburg. Morgen eerst bewolkt met in het noorden kans op lichte regen. Het wordt dan iets minder warm met 20 tot 28 graden. De dagen daarna ook weer iets minder warm. En aan het einde van de week dan kunnen er weer tropische temperaturen zijn. Dit was het NOS Journaal.
6: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen. Beter leven.
2: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27 of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
13: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energiecrisis. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
2: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
14: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
15: De Tweede Wereldoorlog eindigde in Nederlands-Indië op 15 augustus 1945. Daarom draag ik 15 augustus de Malati, teken van respect. En kijk ik 's avonds vanaf 18:45 naar de Nationale Herdenking live op NPO 1. U ook?
16: De zomer vier je bij ons.
17: Want het is zomer.
1: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
18: M voor elkaar met Koop Geersing.

0: I Say a Little Prayer.
1: This is my prayer.
0: Oorspronkelijk van Dionne Warwick. En het ontstond bijna per ongeluk. Tijdens repetities zong Aretha Franklin een nummer mee voor de lol met haar achtergrondzangeressen. Tot iedereen besefte dat dit een eigen opname verdiende. Ja, zo is het.
2: En voor elkaar.
0: De ochtend die loopt alweer op zijn einde. En op een zomerse zondag heeft dat iets weemoedigs. Alsof je de tijd even door je vingers voelt glijden. Maar er is geen haast en de avond belooft iets moois. Straks tegen 11:30 bel ik met Hans van Oosterhout. Die is van het Slottuintheater. En daar zijn vanmiddag leuke activiteiten waar je zo naartoe kan. En precies op dit moment zweeft er een zeppelin boven Nederland. En ik kijk eventjes, hij zit ten noorden van Arnhem. Heeft net Burgers' Zoo doorgestoken. En als je op de A12 rijdt ten noorden van Arnhem, dan zou je hem nu moeten kunnen zien. Hij gaat richting het nationale park de Hoge Veluwe. En wij zullen hem straks in onze regio kunnen zien. Ik weet niet of dat al binnen het uur lukt, want een zeppelin gaat natuurlijk niet zo heel hard. Je kunt hem opzoeken op Flight Radar. En dan kun je meteen volgen waar die is. Hij heeft registratienummer DLZFN, oftewel Delta Lima Zulu Foxtrot November. En hij meet de luchtkwaliteit. Hij gaat via Kootwijk, Amersfoort, Utrecht. Nou, een groot spektakel, 75 meter. Dat moet je toch vandaag even zien, hè? En het is misschien niet zo spannend als de zonsverduistering die aanstaande woensdag zal zijn. Maar toch, kijk even, misschien spot je hem al. En laat het ons weten via de RTV Utrecht-app. Een foto, een mailtje naar mvoorelkaar@rtvutrecht.nl. En dan ons wekelijks liedje van M. Zo'n nummer dat je gehoord moet hebben. Ook al ken je het misschien niet. Er zijn namelijk van die liedjes die je het gevoel geven dat je nog even mag loslaten. En dit is er zo een. Crosby en Nash, die zingen het samen van hun album Crosby Nash, geschreven door James Raymond, de zoon van David Crosby. En het gaat over jezelf neerleggen bij het water. Over het verlangen om opnieuw te beginnen. Om de pijn en de verwarring te laten wegspoelen. En licht en schoon weer op te staan. Twee stemmen die in elkaar passen alsof ze nooit iets anders deden. En een melodie die je zachtjes meeneemt naar de rivier. Laat je maar gaan. Lay Me Down, dit liedje van hem, is voor jou.

0: tijd bijna als grap. Alides Hiddink die wil dus iets schrijven dat lekker voortkabbelt. En zo rolde deze meezinger er zomaar uit. Time Bandits waren dat. En ook vanmiddag valt er van alles te beleven in onze regio. Ik heb er weer een paar voor je uitgezocht. Want dat doen we hier in M voor elkaar op Radio M Utrecht. In het Huis van Houten is het vanmiddag tijd voor bridge en andere spellen voor wie het al jaren speelt en voor de huiskamerbridger die gewoon eens wil aanschuiven. Je speelt op je eigen niveau, tussen de spellen door ontmoet je zomaar nieuwe mensen. Er is ook klaverjassen, rummy cup, dus neem gerust je eigen spel mee. De inloop is om 1 uur boven de bibliotheek aan de Onderdoor 160 in Houten. En aanmelden kan vooraf via bchouten.nl, hè, Bridge Club Houten. Van de kaart op tafel naar een quizpolstaart op het plein. Dat heeft met honden te maken. Op het Berlijnplein in Utrecht is het vanmiddag hondenclub. Een speeldag voor honden, hun baasjes en iedereen die van honden houdt. Je maakt een praatje met andere hondeneigenaren. Net alsof je je hond even lekker uitlaat. Je hond snuffelt in de losloopzone. En er klinkt zachte, hondvriendelijke muziek, bestaat die? Terwijl jij een drankje pakt. Geen hond, geen probleem. Wie weet ontmoet je hier je toekomstige oppashond. En ik kan het je aanraden, is hartstikke leuk. Het duurt van 1 tot 5 uur op het Berlijnplein in Utrecht. En meer lees je op raumutrecht.nl. En ik hoop dat ze iets doen tegen de enorme warmte, hè? Ook voor de hondjes. Ik hoop dat er veel schaduw is. Of laat je vanaf het water een oude stad aan je voorbij glijden. Vanaf het water zie je een stad met andere ogen. En in IJsselstein kan dat. Met de IJsselvaart glijd je door de vestinggracht rondom de oude binnenstad, langs de monumenten, terwijl de schipper je verhalen vertelt. Halverwege stap je uit en loop je naar de tweede boot. Een klein avontuur dus op zich. En die rondvaart die vertrekt om 2:30 en om 2:30 bij Museum IJsselstein aan de Walkade 2. En reserveren doe je op rondvaartenijsselstein.nl. En dan is er weer voetbal van FC Utrecht vanmiddag. Sportcollega Reinoud, goedemorgen.
1: Een hele goedemorgen, Koop. Ondanks de hoge temperaturen zou je er niet aan denken. Maar toch is dit weekend de Eredivisie weer begonnen. We beginnen met een korte terugblik op hoe het vorig seizoen eindigde.
2: El Karouani, paas heeft hem, het is gedaan. Ajax gaat de Conference League in. Utrecht heeft een lange vakantie.
1: Die vakantie is dan nu toch echt voorbij. Het seizoen begint weer en nieuwe rondes, nieuwe kansen. En een nieuwe trainer, Anthony Correa. Zijn doel is natuurlijk het winnen van wedstrijden. En hoe dat moet, is hij vanaf het begin direct duidelijk over.
3: De kans om te winnen wordt groter als je van achteruit af en toe het spel over de grond kan openbreken, in plaats van steeds hetzelfde te doen. Of het wel of niet gaat lukken, en dat gaat de toekomst zich uitwijzen. We moeten ergens een startpunt hebben. En dat stukje lef en ballen tonen, ja, daar heb ik ze wel proberen uit te dagen.
1: Een duidelijk doel dus voor Correa om het over te brengen op zijn spelers. Verdediger Siewe Horemans is het daarmee eens.
4: Ja, daar begint alles bij, met energie brengen. Dus dat is waar. Ja.
1: En of die energie genoeg is om wedstrijden te gaan winnen, gaan we beleven dit seizoen. Vanmiddag is de eerste wedstrijd uit in Groningen. Een wedstrijd die vorig seizoen tot het einde toe spannend was.
2: Karelsson! Karelsson scoort hem! Het is de 91ste minuut en Jesper Karelsson haalt uit en hij scoort de 2-1 voor FC Utrecht. Komt het dan toch goed voor de FC?
1: En of het vanmiddag net zo spannend wordt, dat kun je beleven bij RTV Utrecht. Verdediger Siebe Horemans denkt in ieder geval dat FC Utrecht Groningen wel kan verslaan.
4: Ja, we hebben Groningen geanalyseerd en heel goed voetballende ploeg van achteruit. Keeper die goed kan voetballen, maar ze nemen ook risico en daar moeten wij bloeren en daar zullen we op inzetten.
1: Nou, Koop, je hoort het. Siebe Horemans is er in ieder geval positief over. FC Utrecht gaat winnen. Of dat ook echt gaat lukken, dat kun je vanmiddag beluisteren via rtvutrecht.nl of de app.

0: Radio M Utrecht is je weekend van goud. Luister elke zaterdag en zondag vanaf 5 uur naar het Gouden Weekend met Edwin Meerman.
1: Geschiedenis aan de dis en ik schuif graag aan bij het eten met de krenten uit de pap, muziek voor fijnproevers, gebakken lucht en pittige maar ook sentimentele sausjes. Een lekker uitje naar een hitweek van toen en even voor 7 een zoet toetje.
0: Het Gouden Weekend met Edwin Meerman. Zaterdag en zondag, 5 uur, Radio M Utrecht.

0: is Montreal. Schuilen hier op Radio M Utrecht. Het loopt alweer tegen 11:30. Op deze zondagochtend, 9 augustus. In de verfkelder van de Salon van Weleer in Utrecht wordt je vanmiddag voorgelezen. 1,5 tot 2 uur lang klinkt een verhaal, een lang fragment uit een klassiek Nederlands boek. En welk boek het wordt, dat blijft een verrassing, zodat je je makkelijker laat meevoeren. Na afloop praat je na met een kop koffie of thee erbij. Het kost je niks. Het begint om 1:30 aan de Oude Gracht 290 in Utrecht. En meer vind je op salonvanweleer.nl. Een leuke club hoor. Van het woord dat klinkt naar het potlood dat kijkt. Tekenliefhebbers trekken vanmiddag de stad in met Urban Sketch Woerden. Een groep die er geregeld op uitgaat om te tekenen wat ze ziet en elkaar te inspireren. Je neemt je eigen spullen mee, je zoekt een plekje, vangt een gevel, een gracht of een voorbijganger op papier. En achteraf bekijk je elkaars werk. Iedereen is welkom, hoe je ook tekent. Van 2 tot 4:30 met als startpunt de Petruskerk aan het Kerkplein 5 in Woerden. En als je wat meer informatie wil hebben, moet je even een mailtje sturen naar uskwoerden@gmail.com. En voor wie liever luistert naar een verhaal dat wordt verteld, op de tribune van het Slottuintheater in Zeist vertelt verhalenverteller Hans van Woerkom vanmiddag de gouden kroon van Karel de Grote. Over een gestolen kroon, schaduwmeesters en een ridder, zijn vrouw en de hofnar die op pad gaat om alles recht te zetten. Muzikaal omlijst, spannend en gevaarlijk en helemaal gratis. Daarover ga ik praten. En met wie? Ja, met iemand die daar heel veel van weet. Dat is Hans van Oosterhout. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Het is een stralende zondagmiddag. Wat een mooi verhaal moet dat worden.
1: Dat denk ik ook. Ik kijk er nu al naar uit. Ik ben nu al in het theater. Ik kan niet wachten. Ja, nou, ik ben bezig met opbouwen natuurlijk. Maar goed.
0: Ja, je hebt nog eventjes. Voor wie de Slottuin nog nooit heeft gevonden, wat voor plek is dat theater? En wat maakt een middag daar zo bijzonder?
1: Nou, het Slottuintheater staat in de tuin van Slot Zeist. Dat verklaart de naam meteen. Nou, Slot Zeist is natuurlijk een prachtig decor voor een openluchttheater. En ik kijk hier naar een stralend blauwe hemel, een schitterende achterdecor van kleurige bomen en een grote tribune met plek voor wel 1000 mensen. En het is echt een prachtige plek hier. En daar organiseren wij de hele zomer door allerlei voorstellingen, zoals vanmiddag ook.
0: Ja, er zijn twee dingen die vanmiddag voorbij komen. Ik heb net al iets verteld en over een aantal uurtjes. Het grootste koor van Zeist in het Mezing Café. Maar laten we eens even beginnen met Hans van Woerkom. Hè. Wat mogen we ons voorstellen bij dat verhaal over die gouden kroon van Karel de Grote? En voor wie is het bedoeld?
1: Nou, over het verhaal zelf kan ik niet zo heel veel vertellen. Want ja, daarvoor moet je natuurlijk gewoon komen luisteren. Ja. Het is een middeleeuws verhaal. Het gaat over twee mensen die op zoek gaan naar een belangrijke kroon die verdwenen is. En het bijzondere aan deze voorstelling is, het is een vertelvoorstelling. Hans van Woerkom is een verteller, dus die vertelt het verhaal zonder dat hij in een decor met allerlei attributen staat. En als je hem aan het werk ziet en vooral hoort, dan heb je het gevoel dat je midden in het verhaal bent. Het is echt fenomenaal zoals die man kan vertellen. En het is echt een aanrader. En het leuke is, zijn verhalen zijn voor jong en oud. Het maakt echt niet uit. Het is geen, ja, je mag het een kindervoorstelling noemen, maar wij noemen het zelf liever een familievoorstelling. Ik kan het iedereen aanraden. En de voorstelling wordt overigens ook nog aangevuld door muziek van twee muzikanten die heel veel verschillende instrumenten bespelen. Dus die maken het allemaal nog net even iets spannender, zou ik dat zeggen.
0: Ja. Heb jij het al gehoord of is het voor jou ook een verrassing vanmiddag?
1: Nee, dit verhaal ken ik niet. Ik ken Hans van Woerkom wel. Ik heb hem, we hebben hem vorig jaar hier gehad met het verhaal Ridder Amélie. Dat was dus ook een riddervertelling, maar een hele andere over een meisje dat ridder wilde worden. Eerder is hij hier ook wel eens geweest en ik ben echt helemaal groot fan van hem.
0: Meesterverteller Hans van Woerkom omlijst dus door muziek, door twee muzikanten. Nou, dat is mooi. Even over het weer, Hans. Het wordt nogal warm vanmiddag. Hoe zit het met de schaduw? Mochten mensen denken van ja, als ik toch buiten zit, hoe zit dat?
1: Nou, het Slottuintheater is echt perfect gebouwd. De tribunes liggen smiddags in de schaduw. Dus daar zit je heerlijk. En als er iets van een briesje is, en dat is eigenlijk altijd wel, dan waait dat lekker over de tribune heen. Dus daar zit je helemaal goed. Als je hier aankomt en je zoekt een plekje in de schaduw, dan weet je zeker dat je de rest van de voorstelling in de schaduw blijft zitten. Ja. Dus dat is nog heel makkelijk ook. En we hebben hier, zoals dat hoort bij een openluchttheater, één grote lamp, de zon. En die staat op de artiesten gericht. Helaas voor de artiesten kunnen we hem niet dimmen.
0: Nee. Goed is smeren, zou ik zeggen.
1: Ja, precies.
0: En dan is er nog iets vanmiddag, om 4:00, het Mezingcafé, waar de hele tuin verandert in het grootste koor van Zeist, zou je kunnen zeggen, hè, met Peter Elbertsen achter de piano, zanger Barend Laperre voorop. Moet je kunnen zingen om mee te doen, of gaat het om iets anders?
1: Nee hoor, je moet alleen maar lol hebben in zingen. Het Mezingcafé is een activiteit die de rest van het jaar binnen in een theater in Zeist plaatsvindt. En dat gaat er alleen maar om dat je gewoon lekker met z'n allen liedjes gaat zingen die iedereen wel kent. Voor één keer gaan we dus naar buiten. En omdat we hier heel veel plek hebben, verwacht ik ook heel veel mensen. En dus dan zit je al snel aan het grootste koor van Zeist natuurlijk, als we met z'n allen gaan zingen.
0: Ja, het klinkt heerlijk. Ik stel me zo voor dat ik daar toevallig aan het wandelen ben, buiten die slotgracht. En dat ik dat gegalm van die muziek hoor. Het is allemaal gratis, toch?
1: Het is allemaal gratis, ja. Dus mocht je vanmiddag inderdaad langslopen, stap gewoon het witte bruggetje bij de theekoepel over, loop de tuin in en schuif aan. Ja. Iedereen is welkom. De tekst hoef je trouwens ook niet te kennen, want we hebben boekjes. Dus overal is voor gezorgd.
0: Ja, wat is het repertoire een beetje qua zang?
1: Er zitten wat liedjes van de Beatles bij. Er zitten Nederlandstalige liedjes bij. Het zijn echt bekende meezingers. Het dorp komt natuurlijk ook langs. Dat is altijd goed. Traditiegetrouw sluit een Mezingcafé af met het kleine café aan de haven. Dat doen we nu ook. Maar er zit dan nog een kleine extra toegift bij. En die ga ik niet verklappen.
0: Nou ja.
1: Het
0: zijn de grote knijters. Hè? Hoe laat kun je best een plekje komen zoeken?
1: Komt niet al te laat, zou ik zeggen. Maar hou er rekening mee dat als je alleen voor het Mezingcafé komt, dan vinden we het fijn als je pas na de vertelvoorstelling de tribune opgaat. Dus dan zou ik zeggen vanaf 3:30 ongeveer.
0: Ja?
1: Maar ja, dat let je. Het kost niks, dus probeer ook eens een vertelvoorstelling. Kom gewoon lekker om 2:30 of tussen 2:30 en 3:30 en schuif aan en laat je verrassen.
0: Ja, nou, jij steekt met een hele grote groep vrijwilligers ontzettend veel tijd in dit theater. Wat doet het met jou als je die tuin op zo'n middag vol ziet lopen?
1: Dit is voor mij de ultieme invulling van de zomer. Het is echt een feest. Weet je, het mooie is, je komt 's ochtends aan hier. Het is stil. Je gaat langzaam opbouwen naar die voorstelling toe. En dan opeens dan zit het hier helemaal vol met mensen die gewoon een geweldige middag beleven. Omdat het gratis is, kan iedereen het ook doen. Hè? Dat is waarom wij dat vinden ook heel belangrijk. En ja, dan ga je na afloop naar huis met het gevoel van hier is iets gebeurd.
0: Nou, wat een middag in het vooruitzicht, hè? Ja. Even nog op een rij. Vanmiddag dus in het Slottuintheater in Zeist. Om 2:30 de verhalenvoorstelling. Om 4:00 het Mezingcafé. Hans van Oosterhout, dank je wel. Heel veel dank en een prachtige volle tuin gewenst vanmiddag. En wie weet komen we elkaar daar nog tegen, hè?
1: Je bent van harte welkom.
0: Zoals iedereen, hè?
1: Zoals iedereen.
0: Gaan we vast even uit volle borst.

0: Oorspronkelijk van Edith Piaf. Kreeg een verrassend nieuw jasje. Een radicale bossa nova versie opgenomen zonder ooit het origineel gehoord te hebben. Ja, om niet beïnvloed te raken. Grace Jones was dat. Ik ga haar eind deze maand zien op een festival in Portugal, in Lissabon. En daar treedt ook Robbie Williams op. En ik ga zelf voor Angine de Poitrine. Wat zeg je? Ja, misschien nog nooit van gehoord. Helemaal niet erg, maar dat vind ik heel erg leuk. Dus ik ga haar zien. Kijk, dat moet al een dame op leeftijd zijn, denk ik, hè? Ik heb nog drie dingen voor je, voor wie deze zondag nog even wil laten duren. Met muziek als rode draad. En intussen heeft Chris zich alweer gemeld. Die zit hier om 12 uur live met muziekplezier. En eventuele verzoekjes kun je altijd naar hem sturen. Ook al lukt het misschien niet om even in te loggen op onze site en daar alles achter te laten, kunnen we gewoon een appje sturen. Op het Horecaplein in Zeist wordt de dansvloer vanmiddag van jou. Bij Zeister Festivals klinkt de mooiste Latin-muziek. Salsa, bachata, merengue. En salsa-dj André zorgt dat je niet stil kunt blijven zitten. Kun je het toch niet? Om 3:30 is er een korte salsa-workshop voor beginners. En op de terrassen eromheen bestel je tapas bij je drankje. Toegang is gratis, begint om 14:00 op het Horecaplein aan de Slotlaan in Zeist. En meer op zeisterfestivals.nl. En als de dag milder wordt, wordt ook de muziek dat. Bij de Utrechter aan het Vredenburg sluit je de zondag in stijl af met live muziek op het terras. Vanmiddag speelt Ismena, dromerige, melancholische folk. Warme klanken, intieme liedjes van een singer-songwriter die je zomaar meeneemt. Je loopt gewoon binnen met een hapje en een drankje erbij en je laat de middag langzaam uitlopen. Begint om 3:00 aan het Vredenburg 40 in Utrecht. En meer vind je op deutrechter.nl. En wie de dag wil laten eindigen met zijn eigen stem, ik heb het zojuist al gezegd, in het Meezingcafé om 4:00 kun je naar het Slottuintheater. Is ook allemaal gratis. Ga lekker op tijd, want dan pik je ook nog een verhalenverteller mee.
1: De zomer vier je bij ons.
0: Nou en of?
2: De zomer vier je bij ons.
0: Dat zeg ik. Ah, dan gaan we zo meteen eens even kijken wat het weer doet. Wat het weer doet. Wat het weer doet.

0: Ja, heb je dit wel eens gehoord? Denk het niet, hè? Dat waren de Fleet Foxes met een nummer dat heet Battery Kinsey. Dat is vernoemd naar een verlaten kustbatterij in de staat Washington. Daar trok een bandlid zich terug om in alle rust nummers voor het album te schrijven. En dit lied ontstond precies op die plek. Aldus Fleet Foxes. Ja, en dan gaan we eens eventjes kijken hoe het in Houten is bij Floris. Goedemorgen, Floris.
1: Goedemorgen, Koop.
0: Ik krijg berichtjes van mensen die zeggen van het zonnetje staat vrolijk te stralen boven Overvecht. Dat zegt Ineke. Jan die zegt de Zeppelin die vliegt nu in de buurt van Otterlo. Dat was een half uurtje geleden. En 20 minuten geleden Ad Tempelaar die zegt dat luchtmeterstation wat in het nieuws was vloog net over hier in de Harskamp. Nou, dat is hartstikke leuk. En ik weet niet of jij, Floris, al meegekeken hebt. De grote Zeppelin die een enorme luchtmeting doet. Die zit op het ogenblik bij Radio Kootwijk en vliegt daarna door naar Utrecht. Dus die gaat ook onze regio binnen. Nou, die hebben goed weer, hè?
1: Die hebben fantastisch weer, inderdaad. Ik ga zo meteen even naar buiten kijken als hij overvliegt.
0: Ja.
1: Want de lucht is blauw van kleur. Er trekken hooguit wat sluierwolken over. En verder is het gewoon warm buiten. Momenteel al zomers heet, met 25 graden of nog wat meer, onder invloed van een zuidelijke stroming. En het wordt vanmiddag nog wat warmer, Koop, met lokaal zelfs tropische temperaturen van 30 graden. De zon blijft vrolijk schijnen, er trekken wat wolkenvelden over. Met name later op de avond kan de bewolking tijdelijk wat dikker worden.
0: Ah, kijk eens aan. Hoe gaat het verder dan?
1: Ja, vannacht draait de wind naar het noordwesten. Wordt er ook wat vochtigere lucht aangevoerd. En dat betekent dat we vanavond en vannacht ook wat klammere omstandigheden in de regio Utrecht krijgen. Het wordt wat vochtiger, wat broeieriger. En vannacht daalt de temperatuur dan uiteindelijk naar zo'n 15 of 16 graden. Voor de rest wel een aangename temperatuur om lekker te slapen. Maar de wind draait dus wel naar het noordwesten en voert ze ook wat meer bewolking aan vannacht.
0: Ja.
1: Nou, morgen een beetje een overgangsdag. Er wordt minder warme lucht aangevoerd vanaf de Noordzee. Maar met temperaturen van 24 tot lokaal nog 25 graden morgenmiddag is het gewoon goed over in de provincie. En met name later breekt de zon vaker door. Dinsdag ook een hele aangename zomerdag met 23 of 24 graden. De zon doet volop mee in het weerbeeld. Er is weinig bewolking aanwezig en er waait een meest matige wind uit het noorden. En vanaf woensdag krijgen we onder invloed van een krachtig hoge drukgebied te maken met een aantal zeer warme dagen. Woensdag wordt het 28 of 29 graden al. Maar als de stroming eenmaal gaat draaien naar het oosten tot zuidoosten donderdag en vrijdag, dan krijgen we zelfs een aantal zeer hete dagen met kans op tropische temperaturen van 32 of lokaal zelfs 33 graden.
0: Jonge, jonge, jonge. En droog blijft het, hè?
1: En droog blijft het. Ja. Pas aan het eind van volgende week stijgt de kans op een enkele lichte bui.
0: Het is te weinig, denk ik.
1: Is veel te weinig, inderdaad.
0: Zeker, zeker. Hey, dank, hè, voor vandaag.
1: Ja, bedankt, Koop.
0: En we gaan elkaar wel weer spreken. Ik wens jou een hele mooie zondag. En jij thuis, veel plezier zometeen met Chris.

0: Woonboulevard met alle grote woonwinkels bij elkaar. Makkelijk bereikbaar, gratis parkeren en waar je alle stijlen en merken kunt vinden.
1: Woonboulevard Utrecht, iedereen is er thuis.
2: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
3: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 0767 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
2: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
4: Je wou alle smaken milkshake proberen, maar nu is je rekening helemaal uitgemolken? Maak er een potje van, want met de rekening van Buut maak je zelf

0: bank die het een tikje anders doet.
1: Kom deze zomer naar het oudste museum van Nederland en ga mee op een ontdekkingstocht vol activiteiten voor alle leeftijden. Vier de zomer in Tyler's Museum in Haarlem.
2: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
1: Zomer in Tylers. Surf voor het programma en tickets naar tylersmuseum.nl.
2: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
3: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
4: Michel Koenen met het NOS-journaal. Voor de zuidkust van Oman lekt olie uit een vastgelopen tanker die onderdeel uitmaakt van de Russische schaduwvloot, waarmee het land Europese sancties ontwijkt. Het schip zakt langzaam weg onder water. Aan een boord zijn zeker 800.000 vaten ruwe aardolie. Op beelden is een kilometerslange olievlek te zien. De tanker werd 2 maanden geleden door 1 of meerdere explosies geraakt en is sindsdien gestrand. Rondom het eiland waar het schip ligt komen onder meer zeldzame soorten zeeschildpadden en walvissen voor. Bij een woning in Arnhem heeft vannacht een explosie plaatsgevonden. Daarbij is een aantal ramen gesprongen, niemand raakte gewond. De politie kreeg rond 2 uur vannacht een melding. Het is nog niet bekend wie er achter de explosie zat. In de straat in Arnhem wordt onderzoek gedaan. Alle agenten van de omstreden Amerikaanse immigratiedienst ICE krijgen nog deze maand een bodycam. Maar of de beelden worden vrijgegeven bij een incident is nog maar de vraag. ICE wil ze kunnen achterhouden, onder meer vanwege de privacy van betrokkenen. De bodycams die worden ingevoerd na dodelijke schietincidenten in januari. Omstanders die filmden het. En de eerste verklaringen van ICE en president Trump over wat er was gebeurd, die bleken niet te kloppen. En met een Zeppelin worden metingen gedaan van de luchtkwaliteit boven delen van Nederland. De Zeppelin die vliegt voor de metingen langzaam en laag op ongeveer 300 meter hoogte. Aan de Zeppelin is allerlei meetapparatuur vastgemaakt. Het onderzoek wordt gedaan door Duitse en Nederlandse onderzoekers. En met de resultaten van de metingen van bijvoorbeeld uitlaatgassen, CO2 en fijnstof worden na het onderzoek analyses gemaakt van de ontwikkelingen in de luchtkwaliteit. En de onderzoekers die denken weermodellen en verwachtingen van de luchtkwaliteit daarmee te kunnen verbeteren. Het weer nog, vooral vanmiddag flink wat zon. 27 graden in het noorden tot lokaal 32 in Limburg. En morgen eerst bewolkt, dan in het noorden een buitje misschien. En iets minder warm dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
5: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH IJshoorntjes, 8 stuks, voor maar 1,80 €. Dat wordt lekker afkoelen. Prijsfavorieten. Lekker zomers. Altijd laag.
6: Lekkere van Albert Heijn.
7: Helpende hand uit de buurt nodig?
8: Beep for Help. Van schoonmaken, kleine klusjes, tuin, boodschappen, koken, tot gezelschap en begeleiding. Vandaag geboekt, morgen al hulp. Of elk ander moment dat jou uitkomt. Behoefte aan hulp?
7: Boek nu via beepforhelp.nl/Utrecht. Direct hulp aan huis.
9: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Radio M Utrecht jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
10: So worth going on a summer.
11: De zomer vier je bij ons.
12: Alle tijd, want het is zomer.
3: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
13: Muziekplezier met Chris.

Tim Finn en Fraction, Too Much Friction, 1984, een heerlijke binnenkomer zo. Terwijl dit nummer liep, kregen we een appje van Jeroen uit Maarsen. En Jeroen was op dat moment de schutting aan het bijtsen in de volle zon, handig. En schreef, deze plaat doet me altijd denken aan de zomer van 1984, wat een jaar was dat. En natuurlijk de Olympische Spelen van Los Angeles en ook nog de eerste Apple-computer die uitkwam. En Maria Zevenbergen, dankjewel, jij stuurde allemaal foto's van de Zeppelin. Die is nu zo'n beetje de provincie binnengekomen volgens mij. Het is 12 uur, zondagmiddag en je bent er weer. Welkom bij Muziekplezier. Ja, 2 uurtjes muziek voor jou. En nou, lekker rustig aan doen. Misschien zit je nog aan de koffie. Of ben je in de supermarkt onderweg. Dat kan natuurlijk ook nog. Of lekker thuis en je denkt, nou, ik zie wel wat deze middag brengt. Nou, wij zijn er dan voor jou. En muziek die je kent, muziek die je misschien al een tijdje niet meer hebt gehoord. Of natuurlijk, gewoon een verzoekplaatje aanvragen. Want dat is toch wel het leukste. Dat iemand een plaat aanvraagt, omdat daar een verhaal achter zit. Een herinnering, een persoon of gewoon omdat je die plaat ontzettend lekker vindt. Dus laat maar komen. Heb je verzoekers door naar de studio? Dat kan via de RTV Utrecht-app. Rechts bovenin vind je het spraakwolkje. En dan kom je direct in verbinding met de studio.

0: M voor elkaar met Koop Geersing. Elke zaterdag en zondagmorgen om 10 uur.
1: En of, samen met Marilia en Gerard ga ik graag voor je aan de gang. Zet je je graag in voor een goed doel en kan je wel wat hulp geven?

0: of app tijdens de uitzending. Ik spreek je graag, want we doen het samen.
1: En voor elkaar met Koop Geersing. Zaterdag en zondagmorgen om 10 uur. Bij ons, Radio M Utrecht.

Multicolor. Sanne en Lieke uit Woerden, die stuurden een berichtje. Op deze plaat kun je gewoon niet stilstaan. Het nummer stamt uit 2022. Dat was het jaar dat we langzaam uit corona, ken je dat nog? Pandemie kropen en de wereld letterlijk weer wat meer multicolor werd. En dankjewel. Even kijken, Peter Okhuizen. Je vraagt Queen aan met een hele speciale reden. Kind of Magic komt er zo meteen aan. En Dorothea van der Gun, BZM met Mon Amour. Dat is ook zo'n lekkere. Nou, die twee komen er zo meteen aan. Helemaal lekker. En dit is Van McCoy en de Soul Cha-Cha.

0: Nou, het was nog wel een probleempje in het begin om dit plaatje op te nemen. Want de Franse taal was hun niet helemaal machtig. Maar oh, wat is dit goed gelukt zeg. BZN, Mon Amour. Speciaal voor Dorothea van der Gun uit Diemen. Speciaal voor haar zus Ria. Want zij staat altijd klaar voor Dorothea. Hartstikke mooi. Muziekplezier, daar luister je naar. We hebben veel verzoekplaten deze middag. Ik wou ochtend zeggen, ik ben er een beetje vanaf. Maar het is 7 minuten voor 1:30. En aan de telefoon hebben wij Peter.
1: Ja, goedemiddag.
0: Peter Okhuizen.
1: Hi Chris.
0: Waar bel je vandaan?
1: Ja, ik zit in de auto. Ik ben nog een beetje naar de stad.
0: Oké, in Utrecht maar, of niet?
1: Ja, Utrecht ja, maar ik sta veilig aan de kant.
0: Dus. Oh, goed zo. Ja. En wat is het mooiste momentje van deze week? Heb je iets meegemaakt waarvan je zegt, ah, dat deed me goed?
1: We hebben airco laten installeren thuis.
0: Oh, maar dat is ja. Wel een geluksmomentje hoor.
1: Ja, en dat is echt een verademing.
0: Dat snap ik. Ja, ik heb er thuis ook eentje hangen sinds vorig jaar of zo. Maar het is wel een mooie investering, hoor.
1: Zeker. En we hebben er nu echt heel veel plezier van, in ieder geval.
0: Dat snap ik, Peter. Voordat jij de rit vervolgt naar de stad, jij hebt mij een appje gestuurd over een verzoekplaat. Jij mag de microfoon hebben.
1: Dankjewel. Ja, het gaat over Queen. Queen die had in 1986, dat is nu dus precies 40 jaar geleden, hadden ze in Europa de Magic Tour. Ja. Naar aanleiding van het album Kind of Magic. Er waren zelfs 3 concerten in Nederland. 11, 12 en 19 juni. En ik was zelf op 11 juni was ik daarbij.
0: Oké.
1: En wat ook mooi was, dat op 27 juli, toen gaven ze een concert in Budapest. En dat concert is destijds op camera vastgelegd. En dat komt 7 oktober aanstaande. Wordt dat wereldwijd in heel veel bioscopen vertoond. Dat concert is door de wasstraat gehaald. En het geluid en beeldkwaliteit is opgepoetst. En het wordt 7 oktober wereldwijd in allerlei bioscopen gedraaid. Ook in Utrecht, in Kinepolis. Maar Queen die sloot de Magic Tour af op 9 oktober. Augustus, dus dat is vandaag precies 40 jaar geleden, in het Knebworth Park in Engeland. Voor ongeveer 150.000 toeschouwers. Maar goed, wat we toen nog niet wisten, Chris, maar nu inmiddels wel, dat de laatste tournee zou zijn van Queen met Freddie Mercury. En ook vandaag het laatste optreden van Queen met Freddie Mercury. Ja. Want zoals we weten werd hij daarna van lieverlee steeds zieker. En op 24 november 1991 uiteindelijk overleed aan de gevolgen van AIDS.
0: Ja, inderdaad, als je dat toch nagaat, wat een turbulente situatie dat is geweest, zeg. Aan zijn einde eigenlijk. Maar jij was niet bij dit concert, hè, dit laatste?
1: Nee. Had ik graag willen zijn. Ik was in Leiden, in de Groenroothallen. Dat bestaat niet meer. Dat is laatst ook afgebroken. Maar goed, met Freddie Mercury ben ik uiteindelijk 7 keer geweest. Vanaf 1977 tot en met 86. En daarna was het klaar.
0: Ja, ik heb een groot fan aan de lijn, dat weet ik zeker.
1: Ja, zeker.
0: Peter Okhuizen. Je vroeg aan Queen, A Kind of Magic. Die gaan we draaien voor jou. En bedankt voor je mooie verhaal. Doe me goed.
1: Is goed, Chris. Fijne dag nog.
0: Ja, jij ook, hè.
1: Hoi.
0: Tot ziens. It's a kind of magic.

Ja, het zijn de paarse strepen op de weg. Dat moest ik even doorgeven aan familie De Jong uit Soest. Zij luisteren momenteel in de auto onderweg naar de Meubelboulevard. En deelde via de app dat de vader, Henk, bij de gitaarsolo van deze plaat altijd net iets te hard het gaspedaal indrukt. Ja, daar mag je maar 60. Dat zijn die paarse lijntjes. En Anneke, ik was daar ook bij het laatste concert eigenlijk waar Freddie Mercury bij aanwezig was. Ik had VIP-kaarten en wat heb ik genoten in de Groenoordhallen waar ik vlakbij woonde. Dankjewel, Anneke. En ja, even kijken, Flip Vonk uit Woerden. Jij vraagt ook weer een hele mooie plaat aan, hoor. Ik kende hem zelf niet, maar ik heb hem gevonden en ik ga hem voor je draaien. Cat Stevens en I Love My Dog. Het komt eraan. Dit zijn de Cats, dat is weer wat anders. Ander beestje.

Even speciaal voor Flip Vonk uit Woerden. Je hebt afgelopen week op de hond van je vriendin gepast en vandaar wilde je deze plaat even horen. Nou, dat is geregeld. Cat Stevens en I Love My Dog bij Radio M Utrecht. Muziekplezier, dat betekent verzoekplaten en de verhalen. Die kun je indienen. En het makkelijkste is om dat via de app van RTV Utrecht te doen. Mocht je die nog niet hebben, kun je die downloaden. Dat is gratis en voor niets. Ja. En rechtsbovenin een spraakwolkje. Kun je appen met de studio en dan je verzoekplaat achterlaten. En het mooiste is een verhaaltje erbij. Dan weten we waar het over gaat. Zometeen het weerbericht. Dit is Celine Dion. And that's the way it is.

Matja van Rolf Sanchez. Dat hoorde je hier bij Radio M Utrecht. Ja, we gaan eens even kijken, wat doet het weer? Nou, vandaag in het noorden wat meer bewolking dan in het midden van het land. Temperatuur rond de 29 graden vandaag. En vanavond blijft het ook lang warm. Het koelt af naar een graad of 19 vannacht. Morgen, ja, ook een beetje hetzelfde als vandaag. 29, 30 graden kan het wel worden. En later in de week oplopende temperaturen. Dat zal zijn vanaf woensdag, donderdag ongeveer. En dan is 34, 35 graden geen uitzondering.

Jan stuurde een berichtje naar de studio dat ze de Duitse Zeppelin die boven ons land gaat, is aan het vliegen, zo moet ik zeggen. Vliegt u bij Radio Kootwijk in de omgeving van Barneveld en draait daar rondjes. Is inmiddels al een keer of vier gedaan. Dankjewel Jan voor je bericht. Dus hij zit een beetje op de grens van onze provincie. Dus naar buiten kijken, mocht je hem willen zien. Flight Radar kan je daarbij helpen. De zomer van 1976 staat bekend als een van de heetste en droogste zomers van de geschiedenis van ons land. En dat was 17 dagen lang boven de 30 graden. Met ook een droge periode en natuurbranden, toen al. Dit is Pussycat. Ja. En blijf maar lachen.

Tino Martin, jij liet me vallen bij Radio M Utrecht. Ik zat even helemaal in gedachten, stond een Erwin Peters achter mij. Ik zat echt in een andere wereld, maar maakt niet uit. Lekkere plaats en zo dadelijk nog veel meer in één kwartier muziekplezier. En dat zal zijn in deel 2 van deze show. Leuk dat je er ook bij blijft. Blijf dat ook doen, lekker luisteren. We beginnen zometeen met Billy Joel en dit is Robbie Williams.

0: Boulevard met alle grote woonwinkels bij elkaar. Makkelijk bereikbaar, gratis parkeren en waar je alle stijlen en merken kunt vinden.
1: Woonboulevard Utrecht, iedereen is er thuis.
2: Dagje uit? Dit moet je zien. Het verhaal van Vincent van Gogh en zijn grote voorbeeld Rembrandt. Kom naar de Oude Noorderkerk in Hartje Amsterdam en beleef de mooiste 360 graden attractie voor het hele gezin. Boek nu tickets op Van Gogh en Rembrandtinamsterdam.nl.
3: 70% korting op bus en tram. Woon je in de provincie Utrecht en heb je een lager inkomen? Ga naar kortingov.nl en reis een jaar lang voordelig met bus en tram in de daluren. www.kortingov.nl.
4: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd, ook in de zomer. Zoals AH ijshoorntjes, 8 stuks, voor maar 1,80 euro. Dat wordt lekker afkoelen. Prijsfavorieten. Lekker zomer.

0: Het NOS-journaal. De jongen die op zijn school in Thailand meerdere mensen doodschoot, keek online naar gewelddadige content. Dat heeft de politie ontdekt op zijn computer. Ook nam hij eerder een soort luchtbugs mee naar school, die werd in beslag genomen door een docent. De schutter kreeg de afgelopen jaren steeds meer interesse voor vuurwapens, zeggen getuigen. De jongen schoot vrijdag eerst zijn grootouders dood, waarna hij op school nog 6 mensen om het leven bracht. In een van de klaslokalen pleegde hij uiteindelijk zelfmoord. Meer dan 20 mensen raakten gewond. In Den Haag zijn gisteravond 2 mannen opgepakt voor een woningoverval in Helmond de nacht ervoor. Bij die overval raakten de 2 bewoners van het huis gewond. De man en de vrouw die kregen klappen van de daders. Er ontstond een worsteling en uiteindelijk wist het stel de 2 overvallers te verjagen. Het zijn een 36-jarige man uit Den Haag en een jongen van 17 uit Den Bosch. Spanje heeft gisteren bijna 200 reizigers vanuit Italië gecontroleerd. De Spaanse douane controleerde in totaal 12 vluchten op verschillende vliegvelden in het land. Spanje kondigde vrijdag de controles aan. Het is een reactie op de controles die Italië andersom instelde voor reizigers uit Spanje. Premier Meloni vond die nodig nadat migranten de Spaanse exclave Ceuta hadden bestormd. Volgens Spanje zijn de meeste mensen weer teruggestuurd. En wie vanuit Ceuta naar het Europese vasteland wil, die moet ook langs een grenscontrole. En er vliegt een zeppelin van 75 meter lang over het oosten van Nederland. En daarmee wordt de luchtkwaliteit gemeten boven delen van het land. En de zeppelin die vliegt daarom langzaam op ongeveer 300 meter hoogte. En Duitse en Nederlandse onderzoekers die hopen met de onderzoeksresultaten weermodellen en verwachtingen van de luchtkwaliteit te kunnen verbeteren. Het weer zonnig bij 27 graden in het noorden tot lokaal 32 in Limburg. In de loop van de dag neemt vanuit het zuiden de bewolking toe. Dit was het NOS Journaal.
1: Een woonboulevard met alle grote woonwinkels bij elkaar. Makkelijk bereikbaar, gratis parkeren en waar je alle stijlen en merken kunt vinden.
2: Woonboulevard Utrecht, iedereen is er thuis.
3: Dag je uit? Dit moet je zien. Het verhaal van Vincent van Gogh en zijn grote voorbeeld Rembrandt. Kom naar de Oude Noorderkerk in Hartje Amsterdam en beleef de mooiste 360 graden attractie voor het hele gezin. Boek nu tickets op Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
4: 70% korting op bus en tram. Woon je in de provincie Utrecht en heb je een lager inkomen? Ga naar kortingov.nl en reis een jaar lang voordelig met bus en tram in de daluren. www.kortingov.nl.
5: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd, ook in de zomer. Zoals AH ijshoorntjes, 8 stuks, voor maar 1,80 €. Dat wordt lekker afkoelen. Prijsfavorieten. Lekker zomers, altijd laag.
6: Lekkere van Albert Heijn.
7: So what going on a summer?
8: De zomer vier je bij ons.
9: Alle tijd, want het is zomer.
10: Is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
11: Muziekplezier met Chris.

Dennis uit IJsselstein staat in de tuin de barbecue schoon te schrobben. Want vanavond is er een barbecue met je familie. En je appte nog, deze kan echt wel een stukje harder hoor. Radio M Utrecht, je houdt helemaal van Billy Joel, dat was hij dan. En Uptown Girl, dat is het tweede deel van Muziekplezier. En dat betekent de verzoekplaat die je kunt aanvragen via de app van RTV Utrecht. Rechtsbovenin vind je het spraakwolkje. Mooi is dat, hè? En dan komen de berichten hier in de studio binnen, of anders gewoon via radio.mutrecht.nl. Via het verzoekplaten-button. Die vind je gelijk op de homepagina, dus dat moet goed komen. Het is tijd voor 1 kwartier muziekplezier. Zometeen hoor je de Fortunes.

Ja, dat was het laatste in het rijtje van 1 kwartier muziekplezier bij Radio M Utrecht. Het is 2:50. De verzoekjes die komen lekker binnen. Even kijken, zometeen gaan we nog even proberen te bellen met Mark de Boer. Die ligt op een of ander strand. En daarover gesproken, Chantal, deze vraag jij aan. Weet je nog wat het is?

Zo, Mark de Boer, je ligt op het strand. Ik heb een hele mooie foto van jou gekregen. Samen met Astrid. En je wilde heel graag deze plaat horen van de surfers. Windsurfing. Bij Radio M Utrecht. En daarvoor, ja, Rutger van Barneveld. Zomer, zon en strand. Het plaatje waar het allemaal mee begon. In Tiel opgenomen. Bij de Stadspoort. Ja, zo is dat gegaan. En nu in een nieuw jasje. Dus ja, wie weet scoort hij net zo goed weer als die andere plaat. Maar ja, niet iedereen is het ermee eens. Als ik zo de appjes zie. Leuke plaat, maar er zijn ook een aantal bij die zeggen... nou, dat hoeft niet meer hoor. Maar ja, het programma Muziekplezier is voor iedereen. Dus ja, ook voor degene die deze plaat willen horen. Hé Chantal? Zometeen Robert Holmes met Escape. Ook zo'n lekkere, de Pina Colada song. En dit is Earth, Wind and Fire. Met Star bij Radio M Utrecht.

0: Ja. Robert Holmes, Escape. Uit het jaar dat van alles aan de hand was. 1980 was in Nederland wel een historisch jaar met de inhuldiging van koningin Beatrix. En ook de beruchte krakersrellen, die waren toen ook aan de hand. Ja, de Pina Colada-song, dat is natuurlijk ook weer... Dat heeft te maken met ananas.
1: Oh, god.
0: Nee, weet je, ik wil het toch even over hebben. Want we hebben het een beetje voorbij laten gaan. Een beetje rustig. Ik ben ook op tijd weggegaan gisteren en zo. Maar heeft het nog wat met jou gedaan? Want deze plaat omvat natuurlijk een ananas. Het heeft wel wat bij mij gedaan. Dat wil ik zo meteen wel vertellen. Maar hoe sta je erin?
1: Nou, dag, goedemiddag luisteraars. Erwin Peters hier. En je moet weten dat, een tijdje geleden Chris met zijn lieftallige vrouw bij de supermarkt was. Een ananas pakte. En dit lijkt wel op Erwin Peters. En er pakte een vrouw ook een ananas. Oh, die pakt ook een Erwin Peters ananas. Ja. En die vrouw zegt, oh, is het een specifieke ananas? Ja, het is wel heel specifiek. Omdat je mij vergeleek met een ananas. En daarna volgden de filmpjes over ananassen die ontkroond waren. En daar heb ik iets tegen. Ik vind ananassen een heel fijn stukje fruit. Lekker, maar ook heel feestelijk. En dat ik niet tegen kan is... Je hebt sommige supermarkten, die hebben ze al ontkroond. Die liggen ze daar. Ik vind het zo zielig.
0: Ja, dat is ook zo.
1: Toen kreeg ik een paar filmpjes en zo. Maar weet je wat ik dacht? Je had het gestuurd en ik heb er geen film van gemaakt. Maar ik deed hetzelfde met aardbeien. Maar, snap je? Dus ik denk, ja, maak me er ook schuldig aan. Dat vind ik ook zo zielig.
0: Maar heb je die associatie met mij dan? Als je een aardbei ziet?
1: Of het hoofd, hè? Of wat? Nee.
0: Dat heeft ook een kroontje, hè? Dus
1: ja. Ananas is voor altijd vereenzelvigd met jij in de supermarkt. En zo.
0: Nou, ik was dus van de week wederom in de supermarkt. En het is zo gek. Dan kom ik met het karretje binnen, wederom met mijn vrouw. En dan kijk ik gelijk, waar liggen ze?
1: Mag je niet alleen? Mag je niet alleen?
0: Nee, wat weet
1: de
0: je toch?
1: Impuls aankopen. Oh ja, dat is waar. Ja. Oh, sorry, ja.
0: Krattenvol, weet je nog?
1: Ja, oh ja, die impuls aankopen. Ja,
0: misschien beter om dat... Maar toen zag ik ze weer liggen met kroon. Dus ik sta gewoon met die ananas in die supermarkt. Drukke supermarkt. En je ziet mij kijken van, wat ga ik ermee doen? En ik wist het niet, maar ik moest er wat mee doen. Dus ik heb hem op mijn hoofd gezet voor een foto. Maar het was al lang in het andere pad. Dus ik sta met die ananas op mijn hoofd. Die mensen kijken me aan. Dat is niet oké, dit. Maar dit gebeurt dus. Ik moet dit doen.
1: Nou, als Ingrid de kenner een beetje. Maar als die al wegloopt, dan is het wel heel bont. Dan heb je waarschijnlijk gewoon echt minimaal 10 minuten... naar die ananas staan staren.
0: Je had het helemaal niet in de gaten, joh, wat ik aan het doen was. Ik ren gelijk naar die ananas. En met kroon, dat is die. En dan ga ik. Nu ga ik. En ik wist het niet meer. Ik op mijn hoofd zetten. Waarom? Dat doet het dus met mij tegenwoordig.
1: Ja, staat je goed, hoor.
0: Dank je wel.

Ilse. Ilse de Lange. Next to me, Radio M Utrecht. Het is zondagmiddag. Fijn dat je erbij bent. En Jannie Ruske heeft nog een bericht gestuurd. Hallo Jannie. Ik hoorde dat je een verzoekplaat mag sturen. Dus bij deze, je wil een plaatje horen van Emma Chaplin. Die moet ik even doorschuiven naar volgende week, als je het erg vindt. Dat doet je weer terugbrengen naar de prachtvakantie in Turkije. Groetjes en fijne uitzending van Jannie Ruske. Dank je wel voor je leuke reactie. En ik ga er nog even achteraan. Hè. Komt best wel goed. Wat? Oh, dat ja, zat even dwars. Astrid, ook jouw reactie is hier binnengekomen.

was ik driftig, vroeger was jij driftig, maar we hebben onze rust gevonden. En we zitten naast elkaar en we zeggen niet zoveel, voor alles wat jij doet.

0: Nou, ik heb wel de trekken van mijn vader, denk ik, uit het verleden. Ja, ik kijk met één oog naar Erwin even. Oh. Zit hij nog steeds in de studio? Komt altijd eerder om even aanwezig te zijn. Dat is heel bijzonder. Maar Stef Bos, papa. Maar ik ben niet helemaal gelijk. En na de dood elkaar tegenkomen, dan ben ik hem even kwijt. Dat is niet zo. Nee, dat is niet zo.
1: Nee?
0: Nee, het is het, gisteren liep ik op het kerkhof. Ja. Het was een uitvaart.
1: Ja.
0: En dat was niet zo'n heel mooi kerkhof trouwens. Maar toen dacht ik, ja, het stopt gewoon. Daar kan ik een heel lang gesprek over hebben hoor. Maar,
1: nou, hoe weet je dat nou?
0: Ja, dat is net alsof je onder een narcose gaat. Krijg je anesthesie en dan weet je niks meer. Klaar.
1: Ja, dat weet je niet.
0: Nee, je weet het niet. Maar dat denk ik dan, weet je wel.
1: Ja, maar bewijs het maar eens.
0: Oké. Nee, maar denk jij daar nooit over na?
1: Oh, jawel hoor.
0: Maar denk jij dat er meer
1: is? Ik kan me niet voorstellen, omdat we zulke innige banden met elkaar aangaan. En energie moet ergens blijven. En ik kan me niet voorstellen dat het hierna zo eindigt.
0: Waarom heb jij zoveel bas in die stem?
1: Even kijken. Ik heb geen idee. Ik lijk op mijn vader, die heeft dat ook.
0: Oh.
1: Ja, die heeft ook een rollende R, voor als ik kwaad werd.
0: Jouw naam wordt niet afgekort, hè? Met R of zo.
1: R, nee.
0: Nee, mijn volledige naam is Christian.
1: Ja.
0: En als mijn vader, mijn moeder riep Christian, dan wist dikke shit. Wegwezen.
1: SMS, Christian. Ja.
0: Christian, help. Oké, we gaan eens even kijken. Vandaag een graadje of 28 in het land, in het midden van het land. En als je de afkoeling wil zoeken, dan moet je naar het noorden gaan. Morgen en morgenmiddag vooral, daar wordt het een graad of 29. Een spatje regen aan het einde van de dag. En dan de vooruitzichten, ja, dat is prima eigenlijk. We krijgen een klein onderuit dipje, zeg maar, in de halfwege de week. Dinsdag, woensdag ongeveer 22, 23 graden. Maar daarna gaan de temperaturen weer oplopen tot een 35 graden.

0: Radio M Utrecht met de Monkees en Daydream Believer. 6 minuten voor 2, dat is het nu. En nou, je hebt hem net al gehoord. Erwin Peters, je hoort hem straks tussen 2 en 5. Heb je een beetje lekkere pluk de plaat? Is die moeilijk?
1: Ja, ik ben heel benieuwd of jij het...
0: Ik moet eventjes blijven hangen. Dat is altijd een soort verplichting. Zeg ja hoor, nee, dat is heel moeilijk. Hey, veel plezier met hem. Tot 5 uur hoor je hem. En dit zijn de Bellstars.
2: As I lie here, thinking of you, I realize that nothing is new.

0: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Radio M Utrecht jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
1: Helpende hand uit de buurt nodig? Van schoonmaken, kleine klusjes, tuin, boodschappen, koken tot gezelschap en begeleiding. Voor jezelf of iemand waar je voor mantel zorgt. Vandaag geboekt, morgen al hulp.
2: Boek nu via piepvoorhelp.nl/Utrecht. Direct hulp aan huis.
3: Wat het juiste hoortoestel voor je doet. Je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
4: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
5: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
6: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Nintendo Switch 2 ter waarde van €489. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op Ziggo.nl. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
7: Zonder leden geen Max, dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We Zijn Er Bijna, Max Vakantieman, Carrie op Vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
6: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
8: De Tweede Wereldoorlog eindigde in Nederlands-Indië op 15 augustus 1945. Daarom draag ik 15 augustus de Malati, teken van respect. En kijk ik 's avonds vanaf 6:45 naar de nationale herdenking live op NPO 1. U ook?
9: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
10: Michel Koenen met het NOS-journaal. De man van 26 die gisteren werd aangehouden voor twee steekpartijen in Rotterdam vertoonde onbegrepen gedrag en krijgt passende zorg, dat zegt de politie. Die voegt eraan toe dat de man verdachte blijft, niet alleen van de twee steekpartijen waarbij twee mannen gewond raakten, maar ook van een poging daartoe. Alle drie de aanvallen die waren in de buurt van elkaar en werden binnen een half uur gepleegd. De verdachte en de slachtoffers kenden elkaar niet. In de haven van New York zijn een vrouw van 27 en een baby van 5 maanden om het leven gekomen bij een bootongeluk. De boot waarin ze zaten sloeg gisteravond om in de buurt van Liberty Island, waarop het vrijheidsbeeld staat. 12 opvarenden, onder wie de kapitein, konden worden gered. De vrouw en de baby die werden later door duikers uit het water gehaald en in het ziekenhuis doodverklaard. Of ze familie van elkaar zijn, dat is niet bekendgemaakt. Er wordt steeds meer bekend over de jongen die op een school in Thailand meerdere mensen doodschoot. Hij keek online naar gewelddadige dingen en nam eerder al eens een soort luchtbuks mee naar school. De jongen schoot vrijdag eerst zijn grootouders dood en vervolgens op school nog eens 6 mensen. Daarna bracht hij zichzelf om het leven. En bij Oman lekt olie uit een vastgelopen tanker van de Russische schaduwvloot, waarmee Rusland sancties ontwijkt. Aan boord zijn zeker 800.000 vaten olie en er ligt inmiddels een kilometerslange olievlek. De tanker zakt langzaam onder water. Het weer nog zonnig bij 27 graden in het noorden tot lokaal 32 in Limburg. Maar in de loop van de dag neemt vanuit het zuiden de bewolking toe. Morgen eerst bewolkt, later kans op wat buien in het noorden en in de middag dan weer zon. Dit was het NOS Journaal.
11: Een woonboulevard met alle grote woonwinkels bij elkaar. Makkelijk bereikbaar, gratis parkeren en waar je alle stijlen en merken kunt vinden.
12: Woonboulevard Utrecht, iedereen is er thuis.
13: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
14: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 0767 3x0 of chat via de luisterlijn.nl.
15: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
16: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
15: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
17: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
18: So we're going on a summer.
19: De zomer vier je bij ons.
20: We hebben alle tijd, want het is zomer.
9: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
21: Pluk de middag met Erwin Peters.

Kijk naar te kijken, zo'n stoel waarvan officieel nergens staat dat die van iemand is. Maar ken je dat? Welke plek in huis is zo van iemand dat iedereen weet, daar ga je niet zitten? Ik ben heel erg benieuwd. Dus welke plek in huis is zo van iemand dat iedereen weet, daar ga je niet zitten? Stuur een berichtje naar de studio van Radio M Utrecht. Dat kan via de RTV Utrecht app. Rechts boven app ons komt het hier in de studio terecht. En doen we de rest, zoals andere vrienden ook doen, met de WhatsApp.

0: Radio M Utrecht is je weekend van goud. Luister elke zaterdag en zondag vanaf 5 uur naar het Gouden Weekend met Edwin Meerman.
1: Geschiedenis aan de dis en ik schuif graag aan bij het eten met de krenten uit de pap, muziek voor fijnproevers, gebakken lucht en pittige, maar ook sentimentele sausjes. Een lekker uitje naar een hitweek van toen en even voor 7 een zoet toetje.
0: Het Gouden Weekend met Edwin Meerman. Zaterdag en zondag, 5 uur, Radio M Utrecht.

Ik vind het zo mooi. Hè? Dus Emma Heesters trouwens een hartebreker. Ze begon ooit in de huiskamer met covers op internet. He, gewoon geen groot plan. Geen arena. Gewoon zingen en uploaden. En daar groeide uiteindelijk dus een miljoenen publiek uit. Hè? Hartebreker is van deze zomer dat contrast. Dat blijft toch grappig. Hè? Je begint met een camera in de woonkamer. En een paar jaar later is een nieuwe plaat gewoon meteen landelijk nieuws. Dat vind ik zo

0: tweede stem te doen. Waarom doe je dit?
1: Waarom, ja. Nou, ik wou zeggen, probeer het vooral ook zelf niet.
2: Maar... In de studio klinkt dat echt anders dan op de radio.
1: Ja, ja. Beter, wou je zeggen.
2: Ik schrik
1: nog beter,
2: gewoon.
1: Ja. Okay. Jij hebt het net al gehoord. Jij vond hem lastig, hè?
2: Ja, ik vond het dit keer wel een lastige, ja.
1: Oké, pluk de plaat. Ik neem dus één heel bekend liedje. Hij is echt uberbekend. Ik heb de tekst in een ander jasje gezet en in een andere taal. Jij, en op een andere melodie. Jij raadt originele titel en artiest van dit liedje. Ben ik klaar voor, ja. Put a little love in my heart is er niet. Dus we zijn op zoek naar het originele titel en artiest van dit liedje. Doe je best. Wat is het?

0: Wat is de originele titel en artiest? Stuur een berichtje naar de studio van Radio M Utrecht. Dat kan via de RTV Utrecht-app. Rechtsboven app ons komt het hier in de studio terecht. Dus op zoek naar het originele artiest en titel van het liedje. Stuur. Nee, het is niet de Engelbewaarder. Dat is het niet. Maar wat het wel is, dat is aan jou.
1: I'd like

Even een eervolle vermelding voor Femi, want die heeft deze plaat eigenlijk min of meer aangevraagd. Maak hier iets van, een leuke love ballad. Oh, ze zegt, vertel even dat ik erop ben gekomen, dat ik mee heb gedacht. Vind ik altijd leuk. Eervolle vermelding op de radio. Liefst Femi, nou, bij deze. Want we zijn op zoek naar de originele titel en artiest van dit liedje.

Ja, enig idee? Denk je dat je het weet, dan stuur je een berichtje naar de studio. Je stuurt een berichtje op de volgende manier. Doe je dat voor het eerst, de RTV Utrecht app. Rechtsboven app ons komt het hier in de studio terecht. De originele titel en artiest. Daarna zijn we op zoek. De ontknoping binnen nu en ongeveer een minuut of acht. Dus je hebt nog heel eventjes.

Het is een graad of 30 in de schaduw. En langzaam maar zeker daalt die temperatuur tot een graad of 24 vanavond om 10 uur. Er komt iets meer wolken. Vannacht dan wordt het een graad of 18. Morgen overdag dan wordt het wat minder heet dan vandaag. Met een graad of 24, een paar wolken. En 24 graden dan in de schaduw.

0: Amy MacDonald. En dit is The Life bij Radio M Utrecht. Daar luister je naar. Nou, hopen dat die telefoon opgenomen wordt. Dat zou toch mooi zijn, als je mee hebt gedaan. Ik probeer het altijd twee keer. Oh, Anne, neem nou op. Anne. Als ik jou zie, ben ik niet meer bij te sturen. Anne. Anne Vos. Ja. Ja.
1: Ik spreek met Anne Vos. Ik kan momenteel de telefoon even niet opnemen, maar als je een bericht...
0: Oké, Anne, ik ga het nog één keer proberen. Anne Vos. Nog één keer. Oh, wel zo sneu. Ja, ik probeer het altijd twee keer. Ja.
1: Hallo.
0: Anne. Met Erwin, Radio M Utrecht.
1: Hoi.
0: Hi, gaat het?
1: Ja, hoor. Mijn telefoon ligt ergens anders dan waar ik was. Dus,
0: Je hebt een mazzel dat ik het...
1: Op de radio,
0: dus. Oh, ja. Ja. Oh, je dacht van, halve paniek en zo in die tent.
1: Nou, valt wel mee, hoor.
0: Nou, Anne, ja. even een drankje inschenken, zo. Even iets lekkers erbij, zo. Even iets voor de schrik. En dan doe ik er altijd nog even een parapluutje op, vind ik leuk. Beetje aan de grote kant misschien. Anne, daar gaan we.

0: Aan de telefoon hebben wij eindelijk.
1: Nou, je hebt hem al zo'n twee keer proberen. Ik ben blij dat je aan de telefoon hebt, Anne.
2: Ja,
1: oh. Ja.
2: Ik ook.
1: Ja, jij ook. Wat was je aan het doen, behalve de radio aan het luisteren en de telefoon ergens neerleggen? Nee. En...
2: ik ben aan het koken.
1: Oh.
2: En aan het koken en bakken.
1: Oh, koken en bakken. Wat, oh, dat klinkt als je om 2:30 gaat koken en bakken. Klinkt als een feestmaal. Is dat een speciale gelegenheid of is het een hobby?
2: Nee. Ik ben als een appeltaart aan het bakken voor morgen, voor de collega's.
1: Oh, collega's. En, waar moet ik solliciteren om morgen te genieten van jouw appeltaart?
2: Bij COA.
1: Bij het COA? Oh.
2: Die met COA, ja.
1: Oh, die hebben wel een appeltaart verdiend. Ik weet niet of je daarmee komt, maar ze zeggen wel eens de liefde van de man en Erwin gaat door de maag. Dus ja, lekker, appeltaart. Nou, en dan ondertussen, hoe gaat het met de appeltaart? Is het jouw specialiteit?
2: Maar we hebben zo'n, ik weet niet of je dat ook op het werk hebben, zo'n fruitmand. En dan wordt er iedere week wordt er fruit gebracht.
1: Oh nee, dat is ja.
2: En dan kan je dan, dat is gewoon om de werknemers gezond te houden. Ja. Maar er blijven de appels altijd over. Dus zo af
1: is dat
2: en toe
1: zo?
2: Dan, ja. En dus af en toe bakt iemand een appeltaart. En nu dacht ik, het is mijn beurt.
1: Ah, wat is het fruit dat het snelste verdwijnt dan, eigenlijk?
2: Ja, dat is een goede vraag.
1: Wat is het snelst? Bananen?
2: Nou, bananen. Ja, bananen gaan er wel snel doorheen.
1: Ja.
2: En dan een beetje de speciale dingen, als er persik in zit of zo.
1: Dat snap ik. Nou ja, ik vind het... we hebben goed gedaan. Die appels vind ik zo zielig als die appels overblijven.
2: Ja, ik heb het verrimpelde genomen.
1: Schatje toch. Kom maar hier, schatjes. Wij maken lekker een appeltaartje. Nou, dat doe je goed. Wat een goed mens. Ja. En bij de COA. En dan gewoon gerimpelde appeltjes redden. De kneusjes, laat maar zeggen. Ach, de kneusjes. In de appeltaart. Dat klonk weer als een dreigement. Ben je klaar voor even de opgave nog een keer van Pluk? Hij was wel te doen, hè, begrijp ik.
2: Ja, heel goed zelfs. Ja.
1: Oh, heel goed. Nou, hier is het versteld staan hoeveel foute antwoorden nog komen. Maar dan gaan we even.

0: Nou, vertel hem maar. Wat is de originele titel en artiest, Anne?
1: Ah ja, ik dacht dat dat Radar Love was van Golden Earring.
0: Ja, dat is het goede antwoord, ja. Oh, en je wint een fruitmandel. Nee, wacht even. Die heb je al. Ja, gerimpelde appeltjes. Ach, goh, schatje, joh, het ziet helemaal voor me. Kom maar mee met mama. Ik maak lekkere appeltaart voor jullie. Die kneutjes, anders worden ze weggegooid. Anne, gefeliciteerd. Voor jou de drie zoenen. De staande ovatie. En je mag kiezen uit een shopper, een puzzelboek of een notitieboekje. Wat mag ik voor je inschenken?
1: Oh, doe maar een notitieboekje.
0: Een notitieboekje. En zullen we de originele versie draaien van Pluk de Plaat? Zullen we gewoon de Golden Earring versie draaien? Dan maar.
1: Ja, mag ik nog iets zeggen?
0: Oh god, oké. Okay. Ja, ik vertel ik ook een appeltaart. Ja, zeg het maar.
1: Nou, in jouw voorgangers, dus die net de uitzending hadden. Leuke uitzending hoor, muziek leuk.
0: Oh.
1: Maar zij hebben het, als het over het weerbericht gaat, had een van die meneer het de hele tijd over dat het zo lekker weer is en zo. Nou, het is natuurlijk wel heel lekker om in het zonnetje te zitten. Maar ik was gisteren, ik woon in Culemborg.
0: Ja.
1: En ik ben naar Houten gegaan met de fiets.
0: Met de fiets, ja, dan is het niet zo lekker weer op de fiets.
1: Nee, maar even afgezien daarvan. De pont lag eruit, dus ik moest via Beuzichem en via Vreeswijk naar Houten fietsen.
0: Is dat een stuk, verder of niet?
1: Dat is een heel stuk verder. 40 kilometer gefietst in totaal.
0: Oh, elektrische fiets hoop ik dan?
1: Nee, gewoon een fiets. Ja, en
0: Oma.
1: Zo in ben ik er van de gerimpelde appels en de echte fietsen. Maar ook even over het klimaat. Want het was zo droog. En bomen die al hun blaadjes laten vallen op dit tijdstip al. En gras wat helemaal geel is. En weet je, het is prachtig weer. Maar er zit echt een hele zwarte kant aan.
0: Maar je kunt,
1: en dat wilde ik even uitleggen.
0: Je kunt helaas niet alles in die appeltaart doen, hè? Aan gerimpelde grasjes en zo. Dat is wel jammer.
1: Nee.
0: Toch?
1: Nee. Nou. Maar goed, dat is even.
0: Oké. Ja. Anne, blijf even hangen. Dat fietsen ook gewoon. Echt op. Oh, ach, arme jij. Blijf hangen, ga ik even je gegevens controleren. En dan gaan we je prijs toesturen. En dan draaien wij het origineel. Nogmaals, dankjewel Femi voor het idee om dit een plukte plaatopgave te maken. Golden Earring, Radar, Love.

een appeltaart. Oh, Chenise. Oh, goedemiddag Erwin. Zoals je ziet kunnen wij heel veel appeltaarten bakken. Fijne uitzending, zegt Rita Mulder. Die stuurde een foto met heel veel appel. Ach, wacht maar tot ze rimpelig zijn. Want Anna, die we net aan de telefoon hebben, die komt ze dan maar redden. De vraag is dus, dankjewel vast voor je reactie. De vraag is dus, welke plek in huis is zo van iemand dat iedereen weet, daar ga je dus niet zitten. Want je hebt dus gewoon stoelen en je hebt stoelen. Zo'n stoel waarvan nergens staat dat die van iemand is. Geen bordje, geen naam op de leuning, niks. Maar hè, als visite daar gaat zitten, dan gebeurt er meteen iets. Ken je dat? Niet veel, alleen dat iedereen even kijkt. En dat is dus echt onderzocht. Hè. Als jij vaak genoeg op dezelfde plek gaat zitten, gaat de rest van het gezin die plek vanzelf als van jou zien. Op een gegeven moment hoort die stoel gewoon bij jou, ook als je er niet zit. En we zijn daar ook heel makkelijk in. Een jas op een stoel, een tas, een krant, klaar. In een klassiek onderzoek werden 22 zitplaatsen op die manier gemarkeerd en maar 3 keer ging iemand er toch zitten. Dus eigenlijk hebben we helemaal geen lintje met gereserveerd nodig. Marianne uit Driebergen die zegt, ja, mijn man zegt nooit dat ik op zijn plek zit. Hij zet alleen de staande lamp aan die precies recht in je gezicht schijnt. En na 5 minuten dan verhuis je vrijwillig. Ja, dat vind ik dus erger, hè? Zeg het dan gewoon. En Anja uit Soest die zegt, ja, mijn plek is een rotanstoel in de serre. Hij zit verschrikkelijk, maar ik zit er al 22 jaar. En mijn kinderen hebben een nieuwe aangeboden. En ik vond dat een persoonlijke aanval. Ja, kijk. Daar zit dus ook helemaal geen logica meer in. Die stoel hoeft niet lekker te zitten, hij is gewoon voor jou. Jolanda uit Nieuwegein heeft er ook zo een. Mijn vader heeft al zeker 30 jaar dezelfde stoel naar de televisie. Vorig jaar met kerst ging de nieuwe vriend van mijn zuster in zitten. Niemand zei iets. Mijn vader die pakte gewoon een eetkamerstoel, zette die op ongeveer 20 centimeter voor hem neer en ging daar zitten, recht voor zijn neus, met zijn koffie. En na een minuut vroeg die jongen, zit ik soms op uw plek? En mijn vader, nee hoor jongen, helemaal niet. En hij stond toch maar op. Welke plek is zo van iemand dat iedereen weet, daar ga je niet in zitten? Stuur bericht naar de studio via de RTV Utrecht app rechtsboven. App ons.

0: 70% korting op bus en tram. Woon je in de provincie Utrecht en heb je een lager inkomen? Ga naar kortingov.nl en reis een jaar lang voordelig met bus en tram in de daluren. www.kortingov.nl.
1: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
2: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
3: Zijn we al!
2: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
4: Oh ja, verzekering.
2: En weer door met de Ora autoverzekering.
1: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro. Dewarmte.nl.
2: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
5: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
6: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
5: De fietsonderbroek van Bikeboxer, ontwikkeld voor e-bike en tourfiets. Bikeboxer.nl.
7: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
8: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
9: Casper Meijer met het NOS Journaal. De man van 26 die gisteren werd aangehouden voor twee steekpartijen in Rotterdam vertoonde onbegrepen gedrag en krijgt passende zorg. Dat meldt de politie. Die voegt eraan toe dat de man verdachte blijft, niet alleen van de twee steekpartijen waarbij twee mannen gewond raakten, maar ook van een poging daartoe. Alle drie de aanvallen waren in de buurt van elkaar en werden binnen een half uur gepleegd. De verdachte en de slachtoffers kenden elkaar niet. In de haven van New York zijn een vrouw van 27 en een baby van 5 maanden om het leven gekomen bij een bootongeluk. De boot waarin ze zaten sloeg gisteravond om in de buurt van Liberty Island, waarop het vrijheidsbeeld staat. 12 opvarenden onder wie de kapitein konden worden gered. De vrouw en de baby werden later door duikers uit het water gehaald en in het ziekenhuis doodverklaard. Of ze familie van elkaar zijn, is niet bekendgemaakt. In Den Haag zijn gisteravond 2 mannen opgepakt voor een woningoverval in Helmond de nacht ervoor. Bij die overval raakten de 2 bewoners van het huis gewond. De man en vrouw kregen klappen van de daders. Er ontstond een worsteling en uiteindelijk wist het stel de 2 overvallers te verjagen. Het zijn een 36-jarige man uit Den Haag en een jongen van 17 uit Den Bosch. In de Eredivisie heeft Feyenoord met 1-0 gewonnen van stadsgenoot Sparta. Het enige doelpunt werd gemaakt door Luciano Valente. Op dit moment zijn er 2 wedstrijden bezig. Groningen tegen Utrecht en PEC Zwolle tegen Ajax. Later vanmiddag speelt Heerenveen nog tegen Twente. Het weer, zonnig bij 27 graden in het noorden tot lokaal 32 graden in Limburg. In de loop van vanmiddag neemt vanuit het zuiden de bewolking toe. Morgen eerst bewolkt. In het noorden is er kans op wat dichte buien. In de middag breekt de zon weer door en het wordt morgen 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Een woonboulevard met alle grote woonwinkels bij elkaar. Makkelijk bereikbaar, gratis parkeren en waar je alle stijlen en merken kunt vinden.
11: Woonboulevard Utrecht, iedereen is er thuis.
12: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH IJshoorntjes, 8 stuks, voor maar 1,80 euro. Dat wordt lekker afkoelen. Prijsfavorieten. Lekker zomers, altijd laag.
13: Lekkere van Albert Heijn.
14: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
15: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad. Partner voor Talent.
1: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
15: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
1: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro? Dewarmte.nl.
7: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
3: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot een uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
4: De zomer vier je bij ons.
8: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
16: Pluk de middag met Erwin Peters.

Albert Hammond bij Radio M Utrecht en de Free Electric Band. Goedemiddag, dit is uur nummer 2 van Pluk de Middag op deze zondag. Ik ben Erwin, leuk dat je erbij bent.

hoe verreserveringen werkt. Hè? Geen handdoek erop zoals bij het zwembad. Maar iedereen weet het, die ene stoel, de ene hoek van de bank. Dus als je net inschakelt, de vraag is... welke plek in huis is zo van iemand dat iedereen weet... daar ga je niet zitten. Stuur een berichtje via de app rechtsboven.

0: Radio M Utrecht viert het weekend. Van vrijdag tot en met zondag.
1: Met fijne programma's zoals Vroeg Op en Voor Elkaar, Muziekplezier en Pluk de Middag. Chris, Liesbeth, Koop, Joost en Erwin zorgen voor dat heerlijke weekendgevoel.
0: 3 dagen gezelligheid met de beste muziek, leuke gesprekken, spelletjes, het weer en meer.
1: Dus geniet ook tijdens het wassen van de auto, het klussen of onderweg naar je familie van een extra lang weekend.
0: Samen met ons, Radio M Utrecht.

0: Sally wordt ze ook wel genoemd. Het is Cher bij Radio M Utrecht. En Believe, en daarvoor hoorde je de Doobie Brothers en Listen to the Music. Nou, goedemiddag, dit is Pluk de Middag en ik ben Erwin. En we hebben dus een vraag die ik heb gesteld. Welke plek in huis is zo van iemand dat iedereen weet, daar ga je niet zitten? Nou, dit gaat dus verder dan alleen thuis. Jeanne Verburg die ging een tijdje geleden bij haar tante op bezoek in een verpleeghuis. Ze gaat zitten, niks aan de hand. Tot er in één keer een stokoud mannetje voor haar staat. Die kijkt haar woest aan. Weg, weg! En Jeanne denkt toch, wat heb ik nou gedaan? Zegt haar tante, je zit in zijn stoel. Dus ze schrijft, ja, ik vloog eruit, want hij ging me bijna slaan. Ja, duidelijk. Hè? Die stoel was dus niet gereserveerd. Die stoel had gewoon een eigenaar. Sera die zegt iets wat ik ook mooi vind. Zij heeft een eigen leren stoel en blijkbaar straalt dat ding vanzelf uit. Hier blijven vanaf. Alleen, zeg maar, dat heet officiële toestemming. Hè? Alleen Johanna mag erin zitten, maar die heeft officiële toestemming. Officiële toestemming. Dus als Johanna komt, hoeft zij blijkbaar niet langs de stoelcommissie. Ja, Gerda van Hek die heeft haar vaste hoekje bij het raam. En daar geldt één uitzondering. Poes Adora. Gerda zegt, ja, katten hebben geen baas, maar personeel. Ja, dan weet je meteen hoe de verhoudingen thuis liggen. Yvonne de Vries die heeft het trouwens helemaal ingericht. Haar tuinstoel die staat onder de parasol, het dichtst bij de keukendeur. Zicht op de tuin en alles links van haar op de tafel. Koffie, boek, sigaretten. Nou, dat is geen stoel meer, dat is een commandopost, toch? En ik kreeg ook bericht van Annie. Annie zegt, ja, ik heb eigenlijk geen eigen stoel, maar ik zit hier wel altijd. En stuurt er ook een foto bij. Ja, zo'n klassieke stoel met een houten frame, geruite kleding, zo'n roze gehaakt kussentje erin en een voetenbankje ervoor. En Annie zegt nadrukkelijk, het is geen schommelstoel, het is een schutstoel. Een schutstoel, Annie?
1: Ja.
0: Dus, oké, een schutstoel, dat vind ik al prachtig. Maar kan ik daarin nog rustig koffie drinken? Of zit hij na drie bewegingen tegen het plafond dan?
1: Nee, je schudt zelf hoe hard je wil.
0: Oh, maar
1: Heb je benen gewoon op de grond en dan kan je met je stoel schudden.
0: Oh.
1: Benen weer. En als je dan je benen op dat krukje legt,
0: ja.
1: Dan schud je helemaal gewoon heen en weer. Gewoon naar voren, naar achteren, naar voren, naar achteren. Een schommelstoel, dan ga je helemaal achterover.
0: Ja.
1: Maar deze schudt gewoon heen en weer.
0: Oh.
1: En het is geen roze kussentje, maar een heel zacht oranje-achtig. Omdat de bekleding is ook een beetje beige-oranje.
0: Oh ja.
1: Ja. Ja.
0: Hey, maar hoe lang kun je daarin blijven zitten schudden voordat iemand thuis denkt, nou, ze komt vandaag niet meer overeind? Of...
1: Nou, ik schud niet altijd hoor, want ik ben dus bezig dingen aan het maken en zo. En ja, dan schud ik natuurlijk niet.
0: Oh nee, ja, ligt eraan. Wat nee,
1: gewoon, als ik televisie kijk, dan leg ik mijn benen op het krukje en dan, dan ga ik dus gewoon heen en weer schuiven.
0: Ah, wanneer wordt er met name geschud?
1: Ja, met name meer als ik niks aan het doen ben, maar dat is heel zelden.
0: Oh, oké, dus dat wordt oké.
1: Zoals nou, als ik met jou praat, dan schud ik heen en weer.
0: Oh ja, dat kan me voorstellen. Dat is zo onrustig met mij praten ook. Alleen maar. Nou, ik heb geen schutsen. Ik leer zoveel en ik wist helemaal niet dat het bestond. En maar dat voetenbankje hoort er dus ook echt bij. Maar,
1: ja, dat, ik had toen die stoel kocht.
0: Ja.
1: Toen denk ik, nou, leuke stoel. Lekker zo heen en weer schudden, heel rustig is aan. En toen zei die meneer, ja, maar dat krukje hoort erbij. Want dan kunt u uw benen opleggen. En dan schudt u zo helemaal heen en weer.
0: Oh.
1: En nou gaan je knieën dus steeds heen en weer, hè, als je gewoon je voet op de grond hebt.
0: En wat gebeurt er als een visite binnenkomt en zonder nadenken dan rechtstreeks in die stoel gaat zitten? Zeg je dan niks? Ga je wachten? Voel je iets van, ja, hallo?
1: Nee, dat gaat nooit.
0: Mijn schutgebied, hallo?
1: Nee, er gaat nooit iemand zitten dan.
0: Oh, nee? Ja?
1: Wees
0: eerlijk, hè? Heb je ooit gedacht, Annie, deze stoel gaat eruit, we nemen iets moderners? En dat je er toen dacht van, nee, deze stoel weet inmiddels te veel, weet je wel?
1: Nee hoor, die gaat niet weg.
0: Nee? Hoe lang heb je hem al?
1: Nou, al meer dan 25 jaar.
0: Oh, die gaat er nooit meer uit.
1: Nee, joh.
0: En hij schudt net zo lekker als in het begin? Of schudt hij beter? Zit er iets
1: nee
0: meer?
1: Hoor, hij schudt net zo lekker als in het begin. Je merkt er geen verschil in van toen ik hem kocht of nu.
0: Oh, dat is wel een kwaliteit. Ik wist echt niet van het bestaan, maar het is een schutstoel. Ik leer zoveel, ja. Annie. Dank je wel voor deze...
1: Ja. Ik wist ook niet dat het bestond, hoor.
0: Nou,
1: maar in die meubelzaak, ik wilde een eigen stoel. En toen kwam er dus dit tevoorschijn. En mijn zoon die zei van, maar dat is echt een stoel voor jou. Ik zei, ja, prima. Ja,
0: kun je wel schudden. Ja.
1: Ja. Ja, maar is, moest ook wel financieel schudden, hoor.
0: Ja, maar deze kwaliteit kan niet goedkoop zijn. Maar bestaat het nog? Wordt het nog een...
1: Ik heb geen idee.
0: Oh, ik vind het wel een heel grappig gegeven, hoor. Dankjewel.
1: Iedereen zegt ook altijd van, jeetje, wat een aparte stoel. Ja. Dat je zo heen en weer schudt. Ik ken alleen maar schommelstoelen.
0: Ja, precies. Ja. Nou ja, ik denk niet dat ik de enige ben die pas nu erachter komt dat het bestaat. Ja. Nou,
1: hey, nou okay.
0: Annie, dankjewel.
1: En ja, fijne uitzending.
0: Dankjewel. Dag Annie. Goh, dit is het niet. Oh, een schutstoel. Maakt me toch echt nieuwsgierig ook.

Dames en heren, vanuit de cockpit van Radio M Utrecht, vlucht 93-1. Heet gezagvoerder Herman Peters u van harte welkom aan boord. De weersomstandigheden zijn uitstekend, 27 graden, ramen open en een stevige kans op meezingen in de auto. Namens de complete bemanning wensen wij u een heerlijke vlucht.

30 graden op dit moment. Later komen er wel wat meer wolken. De temperatuur daalt vannacht tot een graad of 18. Dat is een koudst. Morgen overdag dan wordt het iets minder heet dan vandaag. Wat wolken, portie zon en een graad of 24 in de schaduw.

Ja, mooi. Laura Pausini bij Radio M Utrecht en La Solitudine. En dan... Ja, jouw kans op de eeuwige roem en de prijzen bij Radio M Utrecht. Dat is 3 voor 4. Dat zijn 3 platen met 1 overeenkomst. Dat kan zitten in hetzelfde woordje of het onderwerp in de titel. Het kan ook in de namen van de groep of artiest zitten. Beide klaar voor. 3 platen, we noemen dat 3 aanwijzingen. Dit is aanwijzing nummer 1.

Ja, en dat was aanwijzing nummer 1 in het spelletje 3 voor 4. Bij je vrienden van Radio M Utrecht. Dat zijn 3 platen dus met 1 overeenkomst. Dat kan dus overal in zitten. Hè? Mocht je nou een idee hebben, stuur dan een WhatsApp-bericht naar de studio. Dat kan bijvoorbeeld via de app van RTV Utrecht. Rechtsboven app ons. 3 platen, 3 aanwijzingen. Dit is aanwijzing nummer 2.

En dat was aanwijzing nummer 2. De voorlaatste aanwijzing in het spelletje 3 voor 4 bij Radio M Utrecht. 3 platen met 1 overeenkomst, dat kan overal in zitten. Heb je hem al te pakken? App hem dan naar de studio van Radio M Utrecht via de RTV Utrecht app. Rechtsboven app ons, dan komt hij hier binnen. Heb ik je misschien zometeen aan de telefoon en dan mag je uitzoeken. Dat is na aanwijzing nummer 3.

0: Ah, dat was aanwijzing nummer 3. In het spelletje 3 voor 4, 3 platen met 1 overeenkomst. Sylvia, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Oh, ik zal even afwachten of ik nou wel of niet een voicemail krijg. Maar
1: nee.
0: dit lijkt mij geen voicemail, tenzij het een
1: zeker
0: heel geavanceerde is.
1: Ja, met AI.
0: Met AI, ja. Hey Sylvia, even een vraagje. Als ik vanavond onverwacht bij jou thuis binnenkom, hè, op welke stoel moet ik dan vooral niet gaan zitten? Want daar hebben we het over.
1: Ja, dat heb ik gehoord. Bij mij mag je op elke stoel zitten.
0: Oh, oké, dan kom ik bij jou wonen. Bij andere mensen schijn je eerst het kadaster van de woonkamer te moeten raadplegen. Weet je wel?
1: Ja, nee, hoeft bij mij niet.
0: Nee, heb je geen eigen plek? Zo? Is het toch niet echt
1: een... Ja, ik heb wel mijn favoriete stoel, maar daar mag iedereen in zitten.
0: Bij heel veel mensen vind ik het toch wel duidelijk eruit zien. Er ligt een afstandsbedieningetje in de buurt, weet je wel. Of je ziet meestal wel waar mensen vaak het meest zitten. De hoeken zijn vooral als een beetje een chalonge, hoe heet zo'n ding is. Zo'n bank met dan ook nog een plek voor je voeten en zo. Dat is, ja... Ja, het is meestal de plek waar ik denk, oh, daar zou ik graag willen zitten. Dat zou mijn vaste plek kunnen zijn.
1: En dat durf jij niet?
0: Nee, ik durf niet zoveel.
1: Oh.
0: Nee.
1: Bescheiden.
0: Ik? Ja, nee, ja, dat klopt. Ja, je bent helemaal bescheiden. Hey, Sylvia, goedemiddag.
1: Ja,
0: wat leuk dat je reageert.
1: Ja, dankjewel.
0: Ja, Sylvia, wat was je aan het doen, behalve luisteren dan?
1: Ik was bezig met kleding naaien.
0: Wat wordt er genaaid aan kleding? Is het reparatie of is het zelfmaak?
1: Nee. Zelfgemaakt.
0: Oh.
1: Ik ben een giletje en een rok aan het maken.
0: Oh, wat is de gelegenheid? Ga je afdansen binnenkort?
1: Nee, niet eens.
0: Oh, wat dan?
1: Nou, niks. Gewoon.
0: Oh, dit is voor de hobby.
1: Leuk. Ja, het is een hobby.
0: Oh, ik zou een rok voor mij willen maken. Nee, maar doe je dat vaak? Is dat lastig? Ik vind dat zo fascinerend. Bij sommige mensen zie je gewoon niet dat het zelf gemaakt is.
1: Ja, dat klopt. Ja, ik vind het gewoon leuk. Dus,
0: ja, ik neem aan dat het niet, niet in een sweatshop ergens achter werkt. Het is niet...
1: Nee.
0: Oh.
1: Nee.
0: Wanneer is het klaar, denk je?
1: Er zit geen tijdslijn bij mij.
0: Okay.
1: Nee, ik doe het naast mijn gewone werk, dus ik doe gewoon wanneer ik tijd heb en leuk vind natuurlijk.
0: En wat voor werk doe je daarnaast dan? Wat is je eigenlijke werk?
1: Ik ben managementassistent.
0: Oh, dat is heel iets anders.
1: Daar
0: wordt ook veel genaaid, laat me zeggen, als in achter de rug om of als managementassistent.
1: Nee,
0: of heb je leuk werk?
1: Zeker, ja.
0: Ja, leuke collega's?
1: Ja. Absoluut. Als ik het niet leuk zou vinden, zou ik daar niet gaan werken.
0: Ja, zo'n type. Ja, je klinkt wel zo.
1: Ja.
0: Dat vind ik een hele gezonde.
1: Och, je moet plezier hebben in je werk.
0: Ja, ze zeggen wel eens van hard werken is nog nooit iemand dood gegaan. Maar ja, waarom zou je het risico nemen? Even kijken, Sylvia, 3 voor 4. Vertel, wat is de overeenkomst? Vertel.
1: Toe.
0: Ja, gezondheid. Ja, nee, dat is hem. Ja. Dat is hem, weet je, kun je nog reproduceren welke je hebt gehoord? Of,
1: het begon met Too Shy van Katja Google.
0: Ja.
1: En toen Too Much, Too Little, Too Late van Johnny Mathis.
0: Ja.
1: En de laatste was Too Late for Goodbyes van Julian Lennon.
0: Heb je het zelf bedacht of is het geshazamd?
1: Nee, dat herkende ik.
0: Oh, echt alle drie?
1: Ja.
0: Nee, serieus? Ja, geloof ik. Iemand die handig is met naald en draad en een schaar, ga ik een ruzie maken. Oh ja, vind ik goed hoor. Ja. Nou, applaus.
1: Ja. Oh, dank je.
0: Nou, gefeliciteerd voor jou de 3 zoenen. De staande ovatie. En je mag uitzoeken. Ik heb een shopper voor je, een puzzelboek of een notitieboekje. Welke smaak mag ik inschenken?
1: Ik wil graag de shopper.
0: Goeie keuze. Gaan we even voor je regelen. Blijf even hangen, ga ik even je gegevens controleren dat het op de juiste plek komt. Dankjewel dat je dat je reclame wil lopen voor ons. Het is een mooie shopper.
1: Mooi rood.
0: Mooi rood, ja. Mooie mensen, mooie dingen. Dus hij is helemaal, wordt hij thuis bezorgd. En dragen met trots, maar dat komt wel goed.
1: Super.
0: En draaien we David Essex hier. Gonna Make You a Star bij Radio M Utrecht.

0: Shalimar. Shalimar, 1982, I Can Make You Feel Good. Zometeen na het nieuws hoor je Madonna met True Blue. Shalimar komt uit 1982. Je kunt er niks mee winnen. Ga het niet opzoeken. Dat is leuk voor het spelelement. Maar Shalimar, 1982, komt deze. Komt die van voor 1982 of na 1982?
1: Beep for help. Soms heb je hulp nodig. Van schoonmaken, kleine klusjes, tuin, boodschappen, koken, tot gezelschap en begeleiding. Voor jezelf, voor iemand waar je voor mantel zorgt, of voor jullie allebei. Vandaag geboekt, morgen al hulp. Boek nu via beepforhelp.nl/Utrecht. Direct hulp aan huis.
2: Hey ondernemer, hallo? Kan je me Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
3: Ik doe het voor gezonde nieren.
4: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
5: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
6: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
7: Tuurlijk wel!
6: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
8: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
6: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4.000. Dewarmte.nl.
9: Samen shoppen in unieke boutiquejes, struinen door de mooiste straatjes en neerploffen op een zonnig terras. In Gouda vind je alles voor het perfecte dagje uit.
10: Het ontroerende, waargebeurde verhaal van twee vrouwen die vechten voor hun vrijheid in De Wees van Westerbeek. De historische roman van bestseller-auteur Patricia Snell. Haal De Wees van Westerbeek nu bij de boekhandel.
9: Ontdek alles voor het perfecte dagje uit op welkomingouda.nl.
11: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radio-m-utrecht.nl en de app.
12: Casper Meijer met het NOS-journaal. De Israëlische premier Netanyahu heeft een plan van president Trumps vredesraad afgewezen. Netanyahu zegt dat het Israëlische leger zich pas terugtrekt uit Gaza als Hamas volledig ontwapend is. Vorige maand meldde Trump nog dat de door hem opgerichte vredesraad een historische overeenkomst had gesloten. Hamas en andere strijdgroepen zouden in Gaza de wapens neerleggen, waarna Israëlische troepen zich zouden terugtrekken. Maar na een kabinetsoverleg vandaag zegt Netanyahu dat het Israëlische leger in Gaza blijft totdat Hamas volledig ontwapend is. De Ierse crimineel Daniel Kenahan is door de Verenigde Arabische Emiraten uitgeleverd aan Ierland, dat hem wil vervolgen. Daniel Kenahan wordt gezien als een van de leiders van het Kenahan-kartel. Hij leefde 10 jaar lang openlijk in Dubai, maar in april werd hij daar gearresteerd. De 49-jarige man wordt door Ierland beschouwd als een van de meest gezochte personen in de internationale georganiseerde misdaad. Zijn organisatie zou onder meer verantwoordelijk zijn voor de import van 1/3 van alle cocaïne die Europa wordt binnengesmokkeld. De man van 26, die gisteren werd aangehouden voor 2 steekpartijen in Rotterdam, vertoonde onbegrepen gedrag en krijgt passende zorg. Dat meldt de politie. Die voegt eraan toe dat de man wel verdachte blijft. Met de steekpartijen raakten 2 mannen gewond. Verdachten en slachtoffers kenden elkaar niet. En in Den Haag zijn gisteravond 2 mannen opgepakt voor een woningoverval in Helmond de nacht ervoor. Het is een man van 36 uit Den Haag en een jongen van 17 uit Den Bosch. Bij de overval raakten de 2 bewoners gewond, maar ze wisten de 2 overvallers wel te verjagen. Het weer nog, zonnig bij 27 graden in het noorden tot lokaal 32 graden in Limburg. Morgen eerst bewolkt en in het noorden kans op wat lichte buien. In de middag breekt de zon weer door. Het wordt morgen 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Radio M Utrecht jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
8: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
7: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
13: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
7: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
9: Samen shoppen in unieke boutiquejes, struinen door de mooiste straatjes en neerploffen op een zonnig terras. In Gouda vind je alles voor het perfecte dagje uit.
14: Zonder leden geen Max, dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
9: Ontdek alles voor het perfecte dagje uit op welkomingouda.nl.
15: So what's going on a summer holiday?
16: De zomer vier je bij ons.
17: We hebben alle tijd, want het is zomer.
11: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
18: Pluk de middag met Erwin Peters.

of na 1982, deze plaat. Ja, inderdaad. Het is het najaar van 1986. Madonna en True Blue bij Radio M Utrecht. Goedemiddag. Ik ben Erwin en dit is uur nummer 3 van deze aflevering van Pluk de Middag op deze fraaie zondag. En wat leuk dat je erbij bent. Nog steeds. Nou, welkom.

vraag is dus, welke plek in huis is zo van iemand dat iedereen weet, daar ga je niet zitten. Stuur een berichtje naar de studio van Radio M Utrecht. Mocht je dat overhoopt voor de allereerste keer doen, niet getreurd, gratis te downloaden de RTV Utrecht app. Rechtsboven app ons komt het hier terecht

Tadapatam. Dat was de nationale nieuwe van deze week. Rolf Sanchez met Machar. Rolf die komt trouwens gewoon uit Ede. Hè? Geboren als Rolf Wink. Dus zover is die Latin-wereld nou ook helemaal niet hier ver vandaan. Hè? Dat zou je kunnen zeggen. Welke plek in huis is zo van iemand dat iedereen weet... Daar ga je niet zitten. Ja, ik vind het mooi hoeveel mensen meteen precies weten ook welke plek dat is. En bijna iedereen zegt er vervolgens ook bij... Ja, maar hoor, luister, als iemand anders daar zit is dat helemaal geen probleem. Nee, maar je weet dus wel precies waar iemand hoort. Hè? Marion Brouwer bijvoorbeeld, zij en Louis die zitten overal op dezelfde plek. Aan de eettafel, in de tuin, in de woonkamer. Louis midden op de bank, Marion in de relaxstoel. Maar als iemand anders daar zit, dan schieten we echt niet in de stress. Nee, dat geloof ik op zich ook wel. Alleen volgens mij zit je dan de hele avond toch een beetje naar die persoon te kijken van... Wanneer ga je eigenlijk weer naar huis? Nee hoor. En waar je zit, dat blijkt trouwens ook echt iets te doen. Hè? Er is onderzoek gedaan naar zitplaatsen aan tafel, hè? En vooral die plek aan het hoofd van de tafel wordt heel snel gekoppeld aan status en leiderschap. Dus als je vader vroeger altijd aan het hoofd van de tafel zat... Ja, misschien was dat niet alleen omdat daar de broodman toevallig lekker dichtbij stond. Hans Oosterling uit Maartensdijk, die zit aan de kopste kant van de bar. Daar ontbijt hij, daar leest hij de krant en daar eet hij 's avonds ook. En Hans woont dus eigenlijk een beetje aan een stukje bar. Klaasine de Jong die heeft haar bureaustoel en zij schrijft... Ja, daar moeten ze eigenlijk niet gaan zitten. Heel soms sta ik er toe. Heel soms. Ja, ik vind dat mooi. Alsof je eerst bij Klaasine een vergunning moet aanvragen. Waar wilt u zitten? Op de bureaustoel. Poeh, wanneer? Jeroen heeft het huis waar heel duidelijk verdeeld. De sta-opstoel is het domein van zijn man. De bank is voor ons, zegt hij. Kijk, dan heb je gewoon bestemmingsplannen in de woonkamer. Hè? En mensen hebben trouwens verbazingwekkend weinig nodig... om aan een plek als bezet te beschouwen. In een onderzoek naar territoriaal gedrag... werden stoelen gemarkeerd met bijvoorbeeld een jas, een boek of een tas. En dat is voor ons kennelijk al genoeg. Een jas erop, niet aankomen. Een tas erop, die is van iemand. Dus al dat, ik ben helemaal niet territoriaal. Leg één handtas op een stoel en wij lopen er keurig omheen. En David Gantlaar, die maakt het nog mooier. Die heeft een leesstoel naast zijn drakenaltaar. Ja, wacht even. Een drakenaltaar. Daar hoef je tegen mij überhaupt niks meer te zeggen... dat ik daar niet in die stoel mag zitten. Ik zie drakenaltaar en ik zoek zelf wel een krukje in de keuken, hoor. Dankjewel voor je reactie. Ja, mooi hoor, is dat, hè. En dan Louis die zegt, die valt eigenlijk alles samen met één zin. Mijn stoel, maar ik woon alleen. Ja, dan heb je uiteindelijk gewonnen, hè. Je eigen stoel, niemand die erop gaat zitten. Ja, en geen discussie, geen jas nodig, geen bordje, helemaal van jou. Ja, tot het visite komt natuurlijk, maar goed. Radio M Utrecht, zometeen Irene Cara, Flashdance, What a Feeling. Die hoor je na Elvin Bishop.

Wat een heerlijk liedje. John Denver, Any Song, 1976. Hij schreef dit hele romantische liedje in een skilift in Aspen, in Colorado, in Amerika. Het was een heerlijke dag op de pistes. Hij was zo geïnspireerd door de natuur en zijn liefde voor zijn vrouw Annie, dat hij dit hele nummer in minder dan 10 minuten componeerde. Mooi. Het is 30 graden. Nou, dat het warm is, dat hoef ik je niet te vertellen. Langzaam maar zeker daalt die temperatuur iets vannacht tot een graad of 18. Morgen overdag wordt het iets minder heet dan vandaag. Zie je ook iets meer wolken, ook een flink portie zon. En wordt het een graad of 24 in

Calling Elvis bij Radio Erm Utrecht in Pluk de Middag. Zometeen om 5 uur is het de beurt aan Edwin Meerman in het Gouden Weekend. En ook dan is het 9 augustus. Dat wil zeggen, dan is het de week van 9 augustus, maar dan in een heel ander jaar. Dan gaan we terug naar een zwoele augustusweek, waarin de zon het hele land hit blijft bakken. Terwijl boeren in de provincie zuchten onder een historisch sproeiverbod. Nagenietend van de Olympische medailles uit Montreal durfde niemand meer het water in. In bioscoop Camera in Utrecht draait de blockbuster Jaws namelijk voor afgeladen zalen en jaagt iedereen de stuipen op het lijf. Daarom durven mensen het water niet meer in. En uit de autoradio schalt de zomerse discohit Nice and Slow van Jesse Green op nummer 1. In onze regio draait de bouw van de kersverse wijk Overvecht op volle toeren en trekken honderden jonge gezinnen hun nieuwe flat in. En de gulden is paraat, want aan de pomp reken je voor een liter benzine exact 96 guldencent af. Een koud fluitje bier op de neuden kost 1,15 gulden. En voor een vers patatje leg je 1,20 gulden neer. Bij de Smulhoek bijvoorbeeld zat die, Oudegracht. Wil je die zomer een huis kopen in Utrecht? Een gemiddelde woning in de provincie kost zo'n 158.000 gulden. Maar voor een karakteristiek pandje in het centrum ben je met 132.000 gulden al klaar. Ik snap er helemaal niks van. Luier je mee met de nieuwste baby in de straat? Dan heet hij waarschijnlijk Dennis of zij heet dan Monique. Dat waren de populairste namen dat jaar, die periode. Tropische droogte, griezelen bij Jaws, goedkope benzine en de zwoele discobeat van Jesse Green. In welk jaar en welke zomerweek zitten we dan zometeen om 5 uur? Yep. Je hoorde de feiten uit de week van 9 augustus 1976. Dat straks om 5 uur in het Gouden Weekend met Edwin Meerman.

Hij zat op een avond televisie te kijken en kreeg beelden te zien van Afrika. Dat was geen mooie reisfilm. Het was armoede, gezinnen die het moeilijk hadden en kinderen. En die beelden die bleven dus hangen. En hij zei later, ja, het raakte me, maar het maakte me ook een beetje van streek. En dan gebeurt er iets heel geks. Want hij begint zich af te vragen, maar stel nou dat ik daar was. Wat zou ik voelen? Wat zou ik doen? Alleen, hij was nog nooit in Afrika geweest. Nog geen voet. Hij kende het van televisie, van National Geographic en van leraren op zijn katholieke school die vroeger missionaris waren geweest en daarover vertelden. Dus hij maakte eigenlijk een heel continent in zijn hoofd. En een tijdje later zit hij op een nieuwe synthesizer een beetje te spelen. Gewoon op zoek naar geluiden. En dan, daar komt ineens dat bekende riedeltje uit. Je herkent het meteen. En de melodie volgt. En vervolgens zingt hij zomaar die regel over het zegenen van de regen. En hij stopt. Echt. Omdat hij zelf denkt, waar komt dit nou vandaan? En daarna kost de tekst hem nog maanden. En als hij het uiteindelijk aan de band laat horen, is bepaald niet iedereen overtuigd. De gitarist die denkt vooral, wacht even, Afrika? We zijn een stel gasten uit Noord-Hollywood. En hij zegt zelfs, als dit een hit wordt, dan ren ik naakt over Hollywood Boulevard. Kijk, en dan moet je dus voorzichtig zijn met wat je roept. Want het nummer dat ze zelf maar een beetje een vreemde eend in de bijt vonden en bijna van het album haalden, werd hun enige Amerikaanse nummer 1. Dat gaat over dit liedje.

0: beste Theo. Ik verzeker je, het interesseert me zeer om kopieën van Rembrandts schilderijen te maken. Zo zorg ik ervoor dat ik de menselijke lichaamsvormen niet uit het oog verlies.
1: Twee grote meesters in de Noorderkerk. Nederlands gesproken. Ga nu voor tickets naar Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
2: De Tweede Wereldoorlog eindigde in Nederlands-Indië op 15 augustus 1945. Daarom draag ik 15 augustus de Malati, teken van respect. En kijk ik 's avonds vanaf 6:45 naar de Nationale Herdenking live op NPO 1. U ook?
3: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
4: Zonder leden geen max, dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
5: Als je overstapt naar Allianz Direct bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
6: Wow!
5: Kost je maar 3 minuten.
6: Nou, ik heb wel eens harder moeten werken voor €300.
5: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
7: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor 1 toestel... en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
8: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
9: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
10: Casper Meijer met het NOS-journaal. De Israëlische premier Netanyahu heeft een plan van president Trumps vredesraad officieel afgewezen. Netanyahu zegt dat het Israëlische leger zich pas terugtrekt uit Gaza als Hamas volledig ontwapend is. Vorige maand meldde Trump nog dat de door hem opgerichte vredesraad een historische overeenkomst had gesloten. Hamas en andere strijdgroepen zouden in Gaza de wapens neerleggen, waarna Israëlische troepen zich zouden terugtrekken. Maar na een kabinetsoverleg vandaag herhaalde Netanyahu dat het Israëlische leger in Gaza blijft tot Hamas volledig ontwapend is. Met een 75 meter lange zeppelin zijn vandaag metingen gedaan van de luchtkwaliteit boven delen van Nederland. De zeppelin vloog daarvoor langzaam op ongeveer 300 meter hoogte over de Veluwe. Er was allerlei meetapparatuur aan vastgemaakt. Duitse en Nederlandse onderzoekers analyseren de resultaten van de metingen van bijvoorbeeld uitlaatgassen, CO2 en fijnstof. Zo denken ze weermodellen en verwachtingen van de luchtkwaliteit te kunnen verbeteren. Spanje heeft gisteren 12 vluchten uit Italië gecontroleerd. Bijna 200 reizigers moesten hun paspoort laten zien. Spanje kondigde de controles vrijdag aan als reactie op de controles die Italië instelde voor reizigers uit Spanje. Premier Meloni van Italië vond die nodig na de bestorming van de Spaanse exclave Ceuta. In de Eredivisie heeft Ajax met 2-0 gewonnen van PEC Zwolle en Groningen won met 2-1 van Utrecht. Eerder op de middag won Feyenoord met 1-0 van stadsgenoot Sparta. De vierde wedstrijd van vandaag tussen Heerenveen en Twente is net begonnen. Het weer. Vanavond en vannacht is het droog en wisselen opklaringen en wolken elkaar af. Het koelt vannacht af naar 12 tot 18 graden. Morgen begint in het noorden bewolkt met kans op wat lichte regen. In de middag breekt de zon weer door. Het wordt 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Een woonboulevard met alle grote woonwinkels bij elkaar. Makkelijk bereikbaar, gratis parkeren en waar je alle stijlen en merken kunt vinden.
12: Woonboulevard Utrecht, iedereen is er thuis.
13: 70% korting op bus en tram. Woon je in de provincie Utrecht en heb je een lager inkomen? Ga naar kortingov.nl en reis een jaar lang voordelig met bus en tram in de daluren. www.kortingov.nl.
14: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij.
15: Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
16: Nieuwe kat? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe huisgenoot wil je en cadeautjes voor elkaar meenemen.
17: Oh, weer een muis.
16: En samen spelen.
17: Kom maar. Ja.
16: Auw. En verzekerd zijn.
17: Oh ja, verzekering.
16: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
7: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
18: Grote ontwikkelingen. Grote gevolgen. Energieprijzen stijgen. Dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken. Meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
19: De zomer vier je bij ons.
20: Want het is zomer.
9: Is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
21: Het Gouden Weekend met Edwin Meerman.

0: we beginnen vandaag met de A van ABBA. Het vervolg op Fernando. En ook weer veelbelovend voor de komende week is deze. En nu al nieuw op 21 in de nationale hitparade. Dancing Queen, onze smaakmaker als aperitief.
1: Het is zondagmiddag. Dit is het Gouden Weekend. Met Edwin Meerman.
0: En dan zijn we ook weer in het tijdperk van koningin Juliana. Niet onregelmatig, ook in het goud. Het geluid van precies 50.

En ook al in het eerste uur met Beck met Turner Overdrive. En heerlijke vlucht in het verleden, inclusief George Baker. Hij vliegt weer even voorbij met zijn nieuwste. En verder ook een greep uit het nieuws van deze week. 100 jaar telefoon. Een mooi fragmentje uit het Polygoon-archief. We gaan eerst naar die andere majesteit van Dancing Queen. Nu naar Queen en Freddie Mercury.

geleden stonden ze nog aan de top. En inmiddels op nummer 11, de Sutherland Brothers and Quiver. En Arms of Mary was dat in het gouden weekend van Radio en Utrecht. En we zijn dus ook in het goud, 50 jaar terug in de tijd. Met deze week van augustus in 1976. Nog altijd die hele hete zomer die gaande is. Maar zwemmen in Bunschoten op zondag is er niet bij, lees ik in de krant. Zometeen duiken we ook even in het nieuws uiteraard. Een nieuwe film, en wel met Ringo Starr. Ook aandacht voor spelletjes die we graag doen met z'n allen in Nederland. En later staan we ook nog even stil bij een jubileum van Wim Kan. En ook 100 jaar telefoon. Roel na Neil Diamond. En dit is George Baker. Na Paloma Blanca heeft hij weer een liedje over een vogeltje. En dat gaat meteen hartstikke goed. Hij is binnengevlogen op nummer 13 met Wild Bird.

0: Deze van Neil Diamond in het goud. En ook zijn LP Beautiful Noise gaat hartstikke goed. Nou, deze draait ondertussen ook op 45 toeren alweer eventjes. En in de Nationale Hitparade If You Know What I Mean. En zometeen een instrumentaal intermezzo, een echte klassieker. De vijfde van Beethoven in een nieuw jasje gedaan door Walter Murphy en de Big Apple Band. Maar eerst eventjes wat uit de kranten van deze week in 1976. We zitten nog altijd in die warme zomer. Het zwembad van Bunschoten blijft op zondag dicht. Zo heeft de Utrechtse rechtbankpresident professor Meester van Dijk bekendgemaakt. Een groep van 38 zwemlustige inwoners van het overwegend christelijke dorp had namelijk vorige week een kort geding voor de rechtbank in Utrecht geëist dat het bad de laatste 5 zondagen van het seizoen van 1 tot 5 geopend zou zijn. Even wat filmnieuws, ook muzikaal meteen, want Ringo Starr, inmiddels kort geknipt, ik zie het hier ook op deze foto, in opvallende uitmonstering maakt hij in Hamburg op aangename wijze kennis met filmster Angelica. Zij speelt samen met Ringo de hoofdrol in een film van 3 kwartier, Ringo's Songs, die dit najaar tegelijk met een nieuwe langspeelplaat van de voormalige Beatle drummer zal worden uitgebracht. Dus dat is weer leuk om naar uit te kijken. En dan gaat het in de krant ook over het jubileum van Wim Kan. Daar kom ik in het volgende uur nog eventjes op terug. Dit neem ik nu wel even mee. Het wordt de komende wintermaanden gezellig thuis spelletjes doen. De fabrikanten verwachten namelijk een grote omzet in vooral familiespelletjes. En deze trend heeft diverse fabrikanten ertoe gebracht om een aantal spelletjes uit grootmoeders tijd in een modern jasje opnieuw op de markt te brengen. En de favorieten zijn nog steeds Mens erger je niet, Hoedje Wip en het Vlooienspel. Een woordvoerder van de Jumbo-fabriek die kon geen exacte verkoopcijfers geven, maar verwacht wel een behoorlijke omzet. De trend zet zich sinds vorig jaar behoorlijk door. Dat is mogelijke oorzaak van de toenemende belangstelling voor familiespelletjes, wordt de doorbreking van de televisiesleur genoemd. Opvallend is ook het aantal spelletjes uit Oosterse landen. Dat zijn vooral de Chinezen en Japanners die meesters zijn in het ontwerpen van dit soort volksvermaak. En dan heb ik ook nog een fragment. We zoeken even verbinding met Polygoon en jubileum.
1: Precies 100 jaar geleden presenteerde Alexander Graham Bell zijn uitvinding de telefoon. Een trechtervormig apparaat met een varkensblaas als vibrerend
2: membraan. De telefoon kreeg zijn stem op 10 maart 1876.
1: De eerste telefoon was zodanig geconstrueerd dat ermee gesproken en geluisterd werd.
3: Hallo, verstaat u mij?
1: De Engelse natuurkundige Hughes zorgde in 1878... voor een microfoon die als versterker fungeert. In verbeterde vorm wordt deze microfoon toegepast in de telefoons van het al spoedig op gang komende lokale telefoonverkeer via een centrale. Uit het lokale telefoonverkeer ontwikkelt zich na verloop van enige tijd het interlokale, dat overigens nog via handschakelingen en via meer dan één centrale tot stand wordt gebracht. De telefoontoestellen krijgen telkens andere vormen. De automatisering in de jaren 20 brengt de kieschijf, waarmee de abonnee zelf een verbinding tot stand kan brengen. In de automatische centrale hebben kiezers het werk van de telefonisten overgenomen. In enkele seconden kunnen zo afstanden van duizenden kilometers worden overbrugd. En de ontwikkeling gaat verder. Er bestaan al proefaansluitingen op de beeldtelefoon, waarmee stem en beeld gelijktijdig kunnen worden overgebracht.
4: Kaartje willen laten zien.
1: Telefonische communicatie is uit onze wereld niet meer weg te denken. Zoals tot 1 oktober te zien is op de tentoonstelling die in het Haagse Postmuseum ter gelegenheid van 100 jaar telefoon is ingericht.
0: En dit is nog veel langer geleden, de vijfde van Beethoven. Maar dus in een nieuw jasje en ook te vinden in de Nationale Hitparade.

0: En daar gaat ze, Jeanne Masson, actrice Jean Manson, Amerikaanse die in Frankrijk is gaan wonen. En ook hier in Le Pays-Bas heeft ze een leuke, zwoele zomeravondhit met Van de Noor, Dier Adieu. In het Gouden Weekend vandaag, 50 jaar terug in de tijd.
1: Heel de
0: nationale hitparade, die je op vrijdagmiddag kan horen met Felix Meurders. Het was het jaar van Don, Mercedes, Limousine, hadden we al gehad, Ferrari. En daar kwam ook nog deze racing car erbij. Hier is Airbubble met onder meer Paragnost André Grote.

De jongens van You Ain't Seen Nothing Yet. Dit is toch wel even een ander geluid van Backman Turner Overdrive. Een mooie wijze les van Welleer dat je niet altijd het hoogste moet nastreven om je dromen waar te maken. Looking out for number one was dat. En wat stond er deze week dan nummer 1 in de nationale hitparade? Dat hoor je pas in het volgende uur, zo tegen 7e. Brian Ferry heeft inmiddels Roxy Music verlaten. Hij gaat nu in zijn eentje verder en heeft een oude en een nieuwe jas gehezen. Wilbert Harrison deed al in 1962. Brian Ferry stijgt deze week door naar nummer 15.

0: distant. Baby, keep your distance. You know my resistance is low.
1: De broer van Pieter Sarstedt van Where Do You Go To My Lovely hoorden we hier, Robin. En net als Let's Stick Together van Brian Ferry was ook deze eigenlijk al veel eerder eens opgenomen door in dit geval Hoagy Carmichael. De vorige keer een stukje van laten horen al. Maar hij staat nog steeds in de lijst, dus ook vandaag kon ik deze van Robin Sarstedt nog een keertje meenemen. Hij staat 28 met My Resistance Is Low. En er was ook best wel wat kippenvel in die warme zomer. Billy Joel.

0: Billy Joel, over een oude jeugdvriend zingt hij hier. En ook een beetje de frustratie dat ze uit elkaar zijn gegroeid, maar ook het begrip over het feit dat James koos voor een voorspelbaar burgerlijk leven in plaats van de onzekere rebelse dromen die ze eerder vroeger samen hadden gedeeld. James was dat. In het volgende uur de top 10 er ook bij van de Nationale Hitparade deze week. Gezelligheid. Ook een oude hit eigenlijk al, van Full House en een nieuw jasje. En wat tips ga ik draaien, dit is ook hartstikke nieuw.
1: In het zandcafeetje aan de oliekade vind je de professor achter limonade.
0: Haar naam Barbara Nielsen. Zometeen dus meer met een tik. Dus het is nog een fijne toast aan toen. En zeker ook in sommige plaatjes, die draaien hier nog op 45 toeren. En dan heb ik ook nog een plaat die steuntje in de rug kreeg op de radio.
2: Afro's radio en televisietip.
0: En zo werd 1976 ook wel een beetje muzikaal het jaar van de hond. Met eerst al Samen een straatje om, My Sweet Rosalie. Monza kwam eraan van Ferrari. En dit is Henry Gross over Shannon.

0: Oh, wat een prachtig gezicht.
1: Suffert, kijk toch uit.
0: Dacht, er lag een tak. Kan ik daar wat aan doen?
1: Kan ik daar wat aan doen?
2: Kan ik daar wat aan doen?
0: Kan ik daar wat aan doen?
2: Kan ik daar wat aan doen?
0: Kan ik daar wat aan doen?
2: Kan ik daar wat aan doen?
0: Kan ik daar wat aan doen?
3: Kan ik daar wat aan doen?
4: Natuurlijk kunt u daar wat aan doen. Houd het vuur uit de natuur. Laten we zuinig zijn op wat we hebben. Voorkomen is beter dan blussen.
5: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH IJshoorntjes, 8 stuks, voor maar 1,80 €. Dat wordt lekker afkoelen. Prijsfavorieten. Lekker zomers. Altijd laag.
6: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
7: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
8: Zonder leden geen Max. Dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We Zijn Er Bijna, Max Vakantieman, Carrie op Vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk. Samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
7: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4.000. Dewarmte.nl.
9: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
10: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Mahlers vreugdevolle, spookachtige en heroïsche zevende symfonie hoor je op 25 augustus. Uitgevoerd door het Gustav Mahler Jugendorchester en Philippe Jordan. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
9: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
10: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
11: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
12: Casper Meijer met het NOS Journaal. Een natuurbrand vanmiddag in Wijchen in Gelderland is waarschijnlijk aangestoken. De politie is daarom op zoek naar getuigen. De brand werd rond 2:00 PM gemeld. Anderhalf uur later was het vuur geblust. Omdat er 5 brandhaarden werden gevonden, vermoedt de politie dat het om brandstichting gaat. Rusland en Syrië hebben een akkoord gesloten over de toekomst van Russische militaire bases in Syrië. Dat melden Syrische staatsmedia. De militaire bases worden omgevormd tot gezamenlijke trainingscentra en Syrië neemt het beheer van de civiele faciliteiten over. Over het akkoord is 1,5 jaar onderhandeld. Rusland was een belangrijke bondgenoot van de Syrische oud-dictator Bashar al-Assad. De Israëlische premier Netanyahu heeft een plan van president Trumps vredesraad officieel afgewezen. Netanyahu zegt dat het Israëlische leger zich pas terugtrekt uit Gaza als Hamas volledig ontwapend is. Vorige maand meldde Trump nog dat de door hem opgerichte vredesraad een historische overeenkomst had gesloten. Hamas en andere strijdgroepen zouden in Gaza de wapens neerleggen, waarna Israëlische troepen zich zouden terugtrekken. Maar na een kabinetsoverleg vandaag herhaalde Netanyahu dat het Israëlische leger in Gaza blijft tot Hamas volledig ontwapend is. De eerste crimineel Daniel Kinahan is door de Verenigde Arabische Emiraten uitgeleverd aan Ierland, dat hem wil vervolgen. Kinahan leefde 10 jaar lang openlijk in Dubai, maar werd afgelopen april daar gearresteerd. De 49-jarige man wordt gezien als een van de leiders van het Kinahan-kartel en was volgens Ierland een van de meest gezochte personen in de internationale georganiseerde misdaad. Het weer. Vanavond en vannacht is het droog en wisselen opklaringen en wolken elkaar af. Het koelt vannacht af naar 12 tot 18 graden. Morgen begint in het noorden bewolkt met kans op wat lichte regen. In de middag breekt de zon weer door en het wordt 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Een woonboulevard met alle grote woonwinkels bij elkaar. Makkelijk bereikbaar, gratis parkeren en waar je alle stijlen en merken kunt vinden.
14: Woonboulevard Utrecht, iedereen is er thuis.
3: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
14: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor 9,95 op vitepro.nl.
15: Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.
16: Het ontroerende, waargebeurde verhaal van twee vrouwen die vechten voor hun vrijheid in De Wees van Westerbeek. De historische roman van bestseller-auteur Patricia Snell. Haal De Wees van Westerbeek nu bij de boekhandel.
17: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Terdesom op in je testament en help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst, wereldwijd. Kijk op terdesom.nl.
18: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
17: Neem Terdesom op in je testament. Kijk op terdesom.nl.
19: De zomer vier je bij ons.
20: Want het is zomer.
11: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
21: Het Gouden Weekend met Edwin Meerman.

0: En even lekker ook bij de koffie Starbucks. En dat is toch wel een echte zwoele zomeravond, plaat. En getipt voor de nationale hitparade. Moonlight Feels Right.
1: Het Gouden Weekend met Edwin Meerman.
0: Het is nog maar augustus, maar de maan die scheen al eventjes door de bomen, zeg maar. Ja, in die tijd was het sowieso een uurtje eerder donker nog. Hè? De laatste zomer zonder zomertijd. Maar het was dus wel echt zomerweer. En wij zwijmelen nog lekker even een uurtje door. Met het geluid van precies 50 jaar geleden. Dus ook in het goud weer vandaag. Even voor 7 hebben we nog een zoet toetje sowieso weer. Om die 50 kaarsjes weer mee uit te blazen. Toefje op de taart. De top 10 van de nationale hitparade. Die brengt onder meer Eddie Howell. The Man from Manhattan, nu we daar toch over hebben.
2: And say goodbye.
0: Dit zijn de echte Manhattans. Die staan hoog. En verder horen we van Dr. Bernard, maar eerst Dr. Hoek.
3: Radio M Utrecht.
0: Ook dit is een tip voor de top. En nu een eerbetoon aan Dennis LaCollier, die dit voorjaar overleed. Dit zong hij dus een halve eeuw geleden. A little bit more.

0: Nog maar een half jaar daarvoor hadden we het kleine café aan de haven van vader Abraham. En daar borduurde deze Pauline Aerts mooi op voort. Als Barbara Nielsen dan weer. En dat stamcafé is ook een tip voor de Nationale Hitparade deze week. 50 jaar geleden in 1976. Gaan zo de top 10 in. Maar eerst nog even het shownieuwtje. Want de kans is groot dat Wim Kan, lees ik in de krant nog, dit jaar weer met een oudejaarsconferentie gaat komen op de VARA-televisie. Het zal een goed jaar zijn voor een conferentie. Want het is het laatste jaar van het kabinet Den Uyl in deze samenstelling. En dat is natuurlijk prachtig voor een conferentie. Maar als Den Uyl voor oudjaar ten val komt, dan gaat het natuurlijk over, wordt hier geschreven. Ondertussen heeft Wim Kan ook iets te vieren deze week.
1: De grijze grootmeester van het Nederlandse cabaret. Want precies 40 jaar geleden vond de première plaats van het allereerste programma van het ABC-cabaret in het Amsterdamse Leidsepleintheater. Daar zit muziek in. Tja, 1936, 1976. 40 jaar Wim Kan met Corrie aan zijn zijde.
0: Dus alweer 50 jaar geleden nu. Ja, hier zit ook muziek in.
2: Top 10.
0: Deze week van augustus. En die beginnen we met deze Eddie Howell op

Jimmy James en de Vagabond. I'll go where the music takes me. We nemen je graag mee terug naar deze week van 1976. Dit lijkt wel een beetje op Paloma Blanca. Het is ook Nederlands product, dit, de classics. En ook My Lady of Spain komt er al een beetje in terug. En The Yellow Sun of Ecuador. En het heet Sunshine, baby. Deze week op 8. 1976.

Nederlandse Lied deed het goed, hè, 50 jaar geleden. Want na de classics ook nog Dr. Bernhard van Bonnie Sinclair. Even hiervoor was ze ook al te horen op de nummer 1 in van Don Mercedes en Rocky. En nu dus aan de zijde van Ron Brandsteder met Dr. Bernhard op 7 deze week, 50 jaar geleden. Zometeen terug naar de dansvloer van destijds met The Real Thing. En nu Elton John in duet met Kiki Dee op 6.

Het Gouden Weekend, de zomer van 1976. Die was inmiddels ook al in de tweede helft terechtgekomen. Deze week in augustus en de zomer ging maar door. Dus van de dampende dansvloer van destijds deze Real Thing en You To Me Are Everything op 5 in de nationale hitparade. En deze stond even ervoor nog bovenaan. Peter Frampton, hij had het al eerder opgenomen in de studio. Toen was het niet zo'n succes, maar live uiteindelijk wel. En deze versie deze week op nummer 4. Show Me The Way.

0: Ik had het in het vorige uur met het krantenoverzichtje over Nederlands spelletjesland. Dat we dat met z'n allen graag doen, zoals mens erger je niet. Nou, bij Full House denk je al gauw aan Yahtzee, lijkt me. En dat is iets wat nog steeds graag gespeeld wordt. De naam dus van dit gezelschap, de oude hit van Niels Sedaka. Overigens, in Nederland had hij er geen succes mee, maar deze jongens en meisjes wel. Standing on the Inside op nummer 3 in de nationale hitparade van deze week. En we komen steeds hoger in de lijst op 2. Daar staan dan weer deze lage stemmen van de Manhattans voor die zwoele zomeravonden die we toen veel hadden. En een hoofdrol vooral ook voor Winford Blue Lovett. Hier is die. Kiss and say goodbye.
1: This has got to be the saddest day of my life. I called you here today for a bit of bad news. I won't be able to see you anymore because of my obligations and the ties that you have. We've been meeting here every day, and since this is our last day together, I want to hold you just one more time. When you turn and walk away, don't look back. I want to remember you just like this. Let's just kiss.

0: top 10 van deze week in de Nationale Hitparade in 1976 begon met The Man from Manhattan van Eddie Howell. En de Manhattans zelf dan op nummer 2 met Kiss and Say Goodbye. We gaan alweer bijna afscheid nemen. Ja, dat was wel even nice and slow wat we net hoorden. En dat is een mooi bruggetje naar de topper van deze week 50 jaar geleden.
1: In Nederland.
0: Hier is Jesse Green.

0: En een beetje uit de hoogte was het wel. En de hoogste positie ook in de nationale hitparade van deze week, dus 50 jaar geleden. Vanaf Jamaica, Jesse Green, Nice and Slow. Nou, nice was het. De afgelopen 2 uur het geluid dus van deze week in 76. En we komen binnenkort weer terug ook in deze zomer, nog altijd in augustus. Dan te bedenken dat het toen op dit moment nog maar even voor 6 was. Maar ja, dat is nu anders.
1: Even voor 7. Radio.
0: Dus we gaan afsluiten met nog een heerlijk zoet toetje. Toen nog hartstikke nieuw en de komende week troetelschijf op Hilversum 3. Steuntje in de rug voor de Liverpool Express en ik draai hem nu al eventjes. En zaterdag zijn we er dan weer met 1966. Goedenavond.

0: Oh, wat een prachtgezicht.
1: Suffert, kijk toch uit.
0: Daar lag een tak. Kan ik daar wat aan doen?
1: Kan ik daar wat aan doen?
2: Kan ik daar wat aan doen?
0: Kan ik daar wat aan doen?
2: Kan ik daar wat aan doen?
0: Kan ik daar wat aan doen?
2: Kan ik daar wat aan doen?
0: Kan ik daar wat aan doen?
3: Kan ik daar wat aan doen?
4: Natuurlijk kunt u daar wat aan doen. Houd het vuur uit de natuur. Laten we zuinig zijn op wat we hebben. Voorkomen is beter dan blussen.
5: Radio M Utrecht presenteert
6: De Avond van de Nostalgie.
7: Everybody's talking at me.
5: Het gouden geluid van toen.
6: Voor thuis, op het werk of

0: Avond van een nostalgie.
1: Een avond om nooit te vergeten.
0: Bij Radio M Utrecht.
2: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Radio M Utrecht jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
3: Zonder leden geen max, dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We Zijn Er Bijna, Max Vakantieman, Carrie op Vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
4: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
5: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen. Beter leven.
4: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Ontwikkeld voor e-bike en tourfiets. Bikeboxer.nl.
6: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
7: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
8: Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
6: Nu bij Dirk, Wiskas, €3,99. Lekker voor de kat.
8: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4,000. Dewarmte.nl.
9: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. 10 augustus staat de jackpot op 14,8 miljoen. Belastingvrij. De 10e kan het gebeuren. Je hebt alleen morgen nog om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app. Radio M
10: Utrecht. Casper Meijer met het NOS-journaal. Rusland en Syrië hebben een akkoord gesloten over de toekomst van Russische militaire bases in Syrië. Dat melden Syrische staatsmedia. De militaire bases worden omgevormd tot gezamenlijke trainingscentra en Syrië neemt het beheer van de civiele faciliteiten over. Over dit akkoord is 1,5 jaar onderhandeld. Rusland was een belangrijke bondgenoot van de Syrische oud-dictator Assad. Bij de machtsovername in december 2024 vluchtte Assad met zijn gezin naar Rusland. Ze kregen daar asiel. De bosbrand bij de Zuid-Spaanse plaats Niebla heeft al zo'n 8000 hectare natuur verwoest. Het vuur rukt nu op richting de provincie Sevilla. Zo'n 300 brandweerlieden proberen te voorkomen dat de brand de rivier de Tinto oversteekt en zich in Sevilla verspreidt. Daarbij zal de windrichting de komende uren cruciaal zijn, zegt de Spaanse brandweer. Ook het leger helpt mee om het vuur te bestrijden. Vanwege de brand hebben honderden mensen hun huis moeten verlaten. De Ierse crimineel Daniel Kennehan is door de Verenigde Arabische Emiraten uitgeleverd aan Ierland dat hem wil vervolgen. Kennehan leefde 10 jaar lang openlijk in Dubai, maar afgelopen april werd hij daar gearresteerd. De 49-jarige man wordt gezien als een van de leiders van het Kennehan-kartel en was volgens Ierland een van de meest gezochte personen in de internationale georganiseerde misdaad. In de Eredivisie heeft Heerenveen met 1-0 gewonnen van FC Twente. Het enige doelpunt van de wedstrijd werd kort na rust gemaakt door Luca Ooyen. Eerder vanmiddag won Ajax met 2-0 van PEC Zwolle. Groningen versloeg Utrecht met 2-1. En Feyenoord won met 1-0 van stadsgenoot Sparta. Het weer. Vanavond en vannacht is het droog en wisselen opklaringen en wolken elkaar af. Het koelt vannacht af naar 12 tot 18 graden. Morgen begint in het noorden bewolkt met kans op wat lichte regen. In de middag breekt de zon weer door. Het wordt 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De zomer vier je bij ons.
11: Want het is zomer.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
11: De avond van de nostalgie. Een avond

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app. Radio
1: Utrecht. Casper Meijer met het NOS-journaal. De bosbrand bij de Zuid-Spaanse plaats Niebla heeft al zo'n 8000 hectare natuur verwoest. Het vuur rukt nu op richting de provincie Sevilla. Zo'n 300 brandweerlieden proberen te voorkomen dat de brand de rivier de Tinto oversteekt en zich in Sevilla verspreidt. Daarbij zal de windrichting de komende uren cruciaal zijn, zegt de Spaanse brandweer. Ook het leger helpt mee om het vuur te bestrijden. Vanwege de brand hebben honderden mensen hun huis moeten verlaten. Bij een aanval van de Houthis in Jemen zijn 7 doden gevallen. De slachtoffers zijn 4 militairen en 3 burgers. Ook raakten 15 mensen gewond. De aanval was in de havenstad Mokka. Die stad staat onder controle van de jemenitische regering. Volgens de Houthis waren wapendepots het doelwit van de aanval. Ook een raffinaderij in Saoedi-Arabië werd aangevallen. Sinds vorige maand is het geweld weer opgeleid tussen de door Iran gesteunde Houthis en de regering van Jemen, die wordt gesteund door Saoedi-Arabië. Israël verwerpt het vredesplan voor Gaza dat onder leiding van de VS werd opgesteld. Zolang Hamas niet volledig ontwapend is, trekt het Israëlische leger zich ook niet terug, zegt premier Netanyahu. De Amerikaanse president Trump kondigde vorige maand aan dat er een doorbraak was en dat zowel Israël als Hamas daarmee had ingestemd. Demi Vollering heeft voor de 2e keer de Tour de France Femmes gewonnen. In de slotetappe, waarin 4 keer de Col d'Huez werd beklommen, kraakte de Nederlandse haar enige concurrente, Kasia Nibiadoma, op de slotklim. En dat was niet het enige Nederlandse succes deze Tour. Lorena Wiebes won de groene trui voor de meeste punten en Puk Pietersen wint de bergtrui. Het weer. Vanavond en vannacht is het droog en wisselen opklaringen en wolken elkaar af. Het koelt vannacht af naar 12 tot 18 graden. Morgen begint in het noorden bewolkt met kans op wat lichte regen. In de middag breekt de zon weer door en het wordt dan 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. Bij een aanval van Houthis in Jemen zijn 7 doden gevallen. De slachtoffers zijn 4 militairen en 3 burgers. Ook raakten 15 mensen gewond. De aanval was in de havenstad Mokka. Die stad staat onder controle van de jemenitische regering. Volgens de Houthis waren wapendepots het doelwit van de aanval. Ook een raffinaderij in Saoedi-Arabië werd aangevallen. Sinds vorige maand is het geweld weer opgeleid tussen de door Iran gesteunde Houthis en de regering van Jemen, die wordt gesteund door Saoedi-Arabië. De natuurbrand vanmiddag in Wijchen in Gelderland is waarschijnlijk aangestoken. De politie is daarom op zoek naar getuigen. De brand werd rond 2 uur 's middags gemeld. 1,5 uur later was het vuur geblust. Omdat er 5 brandhaarden werden gevonden, vermoedt de politie dat het om brandstichting gaat. Eerder op de dag woedde er ook een andere, kleinere natuurbrand in Wijchen. Ook dat vuur is inmiddels uit. De Ierse crimineel Daniel Kinahan is door de Verenigde Arabische Emiraten uitgeleverd aan Ierland, dat hem wil vervolgen. Kinahan leefde 10 jaar lang openlijk in Dubai, maar afgelopen april werd hij daar gearresteerd. De 49-jarige man wordt gezien als een van de leiders van het Kinahan-kartel en was volgens Ierland een van de meest gezochte personen in de internationale georganiseerde misdaad. Talent Griekspoor is uitgeschakeld in de 8e finales van het tennistoernooi van Montreal. Hij ging met 6-3 en 6-1 hard onderuit tegen de Spanjaard Daniel Merida. Komende nacht hoopt Botink van de Zandschulp zich wel te plaatsen voor de kwartfinale in Montreal. Hij neemt het op tegen de 20-jarige Tsjech Jakub Mencik, de nummer 17 van de wereldranglijst. Het weer. Vanavond en vannacht is het droog en wisselen opklaringen en wolken elkaar af. Het koelt vannacht af naar 12 tot 18 graden. Morgen begint in het noorden bewolkt met kans op wat lichte regen. In de middag breekt de zon weer door en het wordt dan 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal. So we're
2: going on a summer. De zomer vier je bij ons. Want het is zomer.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
3: De avond van de nostalgie. Een avond.

van de nostalgie.

Thuis heb ik nog een ansichtkaart waarop een kerk, een kar met paard, een slagerij, J. van der Ven. Een kroeg, een juffrouw op de fiets. Het zegt u hoogstwaarschijnlijk niets, maar het is waar ik geboren ben.

dat het nooit voorbij zou gaan. Wat leefde ze eenvoudig toen, in simpele huizen tussen groen, met boerenbloemen en een heg. Maar blijkbaar leefde ze verkeerd, het dorp is gemoderniseerd en nou zijn ze op de goede weg.

De dorpsjeugd klit wat bij elkaar in minirok en beetlehaar en joelt wat mee met beatmuziek. Ik weet wel, het is hun goede recht, de nieuwe tijd, net wat u zegt, maar het maakt me wat melancholiek.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. Frankrijk is een onderzoek gestart naar een speelgoedstressbal nadat hij ontplofte in het gezicht van een jongetje van 8. Het kind liep daarbij tweede graads brandwonden op. Volgens een Franse krant heeft de moeder aangifte gedaan en moet onderzoek nu uitwijzen of er sprake is van onopzettelijk letsel of dat het te wijten is aan een productfout. Begin vorige maand stopten verschillende winkels al met de verkoop van de zogenoemde squishy dumplings, toen uit onderzoek van een Belgische krant bleek dat er mogelijk kankerverwekkende stoffen in zitten. Bij een aanval van Houthis in Jemen zijn 7 doden gevallen. De slachtoffers zijn 4 militairen en 3 burgers. Ook raakten 15 mensen gewond. De aanval was in de havenstad Mokka. Die stad staat onder controle van de jemenitische regering. Volgens de Houthis waren wapendepots het doelwit van de aanval. Ook een raffinaderij in Saoedi-Arabië werd aangevallen. Rusland en Syrië hebben een akkoord gesloten over de Russische militaire basis in Syrië, melden Syrische staatsmedia. De basis worden gezamenlijke trainingscentra en Syrië wordt verantwoordelijk voor het beheer ervan. Er moest een nieuw akkoord komen nadat het regime van de vorige Syrische president Assad viel. De basis zijn voor Rusland belangrijk voor de aanwezigheid in het Midden-Oosten. Temu Vollering heeft voor de 2e keer de Tour de France Femme gewonnen. In de slotetappe, waarin 4 keer de Col d'Huez werd beklommen, versloeg de Nederlandse haar enige concurrente Kasia Nibiadoma. Het was niet het enige Nederlandse succes deze Tour. Lorena Wiebes won de groene trui voor de meeste punten en Puk Pietersen wint de bergtrui. Het weer. Vanavond en vannacht is het droog. Wisselen opklaringen en wolken elkaar af. Het koelt vannacht af naar 12 tot 18 graden. Morgen begint in het noorden bewolkt met kans op wat lichte regen. In de middag breekt de zon weer door. Het wordt 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: Evelien's Love Songs. Met Evelien de Bruin.

0: is even na 10 uur. Dit is Radio M Utrecht. Met nu de mooiste muziek en romantiek. Evelien's Love Songs. Met Evelien de Bruin.
1: We moeten een beetje voorzichtig zijn met open vuur op het moment. Maar een flikkerend kaarslicht op de radio is natuurlijk altijd van harte welkom. En daarom begon ik vanavond met Can I Get There by Candlelight van David McWilliams. Een bijzonder goedenavond, wat fijn. En vooral gezellig dat je er weer bij bent. Je uurtje rust van de dag is begonnen. En die gaat zich lekker voortzetten tot 11:00. Met de mooiste liedjes over de liefde. Foolish Games komt bijvoorbeeld voorbij van Jewel. Ik heb The Righteous Brothers meegenomen. Je gaat Stevie Wonder horen en ook Billy Joel. Maar ik begin nu met muziek van Prince.

prachtige liedjes van Billy Joel zijn altijd welkom op Radio M Utrecht. She's Always a Woman, hoorde je. En zometeen komt Stevie Wonder eraan na James Blunt en het emotionele You're Beautiful.

Als je elke dag luistert naar de Love Songs op Radio in Utrecht, dan komt de loving feeling vanzelf wel tot je. Met nu Mathilde Santing.

Voor een deel heb je het zelf in de hand, hè. Het leven een beetje mooier maken. En dat kan onder meer door elke avond lekker te luisteren naar dit programma, waarin je schitterende liedjes hoort. Allemaal over de liefde. Straks André Hazes, na Jewel en Foolish Games op Radio M Utrecht.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. De bosbrand bij de Zuid-Spaanse plaats Niebla heeft al zo'n 8000 hectare natuur verwoest. Het vuur rukt nu op richting de provincie Sevilla. Zo'n 300 brandweerlieden proberen te voorkomen dat de brand de rivier de Tinto oversteekt en zich in Sevilla verspreidt. Daarbij is de windrichting cruciaal, zegt de Spaanse brandweer. Vanwege de brand hebben honderden mensen hun huis moeten verlaten. Bij een aanval van Houthis in Jemen zijn 7 doden gevallen. De slachtoffers zijn 4 militairen en 3 burgers. Ook raakten 15 mensen gewond. De aanval was in de havenstad Mokka. Die stad staat onder controle van de jemenitische regering. Sinds vorige maand is het geweld weer opgeleid tussen de door Iran gesteunde Houthis en de regering in Jemen, die wordt gesteund door Saoedi-Arabië. Frankrijk is een onderzoek gestart naar een speelgoedstressbal nadat die ontplofte in het gezicht van een jongetje van 8. Het kind liep daarbij tweede graads brandwonden op. Volgens een Franse krant heeft de moeder aangifte gedaan en moet onderzoek nu uitwijzen of er sprake is van onopzettelijk letsel of dat het te wijten is aan een productfout. Begin vorige maand stopten verschillende winkels al met de verkoop van zogenoemde squishy dumplings, toen uit onderzoek van een Belgische krant bleek dat er mogelijk kankerverwekkende stoffen in zitten. Demi Vollering heeft voor de tweede keer de Tour de France Femme gewonnen. In de slotetappe, waarin 4 keer de Col d'Aise werd beklommen, versloeg de Nederlandse haar enige concurrente, Kasia Nwiadoma. Het was niet het enige Nederlandse succes deze Tour. Lorena Wiebes won de groene trui voor de meeste punten en Puk Pietersen wint de bergtrui. Het weer. Vannacht is het droog. Het koelt af naar 12 tot 18 graden. Komende dag begint in het noorden bewolkt met kans op wat lichte regen. In de middag breekt de zon weer door en het wordt 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De natuurbrand in het zuiden van Spanje dreigt zich uit te breiden richting de provincie Sevilla. Zo'n 300 brandweerlieden proberen te voorkomen dat de brand de rivier de Tinto oversteekt en zich in Sevilla verspreidt. Daarbij is de windrichting cruciaal, zegt de Spaanse brandweer. Ook het leger helpt mee om het vuur te bestrijden. De brand bij de Zuid-Spaanse plaats Niebla heeft al zo'n 8000 hectare natuur verwoest. Honderden mensen hebben hun huis moeten verlaten. Bij een aanval van Houthis in Jemen zijn 7 doden gevallen. De slachtoffers zijn 4 militairen en 3 burgers. Ook raakten 15 mensen gewond. De aanval was in de havenstad Mokka. Die stad staat onder controle van de jemenitische regering. Volgens de Houthis waren wapendepots het doelwit van de aanval. Ook een raffinaderij in Saoedi-Arabië werd aangevallen. Sinds vorige maand is het geweld weer opgeleid tussen de door Iran gesteunde Houthis en de regering van Jemen. Die wordt gesteund door Saoedi-Arabië. In Frankrijk is een onderzoek gestart naar een speelgoedstressbal nadat die ontplofte in het gezicht van een jongetje van 8. Het kind liep daarbij tweede graads brandwonden op. Volgens een Franse krant heeft de moeder aangifte gedaan en moet onderzoek nu uitwijzen of er sprake is van onopzettelijk letsel of dat het te wijten is aan een productiefout. Demi Vollering heeft voor de tweede keer de Tour de France Femme gewonnen. In de slotetappe kraakte de Nederlandse haar enige concurrenten, Kasia Nyemiadoma, op de slotklim en kwam solo over de finish. Er was nog meer Nederlands succes deze Tour. Lorena Wiebes won de groene trui voor de beste sprinter en Puk Pietersen sleepte de bergtrui binnen. Het weer. Vannacht koelt het niet verder af dan 16 tot 20 graden. Morgen is het eerst bewolkt en in het noorden valt een beetje regen. In de middag is er meer zon en het wordt dan 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg. Radio.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De natuurbrand in het zuiden van Spanje dreigt zich uit te breiden richting de provincie Sevilla. Zo'n 300 brandweerlieden proberen te voorkomen dat de brand de rivier de Tinto oversteekt en zich in Sevilla verspreidt. Daarbij zal de windrichting cruciaal zijn, zegt de Spaanse brandweer. Ook het leger helpt mee om het vuur te bestrijden. De brand bij de Zuid-Spaanse plaats Niebla heeft al zo'n 8000 hectare natuur verwoest. Honderden mensen hebben hun huis moeten verlaten. De kapitein van de boot die gisteren omsloeg in de buurt van het Vrijheidsbeeld in New York is gearresteerd. Hij wordt verdacht van roekeloos handelen. De politie onderzoekt ook of de vaartocht wel door een legale partij werd uitgevoerd. Bij het bootongeluk kwamen een vrouw van 27 en een baby van 5 maanden om het leven. 12 opvarenden, onder wie die kapitein, konden worden gered. Webwinkel Bol heeft 20 soorten eclipsbrillen offline gehaald. Van deze brillen was niet vast te stellen of ze aan de veiligheidseisen voldoen. In de aanloop naar de zonsverduistering van komende woensdag zag Bol dat er ineens veel meer eclipsbrillen werden aangeboden. Maar omdat zo'n bril wordt gezien als persoonlijk beschermingsmiddel, moet het aan strengere eisen voldoen. Aanbieders van de brillen moeten hun product nu eerst laten keuren. Als je zonder bescherming naar de zonsverduistering kijkt, kunnen je ogen beschadigd raken. Tellen Griekspoor is uitgeschakeld in de 8e finales van het tennistoernooi van Montreal. Hij ging met 6-3 en 6-1 hard onderuit tegen de Spanjaard Daniel Merida. Botik van de Zandschulp hoopt zich wel te plaatsen voor de kwartfinale in Montreal. Hij neemt het zometeen op tegen de Tsjech Jakub Mensik, de nummer 17 van de wereldranglijst. Het weer. Vannacht wordt het niet koeler dan 16 tot 20 graden. Morgen is het eerst bewolkt met in het noorden kans op een beetje regen. In de middag meer zon en het wordt 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg. Radio.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Door de bosbrand in het zuiden van Spanje is al 8000 hectare natuur verwoest. Honderden mensen hebben hun huis moeten verlaten. De brand dreigt nu de rivier de Tinto over te steken en zich in de provincie Sevilla te verspreiden. Zeker 300 brandweerlieden proberen dat te voorkomen. Ook het leger is ingezet. Bij een aanval van Houthis in Jemen zijn 7 doden gevallen. De slachtoffers zijn 4 militairen en 3 burgers. Er raakten ook 15 mensen gewond. De aanval was in de havenstad Mokka. Die staat onder controle van de Jemenitische regering. Volgens de Houthis waren wapendepots het doelwit van de aanval. Sinds vorige maand is het geweld weer opgelaaid tussen de door Iran gesteunde Houthis en de regering van Jemen, die wordt gesteund door Saoedi-Arabië. De kapitein van de boot die gisteren omsloeg in de buurt van het Vrijheidsbeeld in New York is gearresteerd. Hij wordt verdacht van roekeloos handelen. De politie onderzoekt ook of de vaartocht wel door een legale partij werd uitgevoerd. Bij het bootongeluk kwamen een vrouw van 27 en een baby van 5 maanden om het leven. 12 opvarenden, onder wie de kapitein, konden worden gered. Frankrijk is een onderzoek gestart naar een speelgoedstressbal, nadat die ontplofte in het gezicht van een jongetje van 8. Het kind liep daarbij tweede graads brandwonden op. Volgens een Franse krant heeft de moeder aangifte gedaan en moet onderzoek nu uitwijzen of er sprake is van onopzettelijk letsel of dat het te wijten is aan een productfout. Begin vorige maand stopten verschillende winkels al met de verkoop van zogenoemde squishy dumplings, toen uit onderzoek van een Belgische krant bleek dat er mogelijk kankerverwekkende stoffen in zitten. Het weer. Vannacht wordt het niet koeler dan 16 tot 20 graden. De komende dag begint bewolkt met in het noorden kans op een beetje regen. In de middag meer zon en het wordt 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg.